0: Arm Khachaturian in David Oistrijk.
1: Khachaturian uit de duizend herkenbare. Met, felle gast.
0: En even kijken met het Philharmonia Orkest.
1: Van?
0: Hé?
1: Van?
0: Is Philharmonia, is een Philharmonia.
1: Dat is een land, Philharmonia.
0: Nee, dat is het Philharmonia Orkest.
1: Oké. En dat is gesitueerd? Zij eten hun lunch in welke stad?
0: Even kijken. Ik dacht aan Amerikaans, maar ik zou misschien...
1: Ah, oké. Philharmonisch dan.
0: Brits, ja, ik had even een twijfel.
1: Ah, ja.
0: Londen. Ja, nee, tuurlijk, Philharmonia, ja.
1: Oké.
0: Okay. Vries altijd met Philadelphia.
1: Een philo. De philo van Philharmonia. Nee, maar levendige opname, ja, inderdaad.
0: Zo. Is geschreven voor Oistrijk, door Khachaturian, gespeeld door Oistrijk. En gedirigeerd door Khachaturian.
1: En dat was die waarvan jij zei dat die dan wel opmerkingen gaf van nou, ik zou het meer zo doen, of die moeiden zich wel een beetje dan.
0: Altijd, hè.
2: In het algemeen is dat zo'n beetje zijn ding.
1: Ja, ja.
2: Dat als een componist iets voor hem schrijft, dat hij vioolpartij een beetje... Ja, dat er een beetje overleg is of zo.
1: Ja, ja.
0: Sowieso worden partijen eigenlijk continu bijgewerkt na de eerste uitvoeringen en de eerste try-out.
1: Ah, ja.
0: Ja, natuurlijk, want je zit met nootjes bezig, je hangt niet op hetzelfde instrument.
1: Ja, ja.
0: Instrumenten komen samen, dus de eerste keer dat je eigenlijk als componist een stuk kunt horen, is
1: just
0: op tijdens de oefeningen, repetities.
1: Ja, is dat wel verschrikken.
0: Dus dat is eigenlijk bij een standaardprocedure, dat er dan gecommuniceerd just wordt, aangepast. Zeker als je dat geschreven hebt voor een bepaalde solo-violist, en die gaat dat uitvoeren en die heeft bepaalde opmerkingen, dan wordt er uiteraard ongeknutseld.
1: Of dat je misschien
0: altijd een beetje een kneedwerk moet.
1: Of dat je toch eventjes nog, oh, verdomme, als ik nu toch dat hier doe, dat is toch nog beter, dan kan je nog altijd aan. En dan bijvoorbeeld zo stukken zoals de Mozarts of de Beethovens of de Brahms, de mannetjes met pen op papier. Wij hebben dan vaak hun eerste partituren dan. Zijn die dan gewijzigd of wordt daar nogal nauwlettend aan vastgehouden, aan die eerste...
0: Oh, nee, constant, want de oertekst is zoals dat hij geschreven is, zonder aanpassingen, maar dan wel in gedrukte versie. Het manuscript is het handschrift. En dan heb je allerlei edities en er is altijd een partituur, een editor eigenlijk. En die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld fouten worden gecorrigeerd. Soms worden er toevoegingen aan gedaan, bijvoorbeeld bij Bagat. Bijvoorbeeld geen tempo-aanduidingen, die worden dan allemaal toegevoegd. Dus een heel wat... elke partituur heeft zijn versie. En ook als je partituren koopt, dan ga je ook vaak kijken wat zijn goede versies.
1: Ja, ja, ja.
0: Busoni is heel bekend voor zijn versies van Bach. Die heel bekend zijn, waar hij allemaal meer aanduidingen... Want bij Bach was vrij vroeger, hadden al die details niet in de partituur.
1: Ja, ja. Dus dat is dan een interpretatie van een bepaalde stijl en dat wordt dan in die partituur... Ja, dus eigenlijk zoals een artikels die ook worden aangepast naarmate het... Of herdrukken...
0: Ja, iets in een oude spelling wordt er gewoon in een nieuwe spelling gezet en zo wordt daar muziek ook gedaan.
1: Ja, als de wereld die open gaat natuurlijk, want je hebt natuurlijk ook nog een partituur, maar er moeten dan andere instrumenten bij. Dus dan moet je weer een nieuwe score maken voor dat andere instrumenten enzovoort enzovoort. Bewerkingen dan van...
0: Dat zijn bewerkingen. Dat is nog iets anders. Dat is gewoon een bewerken. Scorebewerking is volledig trouw aan het stuk. Dat gaat echt over...
1: Harmonie.
0: Benal over punctuatie, laten we het zo zeggen. Over punctuatie. Maar ook bijvoorbeeld hoe dat jij de maat indeelt. Komen er 5 maten op 1 bar of 4? Dat kan al een verschil maken in hoe dat de partituur oogt. Je kunt meer conditie. Dus eigenlijk echt het... opgedrukt zitten, dat is ook een ding. En dat vernieuwt ook de copyright. Dus als je nu een partituur hebt, de oertekst is in feite, als de componist is overleden, maar al die verschillende edities, als je gisteren een nieuwe editie van Bach heeft gemaakt, dan is die even wel degelijk copyright. Dan kun je niet zomaar zeggen van, dan kopieer ik die allemaal vrij.
1: Ah, nee.
0: Dan is het daar terug op die ik denk 75 jaar op...
1: Juist, ja. Ja, dat verschilt ook, het aantal jaren, zowel voor boeken als voor films of voor muziek.
0: Ja, van oude componisten, de gratis partituur, dan moet je eigenlijk ook de oudere edities pakken. Mm-hmm.
1: Ja, en niet degene die geherinterpreteerd is naar bijvoorbeeld...
0: Interpreteren moet je niet zeggen. Interpreteren is werkelijk een stap verder.
1: Ja, maar dat is een muzikant.
0: Dit is echt het meest vergelijkbaar is met een boek in een oude spelling, een nieuwe spelling. Ja, ja. Dus je beweegt wel, maar je gaat geen elementen toevoegen. Of, nee. Het stuk zelf blijft hetzelfde stuk.
1: Moet meteen alleen herkenbaar zijn, maar...
0: Ja, eigenlijk aanpassen aan de moderne schrift, omdat het uiteindelijk ook altijd evolueert. Hè.
1: Just. En nu digitaal heb je dan ook nog eens met partituren die nu via je tablet automatisch verder gaan, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Waanzinnig interessant. Goed, we hebben Cacciatore gehad en we gaan over naar...
0: Ja. En dit was overigens, heb ik nog niet gezegd, maar dit is het vioolconcert in Re Klein. Dat hebben we net gehoord.
2: En er was ook iets met dat label, hè? Want...
0: Het is Columbia. Het lijkt erop dat het een Britse Columbia is. Wat ook normaal is als het in Groot-Brittannië is opgenomen. Ook de Franse Columbia. En in Amerika is het op Angel Records uitgegeven, Amerika, Canada. En Angel Records is eigenlijk de Amerikaanse His Master's Voice. Wat eigenlijk EMI is. Maar, niet in Amerika. toen. Jaren 50 was er nog dingen. Hè. Amerika en Europa waren nog op een beetje aparte landen op het vlak van... rechten en dergelijke. Gaat bijvoorbeeld Decca in Amerika en Decca in Engeland. Decca is een Engels label. Maar Decca in Amerika was in handen van een ander eigenaar.
1: Oké, okay, ja.
0: Die naam. Dus als Decca in Amerika platen uitgaf, dan was dat onder noemer London Records.
1: Terwijl niks met rechten Londen te maken, maar... Oké, okay. En nu is dat maar Warner.
0: Nee, je hebt er drie. Hè.
1: Drie.
0: Je hebt ook BMG en Sony.
1: Oké.
0: Okay. Wacht, is Sony, BMG, Sony. Even kijken, is het een Bertelmans, Warner? Nee, Universal, ik denk dat Sony al onderdeel is van Yen Bendy.
1: Oh. Ja, en het eigenlijk allemaal van Musk.
0: Ik weet niet hoe dat Musk muziek luistert.
1: Dromen, replicants van schapen. Ik heb iets horen waaien. Tomatje, kan dat?
0: Vaaklaaf, Jan, wij zien Ritsel, Tomatje.
1: Tomagrik.
0: Ja, een lange A.
1: Tomagrik.
2: Ja, en we hebben drie tirambi op ons
0: vijf... Nee, drie ditirambi.
2: Drie, amai, dat is kei... Dat is kei rambi, die drie en die. Drie en die tirambi op ons 65 nummer 3 van Groot. Uitgevoerd door Phyllis Moss en dan uitgebracht door het label Centaur Records.
0: Centaur. Dat gaan we zo horen, 7,5 minuut.
1: Mm-hmm. En Ifa Groot.
0: Ifa Groot, hè.
1: Dat is ons favoriete. Hè?
0: Nee.
2: Ifa Kruis.
0: Totaal niet, je zit er altijd neven. Het is Ifa Kruis en niet groot, maar centraal, hè.
1: Damn. Spel de muziekje. Spel maar de muziek.
0: Nog tot 2 jaar, ik heb de naam in het programma nog niet.
1: Ja, wel de naam wel, maar de betekenis niet. Nooit te oud om te leren. Allee, spel dat muziekje op. Zet dat plaat op.

0: hoor het ruisen van de kraan.
1: Oké. Wat hebben we gehoord, Jan? Vertel ons.
2: Wel, dit was Dithyrambi nummer 3 uit 3 Dithyrambi opus 65. Dan ben ik me aan het afvragen. Ik zeg Dithyrambi nummer 3. Maar 3 Dithyrambi moet meervoud zijn, dus misschien moeten we 3... Is het enkelvoud van Dithyrambi iets anders dan Dithyrambi? Misschien is het wel een Dithyrambus.
1: Rambo.
2: Dithyrambo.
3: Ik zag in een andere plaat, of zo, of een andere uitgave wel, dat het enkelvoud Dithyramb was. Of Dithyramb. Of,
2: ah, Dithyramb. Dithyramb. Met een E, A-M-B-E of A-M-B gewoon?
3: Gewoon A-M-B. Ah, heb ik Dithyramb ergens anders zien staan.
1: Ik kan het zelfs zonder B uitgesproken.
2: Ah, dus dan is het Dithyramb, nummer 3, en fa majeur.
1: Majeur.
2: Ja, majeur.
3: Ah ja, en dat is trouwens een... Hebben we al gezegd dat het aan dans is van Dionysus?
1: Nee.
2: Zo, oh, je had het aan gezegd en had ik wat drank meegepakt.
3: Maar dat is wel... Ja, dat werd zo gezongen en gedanst. Als
1: een... Bacchanaal.
3: Ik weet niet of dat echt onderdeel is van een bacchanaal, maar in elk geval wel ter ere.
2: Ja, Dionysus is de Griekse versie van Bacchus, hè?
3: Ja,
2: dus,
3: misschien is dat wel...
2: Elke ere aan Dionysus is... Een pech aan al.
3: Ah, dat is automatisch zo. Ah oh, ja.
1: Grieken en Romeinen. Ja, in potnat. En in vat wijn. Ja, ja. De Bacchanalia enzovoort. Er waren ook feestdagen in het Rome enzovoort enzovoort. Ja.
2: Hoe dat je dat uitvinden? Bech aan al voor dat bech bestond.
1: Tja, wat spookte Bach allemaal uit in zijn vrije uur met de koorjongetjes?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat hij... Ja, Bach is volgens mij heel veel op zijn vrouw gekropen.
1: Hij had veel kinderen.
2: Maar echt enorm, echt niet te doen. Die,
1: massa kinderen.
2: Die bleef me gewoon precies een konijn.
1: Ja. Zoals muziekproductie ook.
2: Inderdaad. even kijken. Hè. We hadden nog iets, hè?
1: Ja.
2: We gaan terug naar... Die andere?
3: Van Waterhouse.
2: Graham Waterhouse.
1: Ah, een rondo. We gaan terug. We ronden. Ja, ja.
2: We
1: ronden.
2: We zijn eigenlijk een heel ronde aan het maken.
3: Bij Nacht. En dat is een werk voor pianotrio. En dat is geïnspireerd op een schilderij van Kandinsky. Waterhouse had dat gezien in een retrospectief soort van expositie gewijd aan Kandinsky. En het wordt hier uitgevoerd door Katharina Selheim, David Fruwiert en Graham Waterhouse, componist zelf, op de cello.
2: Ah, op de cello. Dat is juist, dat was een cellist.
1: Dat is een cellist, ja. Ja,
3: ja. Het label is Pharao Classics en het werd oorspronkelijk geschreven voor het Kandinsky pianotrio van Illinois.
2: Ja.
3: In de Verenigde Staten.
2: Ik zou eigenlijk zeggen, Illinois klinkt eigenlijk veel beter. Ik denk dat we moeten gewoon die Amerikaners leren hoe dat zijn eigen taal moeten uitspreken, want dat is niet normaal.
1: Ja, het is dan nog eens een Indiaanse naam. Hè. Illinois is eigenlijk een lokale, oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ja. De Fransen zullen wel eerst zijn geweest. Illinois, inderdaad. En dan,
2: Illinois.
1: Waar is dat dan? Noise. We hebben al House gehad, we hebben Noise gehad. Ja. Wat nog allemaal. Spannend programma, toch? Scherzo in Fagrot.
2: Dus een klaviertrio. Haha, dat hoor ik. Bij nacht. Bij nacht is in Duits, hè. Waterhoes zit in Duitsland, München.
1: Ja.

0: Baienecht.
1: Ja. Ja. Ja, jullie hadden een visual van die Kandinsky. Wat ik vind van de nacht is telkens een dame in een lang gewaad met wat cirkels op haar blouse. Is dat de nacht? Schilderij van Kandinsky, of is het meer...
0: Wij hebben geen idee. De okay. afbeelding staat nergens bij. Ah. Er staat enkel een beschrijving van een schilderij dat Nacht noemt.
1: Ah, ja.
0: Of Nacht, of Buinacht. Nacht.
2: Ik dacht dat schilderij gewoon Nacht heette.
1: Ja, ja. Ja, ik heb het opgezocht.
0: Ja, ja. En ik gedeeld Nacht, met concentrische cirkels die naar buiten toe uitspreiden vanuit een donkere, morbide maan, zoals... zichzelf verwijderende circulaire rimpels in een poeltje of in een meer.
1: Ja, okay.
0: Of een vijvertje.
1: Ja, klinkt toch abstract dan. Ja,
0: ja, ja, okay. Ja, dus dat is die enige. Maar we weten natuurlijk niet... wacht, het is geschreven in 2000. Oh nee, ik was de hele tijd aan het zeggen. Je weet natuurlijk niet, maar dat is eigenlijk, dan moet je dat vrij recent gezien hebben natuurlijk. Als je dat in de jaren 20 gezien, dan kan dat een werk zijn dat gewoon niet meer bestaat. Hè. Of ergens bij iemand thuis hangt, of... Maar zijn 2000 gezien is, dan zal dat waarschijnlijk nog wel ergens netjes bewaard worden.
1: Ja.
2: Hopelijk.
0: Dan is dat echt een museumkunst.
1: Oké.
0: Ja. Het was ook geschreven trouwens voor het Kandinsky Piano Trio uit Illinois. Ja. Dat het ook uitgevoerd heeft. En waarom dat Graham Waterhouse blijkbaar ook zelf deel uitmaakt, ja, hè? Ja, ja, ja.
2: Ah, echt? Ik denk dat dit een andere groep was, maar ik ben niet zeker.
1: Astrid schrikt.
0: Ah, ja. Ik zit hier al... Nee. Ja, sorry.
2: Ik ben aan het twijfelen. Ik weet het niet zeker.
0: Nee, maar dat komt omdat niet alle informatie op hetzelfde bladje van dat boekje staat. Oh. Nee, het is inderdaad geschreven voor het Kandinsky Piano Trio en uitgevoerd door Katharina Selheim, David Vroewit en Graham Waterhouse. Wat een naamloos trio is, als ik het zo zie.
2: Misschien het begin van het boekje. Maar eigenlijk is in dat album... zijn er maar een paar stukken trio en andere stukken worden gespeeld door, ja, wat is dat? Een strijkkwartet met piano erbij of een pianokwartet of zoiets.
0: Ah ja, ik zie het al. Ja. Het is eigenlijk een... dat zijn eigenlijk vijf muzikanten die, je zou kunnen zeggen, een pianokwintet vormen. Maar ze staan niet als een bepaald quintet, dus ik ga ervan uit dat het gewoon vijf muzikanten zijn die samen spelen, zeker. Denk een gelegenheidstrio, kwartet of quintet.
2: Oké, maar ik denk... Maar of dat die ook echt, echt verbonden zijn aan de Kandinsky-trio, dat is voor mij niet duidelijk.
0: Nee, dat was een ding.
2: Ja.
0: Anders had hier wel dat boekje staan dat Kandinsky-trio had gespeeld.
1: Waarschijnlijk wel, hè. Ja. Uh-huh. Goed, dat brengt ons op een kleine 23 minuten voor het einde van het programma. Wat ons brengt op, wat hebben jullie nog op de muziekplank liggen voor ons?
0: Ja, van alles, hè.
2: Ja. Om dat mooi te passen in 23 minuten. Een paar langere stukken mee. Misschien dat we die Messiaen kunnen spelen. Dat is volgens mij 11 minuten of zo.
0: Ah, ja.
2: Vain regard sur l'enfant Jésus. En dat is nummer 6. Par lui tout a été fait. En het werd uitgevoerd door Yvonne Loriot. En dat was de tweede vrouw van Messiaen.
0: Ah ja.
2: En uitgebracht onder het label Universal Music Division Decca Records France.
0: Dat is eigenlijk Decca oorspronkelijk. Ja. De heruitgave zat op Universal, maar dat is zal een Decca gewissen. Dat is een heel oude opname. 50 of 60 jaar, 50, 60. Ik ken het niet van buiten. In ieder geval, Yvonne Loriot is een referentie als het gaat over klavierwerk van Messiaen.
1: Mm-hmm. Omdat haar vent was.
0: Omdat ze heel betrokken was. En, dat echt, en ze heeft heel veel opnames gemaakt. Wat denk ik, het volledige klavierwerk. Mm-hmm. Alle volumes zijn heruitgegeven in ieder geval.
1: Nice.
0: Messiaen. Yvonne Loriot, Vain regard sur l'enfant Jésus. Deel 6. Par lui, tout a été fait. Het is een veel langer groot stuk. Het is eigenlijk één deel, het is een heel groot stuk.

0: We hebben nog even helemaal laten uitsterven, zei Jan.
1: De laatste noot. Als je zegt dat 20 seconden moet uitsterven, dan laten we dat 20 seconden uitsterven.
0: Messiaan is uitgestorven. Ja. Dus zijn vrouw aan het klavier? Ja, ik had zo'n beeld van een clichébeeld van een woedende man achter haar, de componist. Nee, rapper, schatje. Nee, trouger, schatje. Allee, betoedigen, schatje. Maar we zijn het er allemaal over eens dat Messiaen een hele, hele lieve man was.
1: Ja,
0: een beetje een dromer waarschijnlijk. Ja. Astrid zei ook dat in haar partiturenboek van Messiaen dat daar dan nog eens ondertitels onder stonden die nog poëtischer zijn dan de stijl dat Messiaen altijd aan zijn stukken of de titels... Ja.
2: Ik heb niet opgezocht.
3: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Hoeft niet, hoeft niet. We hebben nog een kleine 10 minuten voor muziek te luisteren. Ja. Hebben we iets van een kleine 10 minuten? Ik kan nog overschieten, hebben we nog niet gedraaid.
2: Ah, misschien die variaties voor cello en piano. Ik denk dat dat... Is dat 8 minuten?
3: Een kwartier.
2: Ah, een kwartier. Oh, echt?
3: Ja.
2: Oei.
3: En, ja. Ja. Niks past. We gaan de variaties voor cello en piano spelen van 15 minuten.
0: Ja.
3: En misschien gaan we een klein beetje over onze tijd, als het volgende programma nog niet binnen is gevallen tegen dan. Hè.
0: Ja.
3: En als dat wel is, dan wordt het spijtiger, dan kap het in twee.
0: Ja. Dus moest het zijn dat u plotseling die muziek... Ja, we laten het eigenlijk doorspelen.
3: Van wie is dat, die variaties voor cello en piano?
2: Van Voorzitschik.
3: Ah, Voorzitschik. Jan Vaclav Hugo Voorzitschik, gespeeld door...
2: Hier. Door Vaclav Bernášek op de cello en Ivan Klánský op de piano.
3: Ah ja, Vaclav Bernášek en Ivan Klánský.
0: Want Voorzitschik, die hebben we al in het begin gehad, hè?
3: Ja. We zijn alleen maar Voorzitschik...
0: Rondo.
3: Tomáček. Waterhouse.
0: Check.
3: En Mission.
0: Check.
2: Ja. En nog Khachaturian ook gespeeld. Hè?
3: Oh, en Khachaturian, de arm. Niet vergeten.
0: Ja, ook bij deze in primeur klinkt zo onnozel, maar we gaan ook waarschijnlijk op de website van Radio Centraal, radiocentraal.be, gaan we ons programma nu eindelijk, we zijn pas op het idee gekomen, we gaan dan ook ons programma daar een hoekje op zetten, het Scherzo Infa groot hoekje, van kruishoekje. En daar zal u dan meer of meer correct alles kunnen terugvinden wat we gespeeld hebben in het desbetreffende voorgaande programma. Dus wat dat betreft kan u altijd dan achteraf nakijken. Want die telefoons, die gele briefkaarten die wij krijgen...
3: Elke week zelf. Nee, dat was dat stuk. Lustig en goed. Nee.
0: je kan altijd dan achteraf nalezen wat u, als u een stuk goed of fantastisch vond, dan kan u altijd dat zelf opzoeken en spelen.
3: Dus nu de variaties voor cello en piano, opus 9 van Voorzitschik.

Vorige week hadden we een hele uitzending met muziek van Carlito, Congolese zanger, die op 31 augustus overleed. Plots overleed, 65-jarige leeftijd. 3 dagen later, 3 september, overleed Safohini Jenny, een Ghanese highlife zanger. Vorige week had ik geen tijd om nog muziek van hem te spelen, dus de uitzending vandaag begint met een aantal nummers van Safohini Jenny, die dus 3 september overleed in Ghana. Hij was 77 of 78 ongeveer. We beginnen met een nummer uit zijn album Jesse Nyamenle, het titelnummer. En dat is gezongen in de Nzimaantaal, die gesproken wordt in het westen van Ghana tegen de grens met Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire wordt de taal ook gesproken, daar heet ze Apollo. Safohini Jenny was een zanger afkomstig uit van de westkust van Afrika. Zong in het Nzima, in het Fanti en in het Gaok soms. Ik ken 3 LP's die hij heeft uitgebracht met zijn eigen groep, de Apollo's International Band. En uit elk LP ga ik toch een nummer spelen, zoals dus deze, Jesse Nyamenle.

dat begint hier goed. Ik begin al met foute titels aan te kondigen. Dit was niet Jesse Nyamenle, dit was Dba Dba. Van, het is al de LP van Sappho Inijeni. Dit is Jesse Nyamenle. Voilà, toch even een stukje laten horen van het titelnummer van die LP dat ik daarnet aankondigde. De debuut LP ook van Sappho Inijeni, ergens in de jaren 70.

deze Gissing. Ja, mijn op de achtergrond kan ik misschien de carrière van Sappho Ginigeni even overlopen, zoals die beschreven staat op de achterkant van een van zijn LP's. Zoals dat in de jaren 70 de gewoonte was in Ghana. De biografie van de artiest stond dikwijls uitgebreid te lezen op de achterkant van de plaat. Dat begon dan vaak met de naam van de ouders tot de lagere school waar dat de zanger geweest was, welk beroep hij leerde, wat hij eerst deed voor hij in de muziekbusiness begon en zo verder. Bij Sappho Ginigeni houdt het op zijn muzikale carrière. En de muzikale background van Sappho Ginigeni gaat terug naar de jaren 60. Hij begon in de T.D. Quarkos gitaarband, waar hij gitaar leerde spelen. Na de T.D. Quarkos gitaarband werd hij lid van verschillende grote andere gitaarbands in de jaren 60 en 70 in Ghana, zoals Akompi, Okuku Seku No. 1, Hamano's band en nadien ook nog de Nyame Bitre band, die geleid werd door de acteur Seaboy J.N. Ebroni. En op die LP, de zeldzame, veel gezochte LP trouwens, speelde hij de lead guitar en zanger en componeerde hij ook het populairste nummer Nyame Bitre. Sappho Ginigeni zou dan zijn eigen weg gaan en een groep oprichten, de Jawusu Sounds. Maar vanwege een gebrek aan financiële middelen hield die groep het niet lang uit. 45 toerenplaatsen namen ze op. Tot hij dan de Apollo's International Band oprichtte. Apollo, dat is ook de naam van het volk. En de taal waarin hij zingt, het is te zeggen, in Ghana noemen ze het Nzima en in Côte d'Ivoire noemen ze het Apollo. De zanger uit Côte d'Ivoire, Mewé bijvoorbeeld, zingt ook in het Apollo. En met die groep, de Apollo International Band, nam hij dus een aantal LP's op waarmee hij helemaal doorbrak in Ghana in de jaren 70 en 80. Zijn meest bekende nummer is meestal het nummer dat ik hierna, dat ik zo dadelijk ga spelen. Neaye Bwe. En dat is afkomstig uit zijn tweede LP. Ook nog grappig, de bijnaam van Sappho Ginigeni was Nzima Bob Marley. Niet zozeer vanwege het ritme van zijn muziek, ongetwijfeld, maar vanwege ook wel zijn teksten die vaak over de sociale toestanden en zo ging. Nzima Bob Marley, Sappho Ginigeni, Niaye.

The late and great Sappho-Hinni Jenny. Begin deze maand in Ghana overleden. Hij was van 78. Met een nummer uit, voor zover ik weet, de laatste LP die hij uitbracht in de jaren 80. Samen met zijn Apollos International Band. Mahuwo Asie. En van Ghana naar Nigeria, naar de hard-hitting highlife van de Hit Home Brothers Band of Oweri. Udo Hit Home Brothers Band of Oweri en Enilema Nua Ogadima, dat is Ibo Highlife.

Suendo, relaxed highlife van de Nigeriaanse trompetist Etubom Rex Williams met zijn groep His Nigerian Artists. Suendo, C-U-M-Do, dat is ook de titel van de LP die hij uitbracht in 1978. Etubom Rex Williams. Nu nog eens een oud Congolees singeltje van de jaren 60, het orkest Vox Africa. Van Bombenga is dit, het nummer heet Yokake, Congolese rumba uit de, ik denk eind jaren 60.

0: Fantastische funky Congolese rhythms met de Congolese saxofonist Verkiskia Mwangana. Helaas overleden en lang geleden hebben we hem hier eens 3 uur lang in de studio gehad. Een van de beste, meest interessante uitzendingen waarschijnlijk van Afrobureau ooit in onze lange geschiedenis. Verkiskia Mwangana en zijn orkest VV. En dit komt, deze funky rhythm, funky nummer, Shekasana, komt uit een compilatie. Die is oorspronkelijk op single verschenen, denk ik, maar dit komt uit een compilatie verschenen met allemaal funky werk van Verkis en zijn orkestre VV, een aantal jaar geleden, dus op analoog Afrika. Vorige week een hele uitzending muziek van Carlito, maar ik ben eigenlijk gestopt, of onze tijd was op, net voor dat hij zijn carrière een hele nieuwe wending gaf. Ergens in de jaren 90 werd hij born again en begon hij gospel te zingen. Zou later nog een pastoor worden in een of andere kerk. Maar hij bleef muziek maken en bleef ook goede muziek maken. Goede Congolese muziek in de stijl zoals hij voorheen deed met de OK Jazz, met de Shockstars en met de andere groepen waarmee hij speelde. Enkele thema van zijn nummers veranderde. Het is ook tijdens zo een of andere evangelisatiecampagne die hij met zijn kerk in de Verenigde Staten deed, dat hij ineens is gestorven aan een hartaanval of hartstilstand. Maar hij trad ook nog op, altijd met goede muzikanten, bleef goede Congolese rumba spelen. En ik ga dus nog 1 gospelnummer spelen, want dat is toch de muziek die hij dan de laatste 30 jaar van zijn carrière maakte. En hij is ook 2 keer heeft hij zo opgetreden in Antwerpen. Ik heb hem nog 2 keer gezien, zien optreden. De ene keer was op een zaal op Linkeroever. Een andere keer in Corso, denk ik, cultureel centrum Berchem zeker, trad hij ook eens op. En muzikaal altijd wel, bleven heel goede concerten. Ik denk dat hij 2 gospel-cd's heeft uitgebracht, dus eigenlijk niet zoveel. 1 gewoon onder eigen naam en dan een 2e cd samen met een andere zanger, Goli. Confiance Kili Kili Azongi heet die cd. En daaruit hoor je het nummer Combo, de naam Combo Ya Yesu, Carlito.
1: Abiki, Abiki,
2: Abiki,
1: Amunio, Numon,
2: Ningi,
1: Batane, Combo Yesu,
2: Combo Yesu,
1: Barbica, Combo Yesu.

Ja, de cd is precies niet in al te beste staat, want regelmatig skipt hij wat. Dus we gaan Carlito hier onderbreken en schakelen over naar Bikutsi muziek uit Cameroen. Uit een oude LP van Roger Bekono, Oget Mongi, Bikutsi.

Kasumaman Sekuba, bambino Diabaté uit Guinea-Conakry. Een paar minuten voor 8:30. Om 8:30 krijgt u Freak Scene. We gaan eruit met nog wat jaren 60 Congolese muziek op een oud krakend singeltje. Dit was Afrobureau. Tot volgende week maandagavond 7 uur. En dat oud krakend singeltje dat begint met Isaac Ombele. En als het dan nog geen 8:30 is of Freak Scene nog niet helemaal klaar om te starten, dan ook nog een kort stukje van Isaac Don't Be So Funny. Dit was Afrobureau. Tot volgende week.

Oh, tu l'as, tu l'as.

0: Future France TV. France TV, France TV.
1: That's right.

صدا میگیره.

Nu zaterdag op de Summer Bummer, Alexander van Schlippenbach, samen met Paul Nielsen Love. Tweemaal Alexander van Schlippenbach, de eerste maal een opname gemaakt, een concertopname op de Total Music Meeting 98, met Alexander van Schlippenbach samen met drummer Tony Oxley in Digger's Harvest. En het tweede nummer, Japo, opnieuw Alexander van Schlippenbach, opnieuw met een drummer, Sven Ake Johansson. Japo, ook concertopname gemaakt in het Quartier Latin in Berlijn. Nog eenmaal Alexander van Schlippenbach, solo, the onlyest, the loneliest, part 1. Dit is de Final Frontier.

Een beetje rust met Frédéric Chopin. Zijn nocturne nummer 2 werd gespeeld door pianist Sandor Falvey. Paul Nielsen Love was ervoor met Ken Vandermark in Finnish Wood. Paul Nielsen Love samen met Alexander van Schlippenbach, ons eerste gast op de Summer Bummer 2026, zaterdag 29 augustus. Op vrijdag 28 augustus is Das B met drummer Tony Buck. We luisteren een solowerk van Tony Buck.

Repo Beni Felicite de Lama. Dat was een cantate voor alto van Johann Sebastian Bach met Andrea Scholl en het Orchestre du Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herrewegen. Terug naar de Summer Bummer van volgend weekend. We spelen een groot deel uit Self-Contained Underwater Breathing Apparatus van drummer Tony Buck. En hij speelt samen met Das B. Ook gesignaleerd op de Summer Bummer zijn dus tweemaal Maria Portugal. Samen met Marta Varelis op zaterdag en op vrijdag met het Erosao Septet. We gaan luisteren naar Maria Portugal met haar percussietrio, het Erosao percussietrio. En dit is Tripa.

geweldige Jimmy Scott, When Did You Leave Heaven, met Charles Mingus op de bas. En Vasilena Serafimova in drie stukjes van drie pièces froides van Erik Satie. En y regardant à deux fois, passé en encore, uit een nieuwe cd van haar, Melodies in a Bottle, samen met het quatuor Ardeo. Terug naar de Summer Bummer, naar zaterdag meer bepaald. Het trio Rodrigo Amado, Joël Leandre en Gerald Cleaver. Daar vonden we niet echt iets van, daarom Joël Leandre toch wel, met Kevin Norton, Winter in New York, deel 5 en misschien 6.

percussie. Winter in New York, 2006, dat was deel 5. Zelfs nog een stuk, klein stukje van deel 6. Dit was de Final Frontier. Vrijdag en zaterdag is er de Summer Bummer. 28, 29 augustus in de Trix hier in Antwerpen. Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar soundinmotion.be of trixonline.be. Ik ben er terug binnen een kleine maand. Tot dan.

Voor degenen die het nog niet weten, dit zijn de wolkenbreiers op Radio Centraal 106.7. En het is maandag de 14e september 2026. Wat hebben u te vertellen? Moet ik even denken. Nu donderdag is er in de Tommy Simons Galerie op het Valkenplein 32 een live optreden van Paul. Paul blijkt een groep uit Amsterdam. Ze worden dan ook gefilmd. Het is de eerste filmopname van Joël Temming. Joël Temming is de assistent van Anton Carbijn, bekende Nederlandse muziekfotograaf. Het past heel het gedoe past in The Lost Night of the Stone Age van Tommy Simons, waar hij regelmatig muziekoptredens en groepen samenstelt. Het gaat door van 6:30 tot 7:30. Het is nu donderdag 17 september. Van 6:30 tot 7:30. Live optreden en filmshoot in Tommy Simons Galerie. Valkenplein 32. Paul is formed by brothers Ruben en Matthijs Paul. They have built a world in which music, fashion and image are inseparable. Onafscheidelijk. Drawings on the language of late 1970s and early 1980s, new wave and new romanticism. They combine analog electronics, post-punk romanticism and a strong visual sensibility into something distinctly contemporary. Anyway, wat was er nog te doen? Gisteren was de laatste tentoonstelling in de Fred en Ferry Galerie met een groepstentoonstelling van een groot aantal kunstenaars die daar tijdens de periode actief geweest zijn. Dat is de zoveelste galerie die nu gaat stoppen in Antwerpen. Gelukkig zijn er te veel, maar het zijn daarom niet altijd de beste galeries die stoppen. Over tijd was Schubel nog gestopt een 2 maanden geleden en nu Fred en Ferry. Op het Michelsplein kunt je het nog zien. Het zal nog een heel tijd duren, ik weet het niet van buiten hoe lang. En dan is er ook nog in de Borgerhub, Turnhoutse baan 92. Als ik me niet vergis, het vroegere Vredesgerecht, hebben we zelf een groepstentoonstelling met een 7-tal kunstenaars die we samengebracht hebben en een mailartproject uit 18 verschillende landen. Vandaag hebben we nog een postkaart uit Zuid-Korea ontvangen. Ik moet ze erbij gaan plakken, denk ik. Dus dat is open dinsdags tot zaterdags van 10 tot 4 uur in de zaal van het vroegere Vredesgerecht. Als je wilt dat ik aanwezig ben, dan zult je mij moeten opbeamen, want ik kan er moeilijk elke dag gaan zitten. Ik heb ook nog iets anders te doen. Dat is het wat nu mij te binnen schiet. Misschien kijken of ik nog ergens een muziekje heb liggen. Hier was er iets. Hier was er iets dat klaar stond, dacht ik. U gaat het direct horen.

bon, bon, bon, bon. Het is 6:25. Goedemorgen, luisterend Antwerpen. U luistert naar Radio Centraal 106.7. Het is momenteel 6:26 op deze vrijdag 18 september. Dus het is de hoogste tijd voor na de nachtshift. Het is wel nog donker buiten, maar daar trekken wij ons niks van aan. En u draait zichzelf nog eens even lekker om in uw eigen nest. In die eigen nestwarmte. Ik krijg toch een licht herfstig gevoel. Deze week zo, maar dat komt goed. We gaan jullie nog wat entertainen en verwarmen hier op de Radio Centraal. Zo, voilà. Ik ben aangekomen. Sneller dan ik gedacht had. En mijn weekend is begonnen en dat van jullie ook bijna. Ik zal mijn best doen om daar al een voorspelletje aan te geven. En wie weet wat er allemaal nog gebeurt tijdens deze uitzending. Die loopt tussen 6:00 en een heel beetje. En 8:00, het moment dat Deb hier overneemt met het ontbijt. En ik mijn mond leeg heb gepraat en klaarstel om gevuld te worden met... Een lekker ontbijt van wie weet. Zo, maar eerst traditiegetrouw aankomen in deze studio. Alweer heerlijk. Voilà. Een goed moment om weekend te beginnen, zeg. In en met Radio Centraal. Maar dat weet u ondertussen al bijna 46 jaar non-stop. Maar oké. Genoeg gezeverd. Tijd voor de jingle. Waar stikt hem?

Zo. Nee, verkeerde tas, verkeerde jingle. Dat nog.

Wat wordt er allemaal meegesleurd, hè? Ah, dit is wel zo leuk op. Dat komt wel eens van passen. Oh, deze ook. Ah, hier stikt hem, hè. Een jingle. Die moet ik kennen. Voilà. Maar zeg, je moet zo kunnen maar doen. En dat allemaal live. Ja, programmavoorbereiding is niet echt op mij besteed. Ja, nou ja. Ieder zijn manier van.

zijn eigen Rigolo Records, Henri Salvador. Toch wel toepasselijk voor deze natte nachtshift. Nog altijd die Franse bar, ik geef het toe. Ja, die nostalgie naar vakantie. Ja. Al stond Bordeaux bijna volledig in brand en was de helft van Frankrijk onder de smoor en de geur van die bosbranden.

mochten de mensen zoveel geld aan, brandbestrijding en brandvoorkoming en water op de plek brengen waar het nodig is, zouden als evenveel geld uitgeven als aan defensie. Jongen, dan zo. Ik hoor in de verte de galm van het aardsparadijs.

0: on, baby. Love me. Come on, baby. Love me.
1: Tien aan zeven ondertussen en nog steeds geen onderwerp. Blijft de ene plaat na de andere swingen. En ik word hier overvallen, niet door een...
2: Aangekondigd. Overvallen.
1: Ja, maar de luisteraar is helemaal niet op de hoogte, hoor.
2: Zelden. Zinnig warm.
1: Alhoewel, jouw stem is al een bekende stem hier op Centraal ondertussen.
2: Ondertussen wel, hè?
1: Al 5 jaar Salon Brigitage en dan ondertussen nu toch ook al wel 1,5 jaar.
2: Zeker.
1: Petit Salon.
2: Ja.
1: Dat begint al wel...
2: Het einde van het decennium is in zicht.
1: Oh. Ja. Smakelijk.
2: Dank je wel. Neem weg.
1: Neem weg. Prima. Installeren.
2: Ik zie de onderwerpen al klaar liggen.
1: Nou, eigenlijk onderwerpen, nu dat je hier toch bent. Maar ja, jouw mond is wel redelijk gevuld. Hè. Ik had hier nog iets van jou in mijn handen gestoken gekregen. Daar wil ik het ook al meer even gewoon rustig aan. Ik heb er toch nog een plaatje en dan kan jij nog rustig je mond leeg eten. Dag Jasper.

0: moet gewoon iedereen aankomen. Ik heb er nog plaatje op, maar het is nog drie kwartje voor. En het is nog erg vroeg voor de luisteraar, denk ik.
1: Dat is blijft de luisteraar, hè?
0: Ik heb over dit programma al wel meer. Ik zie hem klikken geweest. Ik heb al vijf mensen gehad die zo. Typisch, mooi iets in de radio hoort.
2: Ah, dat is misschien. Oh.
0: Echt? Het is hallo met een Anthony, niks. Hele, hele collega.
1: Helemaal.
2: Ja,
1: ja,
2: ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Wacht even. Dus wil iemand een micro? Ah, daar staat wel iets bij, hè?
2: Wacht, ja, ik zal dat hier...
0: Ik wou Christine Pilser nog, Christine Paddenstoel nog laten horen. Wacht, met Il Patoge. Il Paddenstoel, hè?
2: Il... een raar woord voor tripper. Il Patoge.
0: Dat is misschien patois voor tripper.
2: Denk ik dan.
0: Canadees, Quebec.

0: Voor wat zou die koptelefoon gebruikt worden?
1: Nee,
0: Lord,
1: dan kan je zelf een beetje horen en zo.
2: Ja. Okay, maar ik heb alles onder controle.
0: Dat is cool. Ja, ik zou dat aan elkaar moeten halen, maar ik heb het dus niet gedaan. Hè.
1: Maar

0: Live radio vanuit 106.7, kleine studio van Centraal. En we hebben hier twee gasten die dit vroege uur binnen gelopen zijn.
1: Als medevrienden.
0: Als medewerkers, medevrienden.
1: Als medevrienden.
0: Medevrienden.
1: Als eerste plaats vrienden, zou ik zelfs durven zeggen. Meer dan een gewone radiogast.
0: Meer dan een... Ja. Ja, voor de luisteraar. Welkom Jasper en Brian.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, inderdaad.
1: Waar wil je dan wel steken?
0: Het is natuurlijk, jullie overvallen mij wel met plots met heel veel onderwerpen.
1: Jij nodigt ons uit,
2: ja. Ja, en het is ochtend.
0: Ja, en we hebben nog drie.
1: Je verplicht ons half.
0: 42 minuten programma.
1: Ah, ermee. We moeten erin vliegen.
0: Ja, we moeten er inderdaad in vliegen, maar... Gaan we het eerst over de vogels hebben? Dat is misschien... En daarna kunnen we dan een langer hoofdstuk...
1: Vianne vroeg mij onlangs, hoe gaan vogels met droogte om? Ik zeg... En dan, in het een paar weken daarna, komt het... Wat is de voorpagina?
2: Van achter.
1: Aureolus.
0: Het ornithologisch... maandschrift?
1: Drie maandelijks. Tijdschrift van Natuurpunt. En daarin...
0: Gespecialiseerd over vogels. Of dat nog niet
1: door droogte gedreven aanpassingen in het fourageergedrag van broedende ooievaars. Inzichten uit GPS-tracking in twee Franse moerasgebieden.
0: Ja, ze leggen uit waarom dat zo specifiek...
1: Ja,
0: waarom dat
1: daarachter zit natuurlijk het geloof in data verzamelen en daaruit gevolgen kunnen trekken. Maar dat is een andere discussie.
0: Daar heb je van een punt, ja.
1: Droogte dwingt ooievaars verder van het nest te gaan fourageren. Ja, tja. Onder drogere omstandigheden legden de ooievaars grotere afstanden af om te fourageren en breiden ze hun home range uit. Concreet nam de afstand tot het nest met zo'n 20% toe. En de fourageer home range met ongeveer 31% per eenheid dat de droogteindex daalde. Ook besteden ze bij droogte een groter deel van hun tijd aan fourageren. Het totale activiteitsniveau veranderde echter niet door droogte. Dat was onverwacht. Hoewel de vogels verder vlogen en meer tijd fourageerden, bleef hun gemeten activiteitsniveau gelijk. Bovendien hing het ruimtegebruik, afstand en home range over de vogels heen, niet samen met hoe hard ze werkten of hoeveel tijd ze fourageerden. Ruimtegebruik en fourageerinspanning bleken los van elkaar te staan. De grootte van het broedsel was wel belangrijk en ook op een onverwachte manier. Vogels met 4 of meer jongen fourageerden juist dichter bij het nest en hadden dus een kleinere home range dan vogels met 1 jong. De home range was er zo'n 73% kleiner. Tegelijkertijd verhoogde grotere broedsels wel het activiteitsniveau en het aandeel fourageertijd.
0: Meer monden te voeden.
1: Droogte maakt geschikte fourageerplaatsen schaarser en meer versnipperd. Door hun actieradius te vergroten, reageren ooievaars dus zoals de theorie voorspelt. Waarbij de omvang van een leefgebied omgekeerd evenredig staat met de rijkdom van het voedselaanbod.
0: Ja, logisch eigenlijk. Een groter gebied. Bij droogte een groter gebied nodig hebben we. Om te fourageren. Er staat nog iets.
1: Heb je nog iets gezien?
0: Ik had nog iets daarin gelezen dat het met die droogte, dat het eigenlijk, als het één jaar droog is, dat wordt wel opgevangen. Of redelijk makkelijk. Dat is een rimpeltje in die populatie. Maar als de jaren droog blijven, dan wordt het wel een probleem. Ja, heel logisch natuurlijk. Ze hebben het nu gemeten.
2: En die moeten toch eten?
0: Ja, het gaat over het forageren. Dus wat stellen ze dan voor om veel watergebieden verspreid te maken? Maar dat wil dus zeggen, dus water brengen naar daar. Of ergens een put beginnen graven.
2: Gaten graven.
0: Ja, dat kan ook. Ja.
2: Dan kunnen we er wat vinden. Hè?
0: Wat heb je gevonden? Dankjewel, Jasper. Wat heb jij gevonden, Bram?
2: Wat ik mee heb?
0: Ja.
2: Ik heb een cadeau voor u bij. En dat is... Dat heb ik gevonden in Frankrijk. Dat is een aquarelletje. Een origineel waterverf schilderijtje op papier.
0: Kwetsbaar.
2: Ja, ça va. Niet te veel water aan te pas komen. Er mag niet te veel water aan de pas komen. Ik heb het net uit de kader gehaald en er staat van alles opgeschreven. Wat zijn het? Jij kent dat beter.
0: Het is een alignement. Dus een rij menhirs. Ik zie drie op vier. Minstens 1, 2, 3, 4, 5 rijen menhirs. In redelijk rechte lijn. Ik kan alleen niet, ik denk dat dat de zee is of zo, dus ik zou wel...
2: Morbihan, waar is dat?
0: Dat is natuurlijk het absolute centrum van megalithisme, van prehistorisch megalithisme.
2: En ligt dat aan de zee?
0: Dat ligt, dat is aan het verzinken. Dat is Karnak en zo.
2: Voilà.
0: Morbihan, Petit Mont.
2: Dus het zou de zee kunnen zijn?
0: We hebben het al... dat zou absoluut kunnen, want veel van die alignements, als je dat vanuit de zee zou bekijken, dan geeft dat een zeer 3D-effect.
2: Zeer.
0: Benadrukt.
2: Zaten de mensen die dat toen hebben gemaakt, zaten die toen al op zee?
3: Toen was die zee daar nog niet.
0: Die zee was daar eigenlijk al redelijk op zijn... Ja, toch al redelijk in de buurt. Je kon in die tijd al niet meer makkelijk te voet naar Engeland.
3: Ah. Maar nog, het ging nog wel.
0: Maar mits wat... Het is niet zo ver, hè. Je pakt een kano of zo, je kunt dat overvaren. Hè. Ja. Dat is geen probleem.
2: Is dat Karnak op ze?
0: Karnak, ja. Voilà. Perfect. Dat is de meest bekende alignements. Ja. Daar hebben we het in San Lauritage waarschijnlijk ook wel over. Hè?
2: En het is een werk van 27 juni 1912.
3: Wauw.
2: Voilà.
3: Of 74.
0: Dankjewel.
2: Nee, het is 12 hier. Ja.
0: Het is mooi, mooi, mooi. Daar zijn we toch al een paar keer geweest. In San Lauritage ook uitgelegd. Het is een zeer bijzondere plek. Want ze weten nog altijd niet waarom ze die stenen... Ja, het is om indruk te maken, toch? Of het maakt in ieder geval wel veel indruk. Als je dat zo ziet.
2: Dat waren van die land art artiesten misschien, van vroeger. Wat moest je anders doen? Je had geen telefoon. Je had al een tijd. Tussen het jagen door...
0: Landbouwers, dat was de tijd al van de landbouwers, maar de communicatie en zo ging allemaal of het makkelijkste via water. Dus dat is heel belangrijk. Rivieren en zo waren heel... langs de rivieren waren ook de meeste landbouwgemeenschappen gevestigd natuurlijk, voor
2: zoals
0: allerlei
2: hier.
0: Redenen. Ja, zoals overal in de wereld sinds de landbouwers. Maar het is daar zeker Morbihan, daar... Dat is een gevulde vakantie, vol met megalieten, allerlei soorten. En zo ook wel de oudsten.
3: Met zelfs de korstmossen erop geschilderd.
0: Oudsten, ja. De korstmossen erop geschilderd?
3: Ja, je voorstel.
0: Ah. Ja. Ik durf...
3: Er zijn korstmossen die alleen maar op dolmen
2: is. Is dat? Dolmenkorstmossen. Dolmenkorstmos.
3: Maar als je het dan hebt over de dolmen die volhangt met korstmossen, is het korstmosdolmen. En nee, Meerveld, Kostmos, Dolmens.
2: Dus de furageren in Kostmos, Dolmen. Dat is wat ik vandaag al heb geleerd, al op zo'n korte tijd. Zeg. Zoals hoe vroeg in de ochtend.
3: Ons nog leren over de gebruikte techniek en de kundigheid van de schilder.
0: Geen slecht perspectief. Ik zou het niet kunnen.
3: De wolkjes, vind ik, of is mooi. Dat helemaal gemakkelijk?
0: Ja. Is dat gemakkelijk?
3: Ik weet het niet.
0: Ik denk dat dat... Voor mij zou dat onmogelijk zijn.
3: Ja, voor mij ook.
0: Maar... Het past perfect in mijn collectie. Dat wordt met open armen ontvangen. Maar dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Het past perfect in mijn collectie. Dat wil je nog horen zeggen.
0: En kan je nog iets meer? Het zat in een oude, een originele kader, neem ik aan.
2: Ja, en ik heb het nu net ook uit de kader gehaald. Ik denk ook na al die tijd. Mm-hmm. Er zit nog een achterflap, dus een achterkant.
0: Is een herbruik.
2: Dat is een herbruik van een affiche, of ik weet niet wat dat is, een kartonnetje.
3: Ja, Portsmouth. En het is Naval Tailors.
0: West End Company, Naval Tailors, de Ordnance Row Port Sea.
3: Dat gaan we eens opzoeken op Google Maps. Hè?
2: Ligt dat niet aan de overkant?
3: Ja, dat zou wel zijn.
0: Ja, dat is iets over de maan misschien die ermee opstaat. Wie heeft dat geschilderd?
2: Een zekere Poddevin, maar die Poddevin, ja, er zijn zoveel Poddevins. En je ziet ook wel aan de kwaliteit van de aquarel. Het is oké, maar het is eerder volgens mij gemaakt door iemand die... Opa,
0: excuseer.
2: Er is een hele zware toets op dat papier te zien. En de hand en de signatuur ziet eruit of dat je die...
0: De naam is wakker, hè?
2: Ja. Niet, een hele goede amateur, zou ik zo zeggen.
3: Ja.
0: Een hele goede
2: amateur. Zo ziet de signatuur eruit.
3: Geen een beroepsschilder.
2: De signatuur ziet er voor mij uit, het is een schoon beeld, het is interessant, maar ik denk dat ik er geen ander werken van ga tegenkomen.
0: Ik ben benieuwd. Is er een bepaalde stijl op te plakken?
2: Nee, het is geen impressionisme, het is... Nee. Het is gewoon naar waarneming. Zelfs misschien van een postkaart.
3: Ik kan wel, hè. Mag ik het adres nog eens zien met de achterkant?
0: Portsmouth.
3: Ordnance Row.
0: Het ziet er nu wel meer vertrapt uit. En ik moet eerlijk toegeven, met die zee erbij. Ik heb zoveel steentjes daar gezien. Rechtopstand, liggend, in allerlei vormen. Ja, daar raken we niet zo snel op uitgekeken op die plek.
2: Deze zomer ben jij ook van die grote megalieten gaan bezoeken.
0: Ja.
2: In welke regio was dat?
0: Wel, wacht, mag ik iets anders formuleren, Bram?
2: Zeker.
0: Wel, ik heb hier iets voor jou.
2: Oké.
0: Okay. Omdat ik wist dat je toch ging komen. Kijk, om je nog meer, want je hebt ondertussen al wel wat postkaarten aangekregen met dolmen en toestanden.
2: Die heb ik ook aangekregen.
3: Dat is de ligging van...
0: Van die megalieten?
3: Nee,
0: dat is de ligging van de winkel...
3: Voormalige winkel. Dat is de rechter
0: tegenover Normandië.
2: En wat zegt de street
0: view? Tegenover Calais.
2: Bestaat dat gebouw nog?
3: Dat gebouw wel, ja.
2: Ja, zeker. Want dat is precies een heel groot blok. Of er is een gat. Kan dat nu? Moet je zien naar de nummer, hè?
3: Ja, 5.
2: De hunebedden in Drenthe en Groningen. Wat heb jij mij hier gegeven?
0: Een mapje van zowat alle hunnebedden in Groningen op de Hondsrug. Met zwerfstenen door de ijstijden achtergelaten stenen op de Hondsrug in Nederland. Zo de overgang, het eindpunt van de gletsjers tijdens de langste ijstijd. Daar zijn die hunnebedden mee gemaakt. In een toch wel mooi UNESCO-landschap ondertussen. Het is wel redelijk toeristisch, maar niet allemaal. En het zijn er toch wel een stuk of 40.
2: Ja. Amai.
0: Dus je bent wel even bezig. Maar daar zijn er toch wel een hele hoop van zeer de moeite. Plus, er zit dan ook nog het Hunneberger Dolmenmuseum.
2: Okay.
0: Het Hunnebeddenmuseum. ook nog eens bij.
4: Amai, fantastisch.
0: Wat ook wel interessant is voor nog veel achtergrondinformatie enzovoort.
2: Zeer interessant. Heel mooie afbeeldingen. Spijtig dat je die vanaf de radio niet kan zien.
3: Zijn dat allemaal...
2: Ah, dat zijn allemaal binnen bidden.
0: Zo'n cool kartje.
2: Ja. Ah, hier, voilà. En dat is hier ook een afbeelding gemaakt door een kunstenaar. Zie je, heeft er ook zo'n beetje weg van, hè?
0: Ook weer een amateur.
2: Ja, dat ziet er zo uit. Dus iemand die schoolkaarten precies schilderde. Ja.
3: En wat hangt dat aapje daar te doen?
2: Is dat een contragewicht, dat aapje? Ah ja, hier is het reconstrueren van een hudebed ging niet altijd zonder problemen, zoals deze foto uit de tijd laat zien. Die man die is hier naar boven geschoten.
3: Zwat. Ik denk dat je een knopje gaan vastmaken is, maar...
2: Ja. Amai, een hunebeddenkwartet. Ja. Ongelooflijk. Ja.
0: Wat je allemaal niet tegenkomt onderweg. Alle hunebedden van Nederland in een kwartet.
2: Ongelooflijk.
0: Hoe komen ze op het idee?
3: Hoe komen Hollanders op een commercieel idee? Ik zou het niet weten.
0: Is dat een commercieel idee? Hunebeddenkwartet?
3: Verkopen, hè?
0: Nou ja, is wat voor Nederlanders waarschijnlijk.
3: Print it in China, sowieso.
2: Amai, ongelooflijk zeg.
3: Een product van Mythical Stones. Meer informatie vind je in deel 1 van de serie Mythische Stenen.
0: Ja, inderdaad.
3: Het is voor 6+.
2: Prachtig.
0: Dan hebben ze nog eens allemaal op een rij.
2: Prachtig. Dat is weer al heel goed gevonden, zeg.
3: En die nummertjes komen overeen met dat kaartje?
0: Ay, dat heb ik nog niet nagekeken, Jesper. Nee, sorry.
2: Ik wist niet dat in het noorden van Nederland zoveel van die grote stenen lagen.
0: Dat zijn die zwerfkeien eigenlijk. Mm. En dat is eigenlijk ook wel op het hoogste punt van Nederland, zowat. Dat is echt de Hondsrug heet dat en dat is een uitsteeksel in het landschap. Het is zo'n vlak landschap dat het toch nogal serieus uitsteekt.
2: Okay.
0: En daar zijn het grootste deel van die zwerfkeien is op die plek ongeveer achtergelaten door de morenen van die tijdens de ijstijden, die gletsjers, die daar op de grens zowat zijn achtergelaten. Dat was zowat de grens van de verste ijstijd.
2: Oké. Maar het is ook kans dat je daar van die delen, fragmenten vindt van die wolharige neushoorns of mammoeten of van die reuze herten, kan ik mij wel inbeelden. Kan dat?
0: Ja, moet eens gaan kijken.
2: is goed. Voor de kusserijen.
0: Ja, dat wel.
2: Kransstenen.
3: Vijfling.
2: Ja, het zijn mooie namen. Die plekken hebben mooie namen gekregen.
0: Ik weet niet of dat er iets over kosmossen zelf...
2: Nee. Liggen er hier in Antwerpen van die grote megalieten?
0: Nee, hier waren geen stenen. Dat wil niet zeggen dat er geen... Het was hier nogal moerassig. Als je hout gebruikt, dan is het al na een paar duizend jaar...
2: Niks
0: meer dan over. Hier is heel veel weggespoeld. Het moet hier wel een zee geweest zijn, want jij kan zeker bewijzen dat hier fossiele haaientanden heb jij toch wel gevonden. Dus dat wil zeggen dat er hier heel wat zee is.
2: En blijkbaar, Antwerpen zou er ook niet geweest zijn, of de naam van Antwerpen zou er ook niet geweest zijn zonder dan die vondst van die... dat is het toch de legende. Dus hoe dat de legende toch verder gaat. Dat ze walvisbotten hebben gevonden en die hebben toegeschreven aan een reus. Ja. En zo die legenden hebben geschreven van de reus Antigone.
0: Dat was een bewijs van de legende die er al sinds mensenheugenis rond...
2: Voilà.
0: Rond,
2: dankzij die zee.
0: Waarde. Ja, dat is het woord. Nog zo'n kaartje, maar dan in Duitsland.
2: Ik dacht eerst dat er stond megalietenkuur, maar het is megalietcultuur.
0: Oh. Megalietcultuur, ja, dat is nog geen slechte. Het vervolg en, ook alweer een handige leidraad om het westen van West-Duitsland te gaan bezoeken en dat uit te gaan vissen.
2: Oh my.
0: Dat is niet zo voor de hand liggend, maar het is, je hebt hier de grens België met Weris als hoofdplaats. Daar liggen de Belgische megalieten. Dat is de som. Dat zijn Ja, cultuur, de songcultuur, Noord-Frankrijk tot en met Dardenne. En zij zitten in de meer Duitse, Germaanse cultuur.
2: Oldenburg.
0: Hier is zo'n beetje de grens, ja.
2: Osnabrück.
0: Daar liggen dus ook nog wel een heel aantal hunebedden. En wel wat menhirs ook nog twee tussenstanden.
2: Heb jij die route helemaal gevolgd?
0: Een stukje, ja. Toch wel de moeite, ook wel bosrijk. Regelmatig een wandeling, veel bossen.
2: Ja, we zijn hier eigenlijk...
3: Get the cam.
2: Voor de luisteraar, we zijn aan het lachen met de namen die op de kaart staan.
3: In Duitsland, Vrees. Het is een dorpje Vrees, een dorpje Meppen.
2: Het dorpje Amerika, het dorpje Visbeek.
0: Het ligt in het verlengde eigenlijk van...
3: een kettenkamp.
0: Van Nederland, de Hondsrug in Nederland. Daar het verlengde van, dan zit je in Duitsland.
3: Schapen.
0: Op een megalithcultuur, de Hunnebed Highway. Nou, dat was het in Nederland.
2: Noemen ze dat echt de Hunnebed Highway?
0: Dat is Nederland, ja.
2: Ongelooflijk.
0: Deze is de Strasse der Megalithcultuur. Met de musea daar nog bij betrokken. Nog wat extra's.
3: Kinderarbeid.
2: Maar dus je bent langs de Kreuzen gepasseerd deze zomer, kan dat? Kan dat zijn dat je daar een kaartje van hebt gekregen?
0: Ja.
2: Okay.
3: Hetzelfde kaartje gekregen. Dat zou cool zijn.
0: Dat zou best wel eens kunnen.
3: Van L'Orphelin.
0: Ah, nee. Die heb jij een Guy gekregen. Die L'Orphelin. Heb jij geen domme gekregen?
3: Ik heb alleen de Orphelin.
0: Alleen de Orphelin. Dan heb ik er meer naar Bram gestuurd. Ja, ja. Ik heb meer domme kaartjes tegengekomen op een of andere manier dan interessante...
2: Op een duur trekt hij dat aan, hè?
0: Ja, inderdaad.
3: Als je het neffen staat...
0: Als je er redelijk neffen staat.
3: Heel een tijd neffen staat.
0: Ja, er is een soort aantrekkingskracht. En dit is dan Frankrijk... Streek rond Poitiers. Een heel...
3: Je ziet toffe oude aanzichtkaarten daarin genomen.
0: Ja, het is een heel leuk boekje met de meeste informatie dat ik eigenlijk bij elkaar...
3: Meer afbeeldingen en teksten vinden we goed.
2: Hier, dat is dat huis, precies.
3: Ja.
0: Het is een huis waar eigenlijk heel het verloop van de geschiedenis... is eigenlijk dat huis aan het uitbreiden ten nadele van die dolmen. Die dolmen wordt op een bepaald moment gedynamiteerd, maar dan heb je echt over die stenen wegen zoveel ton dat het toen niet helemaal gelukt is. Maar ondertussen heeft dat huis wel die dolmen zo voor een derde geïncorporeerd. En het is dolmen in de monument national. Ja, ja.
3: Ah, de Duitsers kunnen niet kopen.
0: Dat is vrij afgesloten. Er staat nogthans een memoratief plaat bij met wat uitleg over die dolmen. En in deze boekje krijg je heel dat verloop van die... Hi Deb, good morning.
3: Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Krijg je heel dat verloop van dat verhaal, van hoe dat die eigenaars van dat huis eigenlijk er vanaf willen. Die willen dat weg. Ja. Terwijl het al beschermd is, wordt dat toch nog gevandaliseerd door die mensen.
2: Prachtig, hè? Dat is hoe dat de geschiedenis verder gaat. Hè? Bedoel, in de 19e eeuw hebben ze toch ook van die hele grote megalieten... helemaal bekapt, allemaal Christusfiguren.
0: Gechristianiseerd, ja.
2: Voilà.
0: Er zijn inderdaad een aantal heel mooie voorbeelden beschilderd, mekra's, gebeeldhouwd, of voor molenstenen gebruikt, of voor kerken gebruikt, of geïncorporeerd.
2: Fantastisch.
0: In een kapel. Wat dat, toch wel, die ruïne is vrij indrukwekkend. Maar vraag me nu niet waar, want ik begin de steentjes toch wel serieus door elkaar te slaan. Dus ik weet wel, dit cover ervan, dat is hetgeen dat erover blijft van een, het is, wat dat erover blijft is niet zo interessant eigenlijk, jammer genoeg. Maar het is een steen waar dat een aantal Antwerpse humanisten in der tijd naartoe reisden.
3: En daar,
0: bedevaart, ja, iets humanistisch bedevaart. En daar dus in een monument, die ze toch al wel achten, daar hun naam diep in bijtelden.
2: Fantastisch.
0: Ja, het is eigenlijk niet zo. Nee, er blijft niet veel meer over, omdat er zoveel over. Die ligt eigenlijk in de rand van de stad en wordt in een parkje, dus er wordt zoveel op gespeeld dat dat, ja, dat is.
3: Spikglad.
0: Dat wordt inderdaad. Dat is wel een van de grootste vijanden tegenwoordig. Het zit niet meer in zijn oorspronkelijke tumulus ook. Hè, dus maar welke, dat evenwicht is weg.
2: Zo zijn er niet veel niet meer. Kan ik me inbeelden. Of zijn er die nog niet die nog onontdekt zijn?
0: Er zijn er sowieso elk jaar worden er wel ontdekt, maar oh, elk jaar verdwijnen er ook wel een aantal. En ja, zo blijft dat wel even verder gaan. Zeker hoe droger het nu is, er komen toch wel heel wat dingen naar boven in het landschap. Zo'n bosbrand heeft één voordeel, je ziet de stenen, je ziet de stenen beter.
2: Ik kan dat niet zien.
0: Kan je beter zien.
2: Tijdens de bosbrand, de bosbranden die daar waren aan de Hoge Venen, is er toch ook een Merovingisch pad naar boven gekomen? Ja, had ik ergens rakelings gelezen?
0: Ja, dus, ja. Blijft rustig.
2: Ja, het hoort bij de geschiedenis. We maken er deel van uit. We leven het leven dat we van de vorige. We wonen ook in huizen, in het huis waar we nu in staan, hier aan de kaaien. Dat is ook een huis van de 19e eeuw. Kijk, dat is toch 19e eeuw?
0: Ja, 19e, na de rechttrekking van de Schelde.
2: Voilà.
0: Toen hier alles plat gewalst werd.
2: Voilà. Dat is hier ondertussen ook helemaal veranderd. Sinds mensenheugenis, hoeveel huizen hebben er ondertussen al niet gestaan. En nu staan wij nog in een huis van de 19e eeuw, nog een van de laatste overblijvende van over heel deze kaaien. Voilà, we leven het en het is fijn om er deel van uit te mogen maken. Ja. Voilà.
3: En dan ga je het over pilsers, jij het ook?
0: Nee, eigenlijk nog niet. De herfst komt er wel aan. Maar
2: fantastisch.
3: Ja, die oude Oritten, Madanneke niet.
2: Ja.
0: Postkade. Ja, sommigen zijn
3: bewoond.
0: Zijn bewoond geweest. Dus sommigen is een schouwing gemaakt, een soort van boekenkast.
2: Fantastisch.
0: Trapje af.
2: Fantastisch.
0: Een heel aantal zijn als stallingen en zo.
3: Dat kan ik nog begrijpen, maar. Ook woning blijkt toch donker en kil.
0: Ik denk voor mensen tot begin 20e eeuw, dat voor sommige mensen dat...
3: beter dan niks.
0: Ja. En dat zat lekker in een tumulus ook, hè, dus het was toch wel vrij geïsoleerd. En rokerig, ja.
3: Ik heb een tekstje gevonden over waarom rook naar rook ruikt.
2: Oh. Een tekstje geschreven door een kunstenaar of door een wetenschapper?
3: Wacht dan.
2: Dank je, wacht.
3: Iets ertussenin. Hier. De stoffen die zorgen dat bomen rechtop blijven staan, cellulose, hemicellulose en lignine, zijn wat bij verbranding zo lekker ruikt. Ze vallen uiteen in een heel scala aan aroma's dat sterk kan wisselen per boomsoort, maar vrijwel altijd vanille- en kruidnagelachtige, karamellige, boterige en broodachtige tonen heeft. Ik vind het altijd een grappig idee dat vuur natuurlijk al zo rook, lang voordat er brood en boter, vanille en kruidnagel bestonden. We weten dat ook weer al, hè?
2: Prachtig.
3: Cellulose, hemicellulose en lignine. Dat kwam uit de groene Amsterdammer.
0: Die worden door onze zintuigen gerecepteerd.
3: Ja, en geapprecieerd.
2: Heb je dit boek al gelezen in verband met de titel De Geuren van de Kathedraal? En dat spreekt over de kathedraal en de buurt rond de kathedraal. Sinds dat de kathedraal staat hier in Antwerpen. Over de pelgrims die hier passeerden, de mensen die er rond woonden.
0: Kerkhof.
2: Ook het kerkhof onder andere.
3: De lijken door
2: de openbare...
0: In de kerk.
3: Nou, we waren de rijkste lagen in de kerk.
2: De openbare baden die er in Antwerpen overal waren.
0: De stoven.
2: De stoven?
0: Ja, de stoven.
2: Noemden ze dat zo, de openbare baden?
0: Ja, die waren vrij openbaar en dat was nogal tucht.
2: Ah, voilà.
0: Tucht.
3: Ontucht.
0: Ontuchthuis, ja. Sommigen, hè. Sommigen, dat was hier in de buurt. Hè. Mm. Hier rechter Toekske.
2: Ah ja?
0: Ja.
2: Waar?
0: Richting Sint-Jansvliet.
2: Is dat daar nog?
0: Nee. Geen idee.
3: Homoerotische ontucht.
0: In een bepaald boek dat ik ooit gelezen heb, maar vraag me niet als het welk, staat dus dat het van beide kunden was. Ja? Samen in de badkuip.
2: In Antwerpen?
0: Ja.
2: Nu werd het stil.
0: Nee. De vogeltjes blijven fluiten. Het water blijft kabbelen.
3: Scheidkonnetjes van het bedhuis kreeg een dubbele betekenis.
0: Mm. Proper?
3: Dat wel.
0: Schoon.
2: Ja, ondertussen blijven wij hier door dat boekje bladeren over de megalieten.
0: Van welke streek is het?
3: Stond die Antwerpenaren er ook in? Dat boekje? Stond die Antwerpenaren er zelf ook in?
0: Dat heb ik ergens anders.
3: Ja,
0: maar de foto hier stond de namen dus ingekrast.
3: Ah.
2: Chinon Vienne in Loire. Een redelijk groot gebied. Prachtig.
0: Streek rond Poitiers.
3: Croix.
2: En welke vogels horen we momenteel op de achtergrond fluiten? Hoor ik vogels?
0: Ik hoop het.
2: Of is dat hier buiten?
0: Ja, ik hoor geraas van auto's en het water.
3: Ah. Ik heb er van de morgen al puttertjes gehoord.
2: Putters?
3: Ja, vies de puttertjes.
0: Ziezo. Oh, nog 10 minuten. In de stad hier al ontbijt.
2: Wat heb je mee van platen?
0: Surprise party.
3: De pietertjes die wonen, die zijn ook heel vaak op de mer te vinden. Heel vaak. Ik zal het eventjes laten zien. En het is ook kweeperenseizoen.
2: Die van bij ons thuis is er nog niet volgroeid.
3: Dus, alsof dat er met zijn smol in de rode verf is.
2: Dat is een vink.
3: Ook een bekend
0: schilderij. Rood kopje, geel op de vleugels.
3: Distelvink is een ander inderdaad. Een andere naam.

0: Dat is een mega bekend schilderij. Prachtig.
1: Sam, vogels bekijken, maar dan zonder verrekijker.

0: Karel Fabricius, bekend gedraaid, 1654.
1: En dankjewel.
0: Van cool.
2: Amai, die paddenstoelen hebben hele speciale, hoe zeg je dat?
0: Kleuren.
2: Kleuren. En die zijn hier allemaal aan het veranderen. Hieronder.
1: Ah, is vandaag vrijdag?
2: Ja.
0: Ik zal die mens laten mensen.
1: Goedemorgen, Antwerpen. Welkom bij de 106.7. Het was weer een gezellig programma.
0: Dat is
1: de met de heren Bram en Jasper. Merci voor de cadeaus.
0: Hallo Adelaars.
1: Merci voor het luisteren.
2: Hm? Ja.
1: Het was mijn genoegen.
2: Och, allee. Is het echt?
1: Hmm.
2: Wie heeft je foto genomen?
0: Ik niet.
2: En wat is de Sonja aan het drinken? Dat is geen cola, denk ik.
1: Thee?
2: Amai, speciaal een achtergrond.
0: Dat is de kerk van Ruigoort. Kennen we dat?
2: Dat ken ik niet.
0: Ruigoort, het krakersdorp.
2: Ah.
0: Aan de grens in de haven van Amsterdam.
2: Een beetje zoals Doel.
0: Ja, Doel Schelwapen.
2: Amai.
0: Tussen.
2: Amai. En is er ook een café?
0: Dat is klein, hè? Dat zijn wel echt nog echte huizen.
2: Church of Dub.
0: Dat
2: ga je vandaag nog doen?
0: Deze keer.

0: therapeut. Je komt niet met de radio. Je petit salon. En daarna ga ik naar de kapper. En daarna ga ik ook met Guy en Sonja bij de afgaan in de Catalana West. Die is ook nieuw. Guy heeft ons uitgenodigd. Del Roba.
1: Wat valt er te vieren? Wie is verjaardag? Wie heeft een verjaardag gehad?
2: Geen.
1: Wanneer was dat?
2: Middag.
1: Proficiat. Ja, ik ben heel slecht met verjaardagen.
0: Ik weet dat je nog meer is.
1: Dat is ook mijn verjaardag.
0: Ja, ben je niet
1: vergeten. Nee. Dat weet ik zelfs niet. De stichter die mij gestuurd
0: heeft. Ja, jij zult eens kijken wat jij weet.
1: Juist.
0: Moet je geen koek hebben?
1: Ah, ja. Proficiat, hè, met je verjaardag.
0: Dankjewel.
1: Wanneer, dus was het deze week?
0: Ja, op 15.
1: Ah, allee, 3 kussen, hè?
0: Ja. 57.
1: Richting de 50. Richting middeleeuwen. Amai, dat zijn schoolvoeten.
0: We zijn denk ik unaniem akkoord dat Van Goossens de beste zijn, hè?
3: Deze, denk ik wel, ja.
0: Of dat hij het beste is van Goossens?
3: Dat weet ik niet. Ik was gewoon vroeger wel een zot van die rogen met domkes natuurlijk.
0: Natuurlijk, maar dat hoort niet in zijn andere categorie.
3: Ah, oké. Dan zitten we goed,
0: hoor. Oh, wil je dat terug?
3: Nee.
0: Ja? Nee, ik vind het iets te lachwekkend.
3: Het is zo gespecialiseerd.
0: Astrologisch moeten ze verder gaan voor hun voedsel. Ja, het schijnt.
3: Hebben ze een groter gebied nodig om te fourageren?
0: Ja, maar daar hoeft geen onderzoek naar.
3: Ja, maar sommige mensen hebben dat blijkbaar op papier nodig. Al die cijfertjes, omdat dat boekhouders zijn in de plaats van beleidsmensen.
0: Het is om de beleidsmensen te overtuigen natuurlijk, ja.
3: Dat zijn boekhouders. Dat
0: onderliggende geloof.
3: Dat is ook nog van jou, dit.
0: En waar jij nog op het schema staan van allerlei hosselarijen.
1: Ja, veel hosselarijen.
0: Dus het is een Nederlands woord, hè? Hosselen. Hosselen en hosselaar.
3: Husselen of hosselen?
0: Nee, ho. Met
3: hosselen.
0: O.
3: Ho. Hosselen.
0: Serven. Gevulde wijnbladeren.
3: Ah, zijn dat de suggesties voor vanavond?
0: Nee.
3: Dat zijn dit zijn koper rolletjes.
1: Maar wel, maar in het algemeen.
3: Die ze gevonden hebben.
1: In het algemeen, ze lijken er wel op, hè? Ze hebben hun naam niet gestolen.
3: In wijnbladeren, ja.
0: Associaties. Vrije associaties.
3: Vrije associaties.
0: Ah ja, dat ik dan vanavond, want ik heb ook alle flesjes al aangekregen.
3: Hoe gaan we dat dan? Dan moet dat niet Sonja's fiets.
0: Maar dan zal ik een deel meenemen. Of alles. Dat is die vrade.
3: Kan je dat hier rechter laten?
0: Dat kan ook.
3: Ja, prima.
1: Oké.
0: Alles.
1: Oké. Merci.
0: Op gevaar van ontvreemding.
3: Nee, dat komt goed.
0: Belief jij rauwe gember?
3: Nee, ik ga niet voor de koek. Zoetigheid.

0: Heb je zo een varing begint te krijgen? Het is mannelijk dat ik het niet kan maken.
1: Ja.
0: Ik moet het gewoon vragen.
1: Mm.
0: Het vliegtuig dat je daar komt.

Beste luisteraar, goedemorgen, hè. Dit is Radio Centraal, het programma De Ochtend. De ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. En aan de

en aan de muziek op de achtergrond of op de voorgrond, of de klanken. Beter gezegd, kun je wel horen dat dit radiocentraal moet zijn. Hè. Dat is trouwens een singeltje dat ik heb gekocht in Brugge een paar dagen geleden. Waarom dat ik in Brugge was, dat is een ander verhaal. Dat is een singeltje, ik heb dat gekocht voor 1,50 euro. En dat heet Verloren Klanken. En in het Frans is dat dan... Sans trouver. Maar ik dacht dat verloren dat perdu is. Maar goed, misschien ben ik daar dan wel fout in. En dit is nog altijd, en dat speel ik dikwijls, muziek van Flea.

Dus op de achtergrond, de laatste of de recentste LP van Flea, die nu is al een half jaar oud of zo. Ik speel er dikwijls muziek. Ik denk dat er op Radio Centraal een veel gespeelde LP. Het is een dubbele LP. Goed nieuws in de tijd vanochtend. Werkgevers pleiten voor een wervingsstop bij de overheid. Je moet namelijk weten, beste mensen, 1,57 miljoen mensen in België werken voor de staat, direct of indirect. 1,57 miljoen. En we zijn maar met 11 miljoen volwassenen en baby's en bejaarden tegelijk. Dus laat dat even doordringen. En al die ambtenaren mee. Ongetwijfeld een heel nuttige daginvulling. Dat is 43% meer dan 25 jaar geleden. Dus in 2007 was er 43% minder volk aan de slag bij de overheid. En dat is natuurlijk, ja, dat is spijtig, maar dat is natuurlijk vooral in Franstalige België. Dus zegt de VBO, dat is de werkgeversorganisatie, die zeggen in plaats van ons extra te belasten en de burgers te belasten, kunnen misschien gewoon als staat wat zuiniger leven. En zeggen ze, al die mensen die nu voor de overheid werken, zijn mensen die eigenlijk door de overheid zijn afgesnoept van de privé. Want wij vinden geen bekwame mensen, zegt het VBO. Of niet genoeg. Dat is het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO. Dat zijn de grote bedrijven, niet de KMO's. Er staat dan ook, de staat cannibaliseert zo zijn hoofdfinancier. Ja, de hoofdfinancier is natuurlijk de privé, want alle belastingen die dan de bedrijven en de mensen die werken in de privé betalen, daarvan worden al de kosten van de overheid betaald. Dat dan weer wel.

Zoals ik dus daarnet zei, ik was een paar dagen in Brugge. En ik vind het altijd plezant om in een andere stad platen te kopen. Er zijn dan goedkope frilletjes, dat stelt allemaal niet veel voor. En in Brugge is er een straat, de Langstraat. En ik ken dat van Monopoly. En dat is een straat, de Langstraat in Brugge. En, of is dat in Oostende? Maar ik was in Brugge alleszins. Dat is zo'n beetje een straat die zo... Ja, dat is een kleinere stad dan Antwerpen natuurlijk. En dat is zo'n straat, een schoon straat. Zo, er zit een exotische Pakistan. Er is een boekenwinkel, een paar platenwinkels. Wat plantenwinkels ook. Een interieur, zo wat brokant. Koffiebarretjes. Dat is wat de leuke straat van Brugge. Zo. Dus, en er is ook de platenwinkel. En je begint dat in die singeltjes te snollen, €5 voor drie. Dus dat is altijd goed. En daar vond ik... ik heb er een paar dingen gekocht, omdat ik dat gewoon niet kan laten. Hè. Zoals het volgende. Ja, op de achtergrond nog die Japanse jaren tachtig disco-soul, maar dadelijk... Dadelijk dus het singeltje waarvan ik net sprak. Ik moet het trouwens zeggen... ik was gaan slapen voor 10 uur, direct in slaap gevallen. Super, leuk. Maar dan ben ik wakker geworden om 3 uur. Ja, en dan wakker gelegen tot 6. En dan even nog geslapen. En dan dus... zoals elke keer, ik kan u verzekeren... Ik had hier niet veel zin in en ik heb hier nog altijd niet veel zin in. Ondertussen een pseudo-vrouw.

Ja. We weten natuurlijk allemaal, dat was Amanda Lear met Follow Me. Ik weet nog dat ik als kind, of wij heden ons het waarschijnlijk allemaal, dat je dus Amanda op tv zag en dat je dacht van, ja, die is zo sexy. En dat is, ja, is het een vrouw? Is het een vrouw? Ja, dat kan niet anders. Met lang blond haar en lange benen. Well, en dan een paar jaar later, ik was toen een puber, een kamerad van mij, de Louis. En de Louis, dat was eigenlijk de Franse, soort van Franse rip-off van de Playboy. En in de Louis stond Amanda Lear naakt. Dus, naakt, dat wil zeggen, geen kleren aan, met borsten. Maar ik vond wel die heel klein borsten had. Want ik ben heteroseksueel, dus ik keek wel uit naar die borsten. Die waren heel klein, om niet te zeggen dat die... ja, eigenlijk geen borst had, gelijk een man. En telkens als dus haar geslachtsdeel in beeld zou moeten komen met schaamhaar en zo, was dat zo, hield ze haar handen ervoor of had ze haar benen zodanig geplooid dat je dat niet kon zien. Dus dat maakte het mysterie natuurlijk alleen maar groter. Ja, en daarna bleek dat het een publiek geheim was, ja, dat dan, wat toen werd genoemd, dat het een travestiet was. En dan ongeveer in dezelfde periode maakte ook Divine furoren. Maar ik had het toch meer voor Divine. Maar deze is een plezant nummer. Hè. Ik moet morgen plotjes gaan... Al, ik mag morgen plotjes gaan draaien in een bar taba op een verjaardagsfeest. En dan zal ik deze spelen. Ja, er zit, het is voor mijn mensen van de fashion en die vinden dat allemaal goed natuurlijk. Hè. Dus Amanda Lear, ook die naam, Amanda... Hetgeen dat hij ook rondging in de dinges van Andy Warhol, maar dat weet ik dan niet zeker. Dat is eigenlijk ook niet belangrijk. Dus het volgende nummer gaat over een worst. Met alle dubbelzinnigheden die de goede verstaander, of gelijk Bruno zegt, de lezende luisteraar, erin zou kunnen vinden. Dit nummer heet Longanise. Een Longanise, dat is eigenlijk een worst, een salami in Catalonië. In Frans-Catalonië. Of Longaniza in Spaans-Catalonië. Dus Longaniza van Lili Mignana.

Die mensen hebben echt wel veel nummers over de Longanisse, of dat komt in hun, zo in hun nummers voor, en bij de Longanisse, of hoe dat je dat moet klaarmaken. Ze hebben ook een heel nummer, dat je die salami moet prepareren voor consumptie enzovoort. Goed, ondertussen prepareren, nee, stopzetten. Dus de tijd ontdekt dat in juli, maar dat werd dan stilgehouden, de tijd ontdekt dat in juli Melissa der Pratere van de Sosse Vlaams niveau beslist heeft, eigenlijk beslist heeft dat tegen 2050, stapsgewijs, niemand nog gas, aardgas mag gebruiken. Er is in juli beslist, dat moet worden onderzocht, hè, maar verzwegen. En de tijd heeft dat dus nu ergens ontdekt en een artikel over, twee artikels over gepubliceerd over het stopzetten van het aardgas. Er zijn een aantal problemen. Ten eerste, al die investeringen, die fluvies of fluxies of poepvies of weet ik veel, dat nu, ja, die zijn allemaal nog niet terugbetaald. Ja, dus dat zijn miljarden die niet zijn terugverdiend. Dus als je stopt met aardgas, of gradueel begint te stoppen met aardgas, zijn er minder en minder mensen die dat gebruiken. Dus minder en minder mensen die voor die kosten gaan opdraaien van die niet afgeschreven, niet afbetaalde leidingen. Daar heeft Melissa Kenny over nagedacht, meneer Frigo Bonne. In Nederland hebben ze dat een paar jaar geleden ook beslist, hè. Af van het aardgas. En wat de Hollanders doen, dat doen de Vlamingen, dat is gelijk de Franstaligen, die doen alles naar wat Parijs doet. En wij, Vlamingen, wij doen alles nou wat er in Nederland gebeurt. Dat is echt opvallend. Maar in Brussel is er helemaal geen plan om van aardgas te stoppen. En in Wallonië ook niet. Dus wat voor waanzin is dat nu weer om op die voorschotten die dan Vlaanderen groot is, te stoppen met aardgas. In Nederland hebben ze dat geprobeerd. Enfin, zijn ze dat dan doen, maar dat gaat niet vooruit. Ja, er zijn nog maar bij manier van spreken een paar straten aardgasloos. En dat heeft al direct tot gevolg dat er veel meer steenkool wordt verstookt. En we weten allemaal dat dat heel goed is voor het milieu. Nee, pardon. Voor het klimaat, moeten we dan zeggen. Het klimaat. Misschien tijd voor een muziek.

0: know I love you. Please don't do me wrong, honey. I love you, baby Lee. You won't treat me right.
1: Voilà. Dat was John Lee Hooker. Om een of andere reden hoor ik mezelf niet. Dat is minder. Meestal is het omdat ik een knopje heb ingedouwd of zo. Enfin, whatever. Ik zie dat het hier al marcheert. Maar aan het eind dat ik mezelf niet hoor. Goed, dat was John Lee Hooker. En ik dacht van misschien nu iets te laten horen van Slavoj Žižek over multicultuur en over gypsies. In Slovenië. Ja, kwestie van overgang.
2: In Slovenië, een zigeuner Roma, sorry, ik was nu een racist, werd een Roma-meisje verliefd op een niet-Roma-jongen en ontsnapte uit haar huis.
1: Allee, wat is dat nou weer voor kak?
2: Ze zat in haar late tienerjaren op de middelbare school. Toen wilden haar ouders haar terug omdat ze haar huwelijk al hadden gearrangeerd met...
1: Kun je dat nou voorstellen? Dat is vertaald in het Nederlands. In het Hollands. Ik wil gewoon de Engelse versie. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. En ik hoor nog altijd mezelf niet. Hè. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is heel simpel. Ik heb hier zo een of ander knopje... Ik heb hier een of ander knopje weer ingedaan of uitgeduwd.

0: Ik heb vandaag namelijk een paar afspraken waar ik geen zin in heb. Voor de verandering. Voor de verandering. Wacht, wat wou ik nou nog zeggen? Oh, ik had gewoon de schuif dicht, de draaiknopje dichtgedraaid voor mijn koptelefoon. Soms is het simpel. Zo. Wat wou ik nou nog zeggen? Ik weet het niet meer wat ik wou zeggen. Ik heb hier nog een ander nummertje klaarstaan, hè, voor de liefhebbers. Of niet, ik weet het niet. En, Audiotrack Nederland staat hier, allee. Origineel. Ik zing wat er na gebeurt. Wacht, hè. Ja, dat is allemaal nieuw voor mij, ze. Computers en YouTube en zo. Je ziet, even checken wat hem na gaat doen. Want, even checken, hè. Oh, ondertussen heb ik het allemaal al afgehaakt. Ik wou dat ik ook al had afgehaakt, dat ik hier niet was.
1: In Slovenia.
2: Gypsy. Roma. Sorry, I was a racist now. Roma girl fell in love with a non-Roma guy and escaped from her home. She was in her late teens, high school. Then parents wanted her back because they arranged already her marriage with another of Roma. And then, of course, feminists exploded, claiming, no, she should be protected. But then the Roma guy said something, one of the leaders of the Roma community, which is quite reasonable. He said, sorry, you can play tolerance, but for us, arranged marriages are a key component of our identity. If you take arranged marriages from us, in one, maximum two generations, we disappear. You know, he was quite right to point us that multiculturalism is not, as some liberals like to claim, yeah, we like their music, we like their spicy food, and so on. The test of multiculturalism is the control of women and relations of power. In Slovenia.
0: Ik zou daar van alles over kunnen zeggen. Maar gewoon kan ik dat niet doen. Je kunt zelf ook nadenken. Hè. Ben je het eens, luisteraar? Ben je het niet eens? Met Slavoj Žižek. Dan kun je Žižek van veel beschuldigen. Ik zal beginnen met onwetenschappelijk, psychoanalytisch. Enzovoort. Raar gesnuif en gefriemel om de neus altijd, alsof er juist iets in is geduwd. Zwaar. Dus ik was... Moet er gewoon niet meer over hebben. Goed. Misschien raar dat ik dat zo tussen de nummers door... Maar ik heb geen zin om erover te spreken. Waarom heb ik dat ook laten horen? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat ik ook in Brussel heb gekocht is in Brugge, in West-Vlaanderen, is een singeltje van Pierre Barou. Een soort van poppy, jazzy, intellecto, hetgeen dat je kunt verwachten van een Fransman. Hè. Pakweg 1965, denk ik. Zo. Ik weet het misschien vroeger. Wil je het weten? Ik wil het zelf weten. Dus, Distribution Vogue... Pierre Barou natuurlijk, Le Verbe Aimé, is dat 18 ans? Le Verbe Aimé, denk ik dat dit is het nummertje. Allemaal dingen die je niet wilt weten. Frazel, mompel. Het jaar van uitgifte vroeg er iemand mij, namelijk ikzelf. Het stond niet op het singeltje. Dus, wie trekt zich dat eigenlijk aan?

Voilà. Genoeg van die Pierre Barou. Wat stond er nog in de tijd van de week? Een ingezonde stuk door twee landbouweconomen, Tessa Avernaute, nog nooit van gehoord. En die is ook zaakvoerster van Run and Harvest, nooit van gehoord. En een zekere Rob de Schutter, medeoprichter van We Planet Belgium, ook nog nooit van gehoord. Maar goed, maar we schrijven die in het kort. Die hebben eens gekeken hoeveel, want het is blijkbaar in Vlaanderen nu de vraag, hoeveel hectare komt eigenlijk de landbouw toe? Nu, 45% van Vlaanderen, van alle grondgebied van Vlaanderen, is ingevuld door landbouw. En meer dan de helft van al die landbouwgrond is stofvol voedergewassen. Dus wat zeggen, maïs en soja, dingen die wij niet eten, maar die wel voor de vleesindustrie worden gebruikt. En wordt er ook nog eens 2,5 miljoen ton soja ingevoerd van overzee, ook voor veevoeder. Voilà. Dat is allemaal voor niemand, geen mens. Enfin, 95% van al die gewassen dienen dus voor beesten eten te geven. En die beesten worden dan daarna opgegeten door ons. En dan zeggen ze de subsidiecijfers erover. Een Vlaams vleesveebedrijf haalt ruim de helft van zijn bedrijfsinkomen uit rechtstreekse steun. He, dus niet alleen hebben die de helft van alle landbouwgronden voor vlees, voor beesten, die leven vooral, alleen de helft van hun inkomsten is gewoon rechtstreeks steun. Belastingen dus, alleen subsidies. Akkerbouw krijgt 28% inkomsten is steun en glastuinbouw, dus groenten en fruit, 2%. Dus dat is niks. Dus de productie die het meeste land opeist, leunt dus het zwaarst op de belastingbetaler. Terwijl groenten en fruit, wat het gezondste is, het vrijwel zonder subsidies doen. En zeggen ze, de boeren treft daarin weinig schuld. Zij doen wat het beleid beloont. Ik vond dat toch cijfers om nog eens even bij stil te staan. Ik heb dat nu gedaan. Je doet ermee wat je wilt. Je eet wel of geen vlees. Ieder zijn dingen.

Ja, dat heeft op een bepaalde manier wel zijn voordelen. Hè. Dus ik heb dan ook vandaag weer eigenlijk te weinig... Ik heb eigenlijk te weinig platen bij me. Allee, zo juist een beetje te weinig. Zo juist de laatste 10 minuten eigenlijk. Of de laatste 7. Dus dan is er zo'n maxi van hey, Leopoldnaar et vous. We zijn zo de uitgerokken versie van een sowieso al magere hitsingle. Maar plezant en zo. Dus ik denk dat het de zomerhit van pakweg 1986 was. 1987. Wat een tijd, wat een tijd, wat een tijd. 87, jawel. Wat een tijd, jongen. Ja, ik heb last van mijn keel. Ik heb keelpijn. Goh. En we liggen zwetsen in die microfoon hier nog. En plus, ja, ik had eigenlijk natuurlijk Lerita Mitsuko moeten nemen. Maar ja, omdat iedereen daar niet eens fan is. Er zit ook zo van die mensen op de social media. Allee, misschien nu minder dan vroeger. Of misschien omdat ik er minder op zit. Maar vroeger was het zo de ding van zo rap mogelijk Rip te kunnen schrijven. En dan de naam van een artiest dat dan juist komt te gaan. Hè. Dus Rip Catherine de Ringer bijvoorbeeld. Rip. Wacht even, maar 16 september is ook de sterftedag van Lauren Bacall. Goed, ondertussen, ja, ik moet toch een tijd hier vullen. Hè? Ondertussen speel ik het B-kantje van de verloren klant. Verloren klanten, ja, dat is mijn business. De verloren klanten. Maar echt, hè, de verloren klanten. De weggejaagde klanten, ja. En nu nog de weggejaagde luisteraars. Zie maar dat ik zelf niet weggejaagd word hier. Daar zijn ze zijn ermee bezig. Ze zijn ermee bezig, sommige sukkels. Goed, dus de verloren klanken van Chris van Dessel. Ik vind dat echt een goed singeltje. Dus voor een appel in een ei gekocht te Brugge zaten er nog 10 van liggen. Ik denk dat ze er niet van afgeraken. 2020. Ik vind dat echt goed, dus kijk maar, luister maar. Dat is echt Radio Centraal materiaal, hè.

Voilà, Sim. 9:57. 9:57 en 30 seconden of zo, dus dat is heel goed. Hè. Dan het laatste nummerke, een instrumentaal en dan kan ik weg. Om deze ellendige dag verder te zetten. En pas vanavond ga ik content zijn wanneer dat allemaal voorbij is. Voilà. Ik ben ook een beetje content dat dit programma voorbij is. Allee, golle misschien ook. Zwat, dit waren de ochtendjuwelen van Cycle Café op Radio Centraal. En volgende week... denk dat ik er volgende week wel of niet... Jawel, wel, volgende week wel. Oké, joep, salut.

U bent in een programma beland over kwesties in Antwerpen. En een kwestie in Antwerpen dit weekend, daar gaan we het zo meteen wat over hebben. Maar eerst wat muziek van Susan Vega.

0: 19.9 Fahrenheit degrees. Ja, ik moet zien dat ik het juist zeg. En we gaan het vandaag wat hebben over de Open Stratendag in Antwerpen. Zometeen met een gast in de studio. En eerst iets van Bill Callahan. Ja, toen ging er even iets mis. Hoe doen we dat hier? Ja, misschien nog gewoon wat muziek van Vega opzetten en dan iets anders proberen. Hè?
1: Vegan.

0: Zo, we zijn even van studio gewisseld, want dat was makkelijker. De computer daar leek niet meteen te werken. Bedankt Inge om hier te zijn. Welkom in de studio van Radio Centraal. En jij organiseert iets binnenkort. Of je bent eigenlijk al volop ermee bezig. Ja. Want ik zag je hier naast je bellen zo.
1: Ja, dus ik ben Inge van Recht op Vlucht. En het is deze zondag Open Stratendag.
0: Ja.
1: Voor de vierde keer, maar wel ook de eerste keer dat we echt een extra grote editie doen. Dus ik ben inderdaad nog druk met de voorbereidingen. We zijn er in 2023 mee begonnen.
0: Uh-huh.
1: Als een soort als een reactie op Antwerpen Shift, wat toen nog Antwerpen Shift heette.
0: Uh-huh.
1: In het toeristische centrumetje eigenlijk. Een eigenlijk schamele versie van wat ooit Autovrije Zondag in Antwerpen was. En wij wilden terug wij wilden nog steeds een echte Autovrije Zondag in heel Antwerpen. Vandaag de dag ook zelfs op het Kiel of zo, buiten de ring. Gewoon groot Antwerpen. En ook alle andere dagen van het jaar graag een autoluwe, kwaliteitsvolle stad voor de bewoners. En daar draait deze actie om.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Is het dan nu zondag geen echte autoloze zondag?
1: Voor ons eigenlijk niet. Het is een eventje in het historische centrum van Antwerpen. Dit jaar heet het wel opnieuw Autovrije Zondag. Dus dat is wel al een plus tegenover vorig jaar. De vorige drie jaar heette het Antwerpen Shift. Waar niemand wist waar het eigenlijk over ging. Nu heet het wel terug Autovrije Zondag. Maar het is eigenlijk nog steeds een erg klein gebied. Het gebied dat eigenlijk vandaag de dag alle andere dagen van het jaar ook al wel het meest autoluwe stuk van Antwerpen is.
3: Heb je daar moeten voor ijveren dan, om die naam van Shift in Autovrije Zondag?
1: Ik weet natuurlijk niet of dat echt door ons komt, maar het valt wel op dat ze het nu terug veranderd hebben naar Autovrije Zondag. Ze hebben daar naar ons toe niks over gecommuniceerd of zo, het stadsbestuur, maar
3: ja.
1: Het lijkt wel een beetje. Zij communiceren vooral, mensen begrepen de naam niet en we hebben het terug veranderd, maar...
0: Ja. Zeg eens, in welke wijken doen jullie specifiek dingen? Want er komen ook concerten en zo?
1: Ja, uiteindelijk doen wij elk jaar gewoon een heel algemene oproep naar alle straten in Antwerpen van doe mee, schrijf je in. En eens dat mensen zich inschrijven, roepen we eigenlijk op van vraag een straatfeest aan bij het district. En op die manier proberen we een zo groot mogelijk stuk van Antwerpen autovrij te krijgen op die dag.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet toevallig dat er dan altijd heel veel straten op reageren in de gebieden waar de autoproblematiek, de autodruk het hoogst is. We hebben heel veel succes op het Kiel, we hebben heel veel succes in 2060 in Borgerhout. Straten met veel street canyons, veel luchtvervuiling, veel te veel gemotoriseerd verkeer voor de kleine straatjes die daar zijn.
3: Street canyon?
1: Dat zijn eigenlijk woonstraten, de klassieke woonstraat in Antwerpen. Smalle straat, best hoge huizen rijden, maar toch ook nog heel veel autoverkeer, waardoor dat de luchtkwaliteit heel snel heel slecht wordt.
3: Oké, een street canyon.
1: Ja.
3: Uh-huh. En als die auto daar geweerd wordt, dan is het een canyon? Of dan... Nee,
1: het woord street canyon wil eigenlijk gewoon zeggen...
3: Hooggebouw.
1: Smalle straat,
3: ja, ja.
1: Met veel verkeer, waardoor dat de lucht, de CO2 daar blijft hangen.
3: Ja, ja. Wat tof, ik voel mij ineens een stadscowboy.
1: Wij hebben daar nooit naartoe gewerkt of zo, maar dat gebeurt vanzelf dat vooral in die buurten wij heel veel succes hebben met deze actie.
3: Ja.
1: Wat erin geëindigd is dat we dit jaar ook twee grotere clusters autovrij gaan maken. Dus niet alleen individuele straten, maar zowel op het Kiel als in Borgerhout rond de Kroonstraat gaat er best een groot stuk volledig autovrij zijn. Dus niet enkel losse straten, maar echt een hele... En hebben we echt een soort, zijn we echt een soort event management aan het doen ook nu. Hè? Want heb ik dan echt twee grote evenementenaanvragen moeten doen bij de stad. hoop over en weer gemail met de politie, met die...
3: Daar zijn jij al gauw jaar mee bezig.
1: Ja, inderdaad.
3: Dat is ook een job. Dat is wat jij doet.
1: Ik ben nu sinds begin dit jaar de enige werknemer van Recht op Lucht. Ja. En dat komt doordat wij met heel veel geluk samen met Endeavour en de Universiteit van Gent een project hebben kunnen binnenhalen van de Europese Unie.
3: Mm-hmm.
1: Dat heet, die call heet Driving Urban Transitions.
3: Mm-hmm.
1: Exact waar wij mee bezig zijn eigenlijk. Het inzetten op een meer autoluwe omgeving, de 15 minuten stad, zoals dat heet. Dus nabijheid belangrijk is, duurzame verplaatsingen.
3: De 15 minuten stad is gemakkelijkst te bereiken met de fiets of de voet.
1: Ja, dat je eigenlijk alle dingen die je nodig hebt op 15 minuten kan bereiken. Wat in Antwerpen zo is, hè. Met de fiets of de voet of met openbaar vervoer. Eigenlijk eender waar je in Antwerpen woont.
3: Ja, ja.
1: Kan dat of zou dat moeten kunnen?
3: Ja,
1: openbaar vervoer de laatste tijd laat wel een beetje te wensen over. Maar.
3: Dat is wel. En ook met de aankondigingen van dan, het bestuur om daar dan op te bezuinigen. Mm-hmm.
0: Hoe valt dat mee van werklast?
1: Voor mij?
0: Ja, voor u.
1: De rest van het jaar viel het mee. Deze weken zijn even hectisch. Ja, mm-hmm. Maar dat is normaal. Hè.
3: Ja. Maar het is wel fijn. Je kunt dat eigenlijk
1: echt
3: iets bouwen.
1: Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn job gemaakt. Ja. Maar werk ik er ook ergens wel naartoe, hoop ik dat ik op een gegeven moment een andere hobby kan zoeken. Hè. De bedoeling is wel om...
3: Als een hobby een job wordt, dan zijn de hobby kwijt misschien. Hè. Want ik kan me inbeelden... Dat al dat administratieve romslomp, hè? Zeggen ze daar tegen.
1: Ja, dat toch wel, maar dat vind ik net wel ook het voordeel is. Dat het een job is geworden. Want eigenlijk was al die administratieve romslomp daar ook al.
3: Ja.
1: Maar moest je
3: dan
1: kunnen
3: dan troosten met de gedachte
1: ergens,
3: dat je er betaald voor
1: wordt. S'avonds of in het weekend doen, terwijl ik dat nu gewoon kan doen binnen redelijke uren.
3: Zeg, van waar komt die motivatie? Kom jij uit een street canyon? Hoe is dat gegroeid?
1: Nee, zelf woon ik eigenlijk redelijk wel midden in de zeehoek. Dus de hele buurt is wel overspoeld door auto's. Maar ik woon zelf in een woonerfje. Waar eigenlijk de problematiek zich vooral voordoet op zondag, vreemd genoeg. Dan verandert mijn straat een beetje in een illegale parking.
3: Oh, zo.
1: Maar verder is dat eigenlijk een oase van rust, moet ik toegeven, in een heel drukke buurt.
0: Ondanks de park and rides in Antwerpen.
1: Ja, dat is, zolang je gratis parkeerplaatsen uitdeelt, zijn er altijd te weinig parkeerplekken. Uh-huh.
3: Gratis parkeerplekken, je bedoelt bijvoorbeeld de vergunningen voor bewoners?
1: Ja, maar op zondag is het gewoon voor iedereen gratis bij mij in de buurt.
3: Mm-hmm.
1: En in de meeste wijken in Antwerpen nog steeds.
3: Ja. Wat trouwens, het idee dat bewoners hun wagen kunnen parkeren en daarmee dan heel veel publieke ruimte op innemen eigenlijk. Een auto neemt geweldig veel ruimte in beslag. En daar kan dan maar één auto staan, waar maar één gezin mee rijdt. Is dat iets?
1: Dat is denkt absoluut een thema. En dat is een van de thema's die wij eigenlijk ter sprake willen brengen. Echt tijdens Open Stratendag.
3: Mm-hmm.
1: Wij gaan ook actief... wij voeren geen parkeerverboden in de straten die deelnemen, maar wij gaan wel actief een parkeerplaats inpalmen. En we maken daar we gaan daar dit jaar een parkje van maken. En in andere straten komt er een soort strand. Dat is inderdaad om in vraag te stellen van wat doet die auto daar eigenlijk? Ja. Er is ondertussen al meerdere studies dat auto's meer dan 95% van de tijd staan die daar gewoon. Privéwagens dan, worden gewoon... Ja, dus die nemen inderdaad 12 vierkante meter of meer ondertussen, want auto's worden ook altijd maar groter in.
0: Zeggen, hebben jullie dan ook zo doelstellingen in verband met openbaar vervoer, dat daar meer van moet komen ofzo? Of?
1: Ja, dat is eigenlijk het begin van mijn uitleg. Hè. Als je een 15 minuten stad wilt organiseren, dan is openbaar vervoer cruciaal.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan dat gebied ook veel groter worden.
0: Mm-hmm.
1: Want waar ik bijvoorbeeld woon, is Engel, alles op wandel- en fietsafstand. Maar als je vanuit Hoboken, Wilrijk, Ekeren, Schoten
3: Je wordt gebeld, het is misschien de politie die vraagt om je auto te verzetten.
1: Ik zal straks wel terugbellen. Dus, het is precies dringend, want ze bellen al voor de tweede keer. Maar...
3: mensen, beste luisteraars, je zit in natuurlijk de volle voorbereiding, want deze zondag is het zover. Deze zondag is het de Recht op Luchtdag, Open Stratendag. Het zijn twee namen, Recht op Lucht, Open Stratendag. Ja, de Recht op Lucht is de organisatie en die organiseert mede Open Stratendag of die organiseert Open Stratendag of hoe zie ik dat? Zijn er meerdere organisaties die meedoen met die Open Stratendag?
1: Ja, wij zijn de initiatiefnemer, maar wij kunnen dit zeker niet alleen. Ten eerste zijn er alle bewoners van al die straten die enorm hard meedoen. En dan ook een hele hoop buurtorganisaties, andere organisaties. Dit jaar doe ik Klimplant en Commons Lab mee in Borgerhout, omdat daar ook een In Nature project start.
0: Klimplant en Commons Lab, dat moet je eens even uitleggen, want ja, wij hebben ook luisteraars van buiten Antwerpen en zo. Dus laat ons het heel laagdrempelig houden. Klimplant, laat ons daar eens mee beginnen. Wat is Klimplant?
1: Klimplant wil zeggen Klimaatplatform Antwerpen. Uh-huh. Dat is een organisatie in Antwerpen die heel hard bezig is met ontharding, met vergroening van de stad. De stad klimaatproof maken, zeg maar. En die... Ja, die doen daar sowieso al een aantal jaar allerlei acties rond. Als je overal in Antwerpen steeds maar meer geveltuintjes en boomspiegels en boomslingers ziet verschijnen, dan is dat meestal Klimplant.
3: Ja. Die hebben een geweldige toekomst, hè? Weten waarom? Als we nu eens met die klimaatopwarming heel veel slingers hangen, dan krijgen we schaduwen.
1: Ja.
3: Volgens mij, tegen 2050 zijn al die street canyons overslingerd.
1: Met liever nog met boomkruimen.
3: Met boomkruimen, ja.
1: Zodat we ook bomen hebben die nog meer schaduw leveren en wortels die, als het een hevige regenbui is, ook al het water opslorpen.
3: Ja,
0: dus Klimplant doet daar iets en Commons Lab doet daar ook iets. En Commons Lab, wat is dat juist?
1: Commons Lab is een organisatie die heel hard gelooft in commons. Wat wil zeggen dat je onze maatschappij eigenlijk meer beschouwt als iets dat we allemaal delen. Mm-hmm. En zeker in dit geval de openbare ruimte. En dat we daar eigenlijk samen voor instaan.
0: Ja, ja. Het is wel een woord dat een beetje in opmars is. Hè. Commons. Het is altijd moeilijk uit te leggen wat het is, maar meer en meer mensen gebruiken het.
3: En wat is het eigenlijk? Burgerplatform, burgerzin, burger...
0: Het is eerder iets van
1: eigenlijk
0: iedereen...
1: Eigenlijk komt het oorspronkelijk van een commons wat al heel lang bestaat. Hè? Een veld dat in een dorp gemeenschappelijk beheerd wordt.
3: Ja.
0: Iedereen krijgt er toegang toe.
3: Die mens moet je echt hebben.
1: Ja, ik wil wel opnemen, maar dan kan ik wel niet het gesprek op de radio voeren.
0: Zullen we
3: iets draaien, dan kunnen we even bellen. Verontschuldigt ons, maar Ingen is in de laatste lijn, dat groot evenement, jullie moeten we even tijd geven.
1: Ja, het is precies wel dringend, ik weet niet wat het is. Hallo, met Ingen.

0: Voilà.
1: Goeie muziek, zeg, Rafa. Goeie keuze. Ik hou van Wim de Kranen. Ik vind dat een van die grote van de Vlaamse muziek. Hè.
2: Ja, ik geloof dat hij onlangs ook op 1 stond in de top 1000 van Radio 1 of zoiets, van de Lage Landen.
1: Oké.
2: Okay. Nou.
1: Met Rosanne of zo?
2: Tim, denk ik.
1: Ah, met Tim, ja, zijn zoon. Die heet eigenlijk Ramses. Ik heb die eens gecontacteerd, want wij zingen dat liedje ook, Breek uit jezelf.
2: Ah, ja.
1: Ik heb die eens gecontacteerd op Facebook. Want hij is ook DJ en zo, maar ja, hij schreef niet terug.
2: Oké. Okay. Zeg, en jij doet zelf iets op de straat?
1: Ja, heel blij natuurlijk. Wij mogen met de fiets en onze fietskar en ons schrijf erop, want dat doen wij het liefst van allemaal, gaan wij in twee straten spelen. De eerste straat is de Zonstraat. Weet je dat zijn, de Zonstraat?
2: Ja, ja.
1: Dat is de straat die uitkomt op het Morkensplein. En de straat die uitkomt op het Morkensplein. Op de hoek is dan de Café Mombasa. En daar mogen wij spelen om 3 uur. En dan pakken wij in en dan gaan we naar de slachthuis. Het is onder de stenen. Nee, Stenenbrug is dat niet. Waar is dat daar in de Free Clinic? Hoe noemt dat daar? De
2: Schijnpoort.
1: Schijnpoort. Onder het Schijnpoort.
3: De Eendrechtstraat of zo. Of
1: en dan naar links daar zo. Daar in
2: Archipel.
1: Buurt.
3: Nee, het is ofwel in de Eendrechtstraat, ofwel de Keulemanstraat.
1: Keulemanstraat, ja. Dat is het, in de Keulemanstraat. En daar zijn wij dan om 5 uur met ons Hommeles ensemble. Maar ik kwam bijvoorbeeld gisteren, had ik de Christophe nog aan de lijn en die zou met Sara Della Santa ook spelen.
3: Ja.
1: Het is nu wel jammer dat we die muziek niet kunnen spelen, hè, want dan hadden we een liedje kunnen opzetten van Sara.
2: Mm-hmm.
1: Die hebben ook twee straten. Misschien kun jij dat iets van illustreren? Wie dat, waar ze wat staat? Of vind jij dat...
3: Als je op onze site gaat kijken, openstratendag.be, dan kan je dat allemaal terugvinden. En bij Borgerhout is er ook een apart tapje met het programma daar. Maar ik kan dat niet allemaal van buiten zeggen. Sara Della Santa komt, Amour Fou komt, Hommeles. Jullie dus... Ja. Twee jazzbandjes, Secret Exit Trio en Milan Verbiest. Dus dat is eigenlijk vader en zoon, elk met hun eigen trio.
1: Aha.
2: Ik zal dat intussen eens opzoeken.
1: Ja, we hebben hier een internetverbinding.
3: En we hebben ook een hele hoop workshops, zowel klutselworkshops voor kinderen als, en dat is natuurlijk binnen ons thema belangrijk, er gaan een aantal ontwerpworkshops zijn. Dus dat wil zeggen dat een straat eigenlijk samen gaat zitten en een nieuwe straat dromen. Dus die gaan samen nadenken, hoe kunnen we onze straat hier beter maken?
1: Mm-hmm.
3: En hetzelfde doen we Straatpraat. Dat is een spel van Mobiel 21. Mobiel 21 is eigenlijk de opvolger van Lang Vervlogen Langzaam Verkeer. Vandaag de dag een studiebureau dat onderzoek doet naar mobiliteit, duurzame mobiliteit.
2: Er komt ook een smiling barista, zie ik.
3: Ja, en ook wilde koffie. Dus dat zijn twee baristas.
2: Oké.
3: En ook met de bakfiets.
2: Dat is ook zo'n woord dat in opkomst is. Hè? Barista, vroeger gebruikte men dat
1: nooit. Het was gewoon koffie vroeger.
2: Vroeger was dat gewoon een koffiebar.
1: Nu zijn de kleine kunstwerkjes natuurlijk. Hè?
2: Ja.
3: Het is ook wel meer dan gewoon koffie, hè? Barista.
2: Ja, het is ook met thee. Met thee voor heel de straat, zie ik hier.
1: Theristas.
2: En dan komt er een ontwerpworkshop.
3: Mm-hmm.
2: Kan je daar iets meer over zeggen?
3: Ja, dus dat is eigenlijk de straat die zich samenzet met een professionele ontwerper van Endeavor. En samen bedenken die hoe hun straat er zou kunnen uitzien. Dromen hun straat eigenlijk.
1: Dat doet me denken aan iets waar wij een aankondiging voor gedaan hebben. Fena Bouvet, die toch... een droomstraat, samen met iemand anders, maar zijn de naam ontgaan mij. En die hebben hun droomstad getekend.
2: Expo.
1: Je weet het misschien.
2: Ja. Ben je al geweest?
1: Ik ben nog niet geweest. Is het op Morgensplein? Of
3: nee, het is in het Oud Badhuis.
1: Ah ja, in het Oud Badhuis.
3: Ja, het is een beetje zoals Fena, maar dan realistischer. De bedoeling is wel dat er echt een plan uitkomt dat we echt aan het districtsbestuur of aan het stadsbestuur kunnen overhandigen. Van, hey, wij zouden graag... meer van dit zien in onze straat.
2: Ja. We hebben dat hier onlangs ook aangekondigd, hè, in het programma, 2 weken geleden. De vernissage daarvan en zo. Maar ik ben er nog niet geraakt. Een toekomstbeeld van de stad in het oude badhuis. Artistiek aangepakt. Maar dat van jullie is minder artistiek? Of,
3: ja, het is meer, ja, het is wel echt de bedoeling om echt na te... er komt...
1: Het eerste dat ik aan denk dan, dat is dat ontharden van de straat.
3: Ontharden... Ja. Altijd komt er uit meer groen, meer ontharding.
1: Ja. Nu, dat lijkt heel logisch, hè, maar ik heb dus een mama van op de club waar mijn zoon voetbalt. En die is er dus voorstander voor. En hun straat hebben dat ook dat initiatief genomen. Dat is de... Godverdekken, hoe is het nu weer? Het is een zijst... Het is aan het voorbij het Koksplein. Ja, de naam ontgaan me nu.
3: De Bloemstraat.
1: Nee, het is niet de Bloemstraat.
3: Daar hebben ze echt een tuinstraat van gemaakt. Hè?
1: Het is een dwarsstraat zo, hè? Je weet wel. Hè? Het Koksplein en gaat dan verder zo richting de ring.
2: In welke wijk zijn we dan?
1: Borgeruit.
3: Aan de Aldi.
1: Wat is het nu weer al? Ja, het ontgaan me. In ieder geval, ze was heel verbaasd hoeveel weerstand dat ervoor gekomen is. En hoe eigenlijk die straat in ruzie is gekomen. Dat de mensen met elkaar in ruzie zijn gekomen. Want dat draagvlak is heel is nog heel wankel. En mensen verliezen hun parking. En zijn daar... Ja, verandering is...
3: Maar dat is, exact de kracht van zo'n autovrije zondag eigenlijk. Dat is echt ook waarom dat wij daar heel hard in geloven. Omdat je eigenlijk op één dag... kan je tonen aan iedereen en voor één dag aanvaardt iedereen dat ook wel. Mm-hmm. Ook mensen die daar heel veel weerstand tegen hebben, voor één dag heeft iedereen wel zoiets.
1: Het is een soort langzame bewustwording dan.
3: Ja, langzaam. En dat is een moment om daarover het gesprek te beginnen. En dan, als je dat jaar na jaar doet en steeds vaker ook, creëer je een groter draagvlak voor die verandering. Ja. Want die moet er... onvermijdelijk komen.
1: Ja.
3: We kunnen niet, zeker met de klimaatopwarming, het is niet alleen luchtvervuiling, maar we hebben gewoon die plaats nodig in een stad om die klimaatopwarming op te vangen. Dus zoiets als een auto op de straat parkeren, dat is echt een vanzelfsprekendheid. Daar moeten we vanaf.
1: Ja.
3: Er is geen andere weg. En vandaag de dag zien mensen dat als een verplichting van de overheid om te zorgen voor een parkeerplaats.
1: De overheid is ons aan het kloten.
3: Maar dat is gewoon omdat dat ook verspreid wordt vanuit de overheid ook. Hè? Als zijnde een vanzelfsprekendheid. Dat als je een auto koopt, je daarbij het recht koopt om je auto op straat te parkeren. Want natuurlijk, als je daar verder over nadenkt, is dat absurd. Hè? Je zet je zetel ook niet op straat of zo. Ja. Je koopt iets voor jezelf en dan vind je het normaal dat je daar 12 vierkante meter publieke ruimte voor krijgt. Ja, dat is niet vol te houden.
2: Nee.
3: Zeker niet in een stad zo dicht bevolkt. Waar ik daarnet ook weer kwam, hè, die wijken juist ook. Hè. 2060, de meest dicht bevolkte wijk van Antwerpen. Kiel net een beetje minder, Borgerhout van hetzelfde. Waar dat trouwens meer dan de helft van de gezinnen geen auto heeft.
2: En er komt altijd maar meer volk bij, hè, in deze stad. Mm-hmm. Ja. Zeg, ik wil even terug naar het programma.
1: Zijn we niet het programma?
2: Even het programma van
1: Open Straatdag. Het programma van Open Straatdag, natuurlijk.
2: Aflopen. Want ik zie ook Dirk van Houthart. Die komt ook
3: mee in de workshop. Die komt gewoon in jouw straat. En dan maakt hij samen met de bewoners een stukje straatmeubilair. Die hebben op voorhand mogen afspreken van wat willen we graag. Dus dat zijn meestal zitbanken, bloembakken of een combo van beide. Of een uitleenkast. Kan alles zijn.
1: Okay, en het materiaal, dat brengt hij mee? Of?
3: Dat brengt hij mee en dat is altijd recuupmateriaal. Dus dat is allemaal hout dat hij overal...
2: Dus deze keer mogen mensen gewoon hun zitbank buiten zetten. In plaats van de auto.
3: Ja. En het grote verschil is dat ze dat samen maken en ook samen beheren.
2: Uh-huh.
3: Dus dat is niet iemands privébank die daar komt te staan.
2: Maar die wordt dan opgelapt, toch? Of zie ik dat?
3: Nee, dus ze maken iets nieuws, hè? Maar wel met recuupmateriaal.
2: Het is niet dat je daar je oude zitbank kunt zetten en zeggen van kijk, daar is daar een mankement, kun je dat niet...
3: Nee, maar er zijn ondertussen wel straten die al zoveel van die dingen hebben gedaan, die inderdaad ook wel een paar herstellen veel werkzaamheden aan hun gedeeld mobiliair gaan uitvoeren.
1: Ach, heerlijk maar. Toch. Ja. Dus een straat tekent in. Hè? Hoe doe je dat dan, om in te tekenen? Want je moet dan eerst eigenlijk bij je buren eens langs gaan om te zeggen, zullen we dat eens niet doen?
3: Het allereerste dat je altijd moet doen, is al maanden terug je inschrijven op openstratendag.be. Ja,
1: en je denkt eraan, omdat je krijgt daar een verwittiging voor? Nee, je moet dat zelf een beetje dat initiatief nemen.
3: Wij proberen dat zo ruim mogelijk te communiceren, maar dat is altijd...
1: Hoe kunnen dat vinden dan? Hoe vinden ze jullie?
3: Op onze website, allemaal op openstratendag.be.
2: Ja. Oké, okay, en er zijn ook nog wat dingen te doen in de Kroonstraat en de Milliestraat. Dat is zo'n randje Borgerhout, hè? In Nature Workshops.
3: Ja, dus In Nature is dat project van Klimplant en Commons Lab.
2: Mm-hmm.
3: En dat is ook samen met Natuurpunt en de universiteit. Het is eigenlijk een project dat nu de komende 3 jaar gaat lopen. En Openstratendag wordt hier een beetje gebruikt als startmoment.
2: Zelfs de universiteit, het wordt serieus.
3: Ja, die gaan onderzoek doen naar wat de beste manier om eigenlijk diversiteit in uw straat te krijgen.
2: Ik dacht dat is zoiets niet academisch, maar zelfs de universiteit is erbij betrokken.
3: Ja, zowel vanuit onze kant als vanuit InNature.
2: En is de universiteit ook betrokken bij de straatpraat?
3: Nee, dat is meer mobiel 21.
2: Ah ja, en wat is dat juist?
3: Wat ook wel onderzoekers zijn. Straatpraat is eigenlijk een soort gezelschapsspel dat Mobiel 21 heeft ontwikkeld, waar het natuurlijk niet draait over winnen, maar over praten over mobiliteit. Mensen krijgen eigenlijk de vraag van hoe verplaats jij je en welke problemen kom je daarmee tegen.
2: Mm-hmm.
3: En als je dat een uurtje gespeeld hebt, dan heb je op het einde van de rit een aantal aanbevelingen ook van naar het bestuur toe. Van dit zouden wij graag anders zien.
2: Ik zie ook dat er een vrolijke campagne is met een serieuze vraag eronder. Maak plaats.
1: Ja, maak plaats.
3: Maak plaats zijn eigenlijk onze... Daar sluiten we aan bij een actie van Way2Go. Dat is het platform voor autodelen.
2: Uh-huh.
3: En die proberen zoveel mogelijk mensen op te roepen om parklets te doen. Een parklet is eigenlijk een parkeerplek die wordt ingenomen voor iets anders. Iets gemeenschappelijk.
1: Is er zoiets als een platform voor autodelen.
3: Ja.
1: Het is niet dat je doet onder vrienden per se, maar je kunt er eigenlijk vreemden voor aanspreken.
3: Er zijn verschillende formules voor autodelen. Er zijn platformen waar je dat inderdaad als individu je auto ter beschikking stelt en dan samen deelt. Of er is natuurlijk Cambio, dat eerder een bedrijf is waar je kan... het is een overheidsbedrijf.
2: Een vuuract van Janimo, interactief straattheater.
1: Ah, Janimo is fantastisch.
2: Een springkasteel. Leuk voor de kinderen, denk ik dan. Amour Fou.
1: Ja, dat zijn onze conculega's. Die zijn zo goed, verdorie. Die zijn misschien wel beter dan wij.
2: Oei.
1: Dus ik zou daar maar niet te veel reclame over maken.
2: In
1: welke straat staan die?
2: Jij klinkt wat afgunstig.
1: Ja, weet je, de macht is klein het is weer Amour Fou die daar speelt. Waar spelen die dan? Dan gaan we een bommetje leggen in die Street Canyon.
2: Die spelen op 3 plekken gewoon.
1: Op 3 plekken dan nog?
2: Het begint al om 1:30 en om 6:00 ook nog eens en zo. Ja.
3: Ik heb Amour Fou heb ik...
1: Die zijn steengoed. Die zijn echt goed.
3: Ik weet niet meer dat ik het verdeeld heb. Ik heb Amour Fou in Borgerhout gezet, denk ik.
2: Oedenkovenstraat.
3: Ja.
2: Dus Langstraat.
3: Die spelen eigenlijk op 3 plekken in Borgerhout.
2: Uh-huh.
3: En dan jullie spelen in 2 straten. En wie er zo nog conculega is Papa Mojito. Die kan ook in, maar dan op het Kiel.
1: Ja.
2: En er is nog iets voor kinderen. Een straatplanner. Van 8 tot 13 jaar kun je meedoen. Of is dat gewoon een richtlijn? Kun je ook op 7 of op 14 meedoen?
3: Ja, als volwassenen kan je dat ook nog doen. Dat is eigenlijk de kinderversie van de Droom je straat ontwerpworkshops. Het is een soort pakketje dat je kan... Iedereen kan dat eigenlijk uitlenen. Het is een straat die je uitknipt en allerlei dingen die je dan... Je moet eigenlijk bedenken van... Hoe kunnen we hier al die dingen die wij willen in deze straat krijgen, in deze beperkte ruimte? Dus kinderen worden eigenlijk gevraagd om minstens met 2 dat samen te doen, zodat ze ook echt moeten overleggen van, wat vinden wij nu het belangrijkste? Willen we hier een parkeerplaats of een speeltuin of een boom.
2: Mm-hmm. Ik zie hier, als het over bomen gaat, ik zie hier een DJ die wel van bomen houdt, Papa Mojito.
3: Ja, dus die komt op het kiel.
1: Ja, dat was langs het nieuws, want die was heel verontwaardigd over de kap alweer van een aantal bomen.
2: Ja, ja. En dan hebben we iemand die we kennen, Sara De La Santa. Geboren in Italië, singer-songwriter, gitariste, producer. Ze woont in Antwerpen.
3: Ja.
2: En die speelt om 5:00 in de Korte Ypermanstraat en om 2:30 in de Kitstraat. Is dat ook allebei in Borgerhout?
3: Dat is Borgerhout en de Ypermanstraat is 2060.
2: Ah ja, oké. Okay.
3: Vlak bij elkaar ook.
2: De Minimen.
3: Ja, nog collega's. Dat zijn drie gitaren.
2: Swingende popliedjes, akoestische gitaren en een akoestische basgitaar. Een knutselworkshop nog eens. Ja, waar is dat juist? Frans van de Gaarstraat, Kampioenstraat. Zegt me niks. Maar dat is.
1: En daar heb je allemaal, die heb je allemaal gecontacteerd, die heb je allemaal georganiseerd. En dan die website, wie doet dat dan?
3: Dat is voor een groot stuk Stijn Wins.
1: Ah, Stijn. Ach, geweldig.
3: En ik.
2: Ja, die hebben we hier ook al eens in de studio gehad. Twee
1: die
2: keer,
1: zit ook overal tussen, hè. Fantastisch.
2: Een folkband, De Ruppel. Komen die uit de Ruppelstreek of zo?
3: Ik neem aan van wel, ja. Mm-hmm. Weet ik eigenlijk niet.
2: Secret Exit Trio. En dat is jazz pur sang.
3: Ja, dus dat is... Papa Verbiest en dan is er ook Milan Verbiest, dat is de andere jazzband.
2: Ja, ja, die Milan Verbiest, dat is zo'n jonge gast die keigoed piano speelt. Hè?
3: Ja.
2: Ja, ja. En die staat daar ook geprogrammeerd in het Milan Verbiest trio. Mm-hmm. Ja, Milans eigen composities, maar ook composities van muzikanten die dat trio inspireert. Met contrabas en drums ook. Ja. En dan...
1: Niet overslaan?
2: Niet overslaan. Homeless, wat een rare naam.
1: Ik heb een bijtitel, hè. Bees Happy. Homeless. Ja. En dan zo'n bijtitel.
3: Ja, ik dacht altijd homeless van een beetje ophef veroorzaken.
1: Dat is ook. Maar dat was eerst de voor de hand liggende betekenis. Maar een hommel, hè.
2: Met hoeveel zijn jullie...
1: Wij zullen met drie zijn.
2: Oké, okay, bij Hommelus met drie. Eigenwijze liedjes. Allemaal Nederlandstalig?
1: Wel, af en toe is een Engels woord ertussen. Ja, onze taal is aan het verbasteren. Hè? Het Vlaams is een Engels. Dus ik vind dat niet erg dat er een Engels woord is. Maar de Engelse taal, liever niet.
2: Mm-hmm.
1: Liever niet.
2: Jullie doen toch ook in onze taal. In het Hebreeuws soms, dacht ik.
1: Wel.
2: Of is dat alweer lang geleden?
1: We hadden zo'n nummer en dat heette Netanyahu.bom. Uh-huh. Maar dat spelen we nu niet, want het is een beetje een oude koek eigenlijk.
2: Doen er ook straten in de zogenaamde Joodse wijk mee?
3: De Milistraat is altijd wel...
2: Dat is redelijk,
3: zo wat half... dat is waarschijnlijk 1/3, 1/3, 1/3, denk ik.
2: Ja.
3: Of zo, 1/3 Joods, 1/3 atheïstisch dan waarschijnlijk meestal, en 1/3 moslim.
2: Ja, er wonen ook veel Polen in
1: die buurt. Straat dan eigenlijk, hè?
3: Om die reden hebben daar in het verleden al... want die doen al van het begin mee ook. En daar heeft ook al wel eens een Joodse bandje opgetreden. Evengoed een...
1: Maar ja, dat is wel tof.
3: Van alles.
1: En waar is die straat? Waar,
3: dat is op de grens van Borgerhout in Antwerpen eigenlijk.
2: Aan de provinciestraat, ja.
1: Okay.
2: Ik heb al eens gesuggereerd om die wijk eigenlijk te herdopen in de Falafelwijk. Omdat daar zoveel moslims en Joden eigenlijk wonen.
1: En is dat de gemene deler, de Falafel?
2: Waarom niet? De Falafel.
3: Ja.
1: Onlangs hoorde ik voor het eerst van de Kabulwijk. Hè? Wist jij dat al? Of was dat al bekend bij u? Of is dat nu juist gelanceerd?
2: Je zou het ook de Popcornwijk kunnen noemen. Misschien eten die ook allemaal popcorn. Zoals die Polen ook. En er is ook iets met een popcornmachine op de Open Stratendag.
3: Ja, er zal ook hier en daar een popcornmachine oppoppen. En dan valt er popcorn en ook een suikerspin. Ook langs op de bakfiets.
2: Oké. En dan zie ik hier staan, plantpakket.
3: Ja, dus dat zijn een aantal straten die bezig gaan zijn met ontharding. Die van ons een aantal plantjes via Klimplant ook een aantal sowieso inheemse planten krijgen. Om hun geveltuinen en boomspiegels.
2: Er komt een vrijwilliger van Klimplant ook een regenton leveren. Ja, interessant. En dat is het dan zo wel. Heb ik nu heel het programma overlopen?
3: Ik denk
2: overlopen?
3: Dat je nu alles...
2: Interessant.
1: Dus het is echt een heel groot festival. Je bent eigenlijk een beetje een onzichtbare werchter, eigenlijk zo. Dat is fantastisch.
2: Ja,
1: dat is ongelooflijk.
2: Eén werknemer, maar op weg om Live Nation te worden.
3: Het is ook geen werchter, omdat het wel vanuit... met samen met iedereen. Het is wel een commons festival. Dan, ja.
1: Dus de mensen in de straten die bereiden zich voor, die zetten hun stoeltjes en hun tafeltjes buiten, een zelfgebakken cake of een of ander,
3: inderdaad.
1: En die spreken af. Ga jij dat doen en ik de drankjes en er komt iets, een bandje spelen en een pop. Dat kan niet beter. Zeg, ik heb nog een voorstel om een liedje te doen samen, of een gedichtje te doen samen, maar misschien moeten we het er even over hebben, of dat je dat wel zien zitten, want ik zou dat samen willen doen. Maar misschien, er is een muziekje dat daar staat, en dan kunnen we het er even over hebben. Is die er al zitten?
2: Doen we dan nog wat Wim de Kranen? Verder?
1: Wim de Kranen, graag.
2: Heb jij een voordeel?
1: Ik heb daar iets staan, eigenlijk wel.
2: Heb jij een voorkeur? Oké, zit dan maar op.
1: Dat is de Marijn met een drinklied. Horen we dat dan?
2: Nee, gaat dat lukken?
1: Ik wil het niet spelen.
2: Ik ga niet spelen.
1: Ja, doe maar iets van...
2: Wim de Kranen.
1: Dat
2: mag je zien. Waar denk je aan? De Boudewijn de Eerste straat.
3: We zijn hier aan het discussiëren over mijn cd'tje van Wim de Kranen, mijn heel jonge foto.
1: Dat is een schone man.
3: Ik heb nog nooit
1: ook,
3: Wim de Kranen zo jong gezien. Zo.
1: Ja, dat is een schone man.
3: Dat wist ik dus niet.
0: Er staan twee rijen huizen in een veel te enge straat. De linkse klein en luizig van het proletariaat. De rechtse hoge torens met duidelijke overdaad. Dat zijn de huizen rijden.

0: Ja, gemaakt in de tijd, denk ik, dat Boudewijn nog onze eerste koning was. Hè? Boudewijn, ja. De eerste straat.
1: Ja. Ik vind het een geweldig lied. Ik wil het direct, nazingen. Allee, wij begeleiden soms een tour in Brussel. En dan zingen we over Brussel. Maar ja, we gaan dan natuurlijk ook naar het standbeeld van Leopold kijken en zo. Dus die koningsfamilie komt er ook aan bod. Dus dat liedje past er perfect in het repertoire.
0: Oké. Okay. Dus, en jij wil ons ook laten zingen?
1: Ja, ik wil jullie ook laten zingen dus over de luchthaven van Deurne. Want we hebben het nu gehad over de parkeerplaats in de stad. Maar je zei het daarnet, eigenlijk is dat een reuze parking aan de rand van onze stad. Hè, voor machines die best plaats kunnen ruimen, want we hebben zoveel andere vervoersmiddelen. De meeste van die vluchten die worden blijkbaar over heel korte afstanden gevlogen.
2: En vooral voor privé.
1: En voor privédoeleinden. En dat wordt dan nog eens betaald met geld dat afgenomen wordt van de openbaar vervoergebruiker. Hè? Want daar moet dan bezuinigd worden en dat wordt dan versluist. En het is gewoon één... Het is gewoon te gek voor woorden. Hè?
0: Te gek voor woorden.
1: Ja. Vandaar de kluchthaven van Deurne. Het refrein zouden we dan samen doen, als jullie dat zien zitten. En dat is lucht, lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Haven van Deurne. Lucht, lucht,
0: haven van Deurne.
1: Gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht, haven van Deurne. Wij vechten met Jan de Vos voor een heel groot en een heel groen bos en een vijver en een meer, iedere zaterdag, iedere keer. Naar Zaventem met een NMBS. Eerste klas is zonder stress. Van het Zuid of Berchem of Centraal, stap op de Brussel Airport Express.
0: Lucht, lucht, lucht, lucht, lucht,
1: gebakken lucht,
2: lucht,
1: lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht, haven van Deurne. Lucht, lucht, lucht, gebakken lucht.
0: Lucht, lucht,
1: gebakken lucht. Lucht, lucht, gebakken lucht,
0: haven van Deurne.
1: Ring, ring, ring de bel. Het alarm gaat af en het klinkt zo schel. Het is alsof dat je het niet weet dat er van alles scheelt. Met ons luchtpark van Deurne, in het bijzonder groene long en wereldwonder uit de straten gaat te raden en verfrist u en beperkt uw schade.
0: Lucht, lucht,
1: lucht,
0: lucht,
1: lucht,
0: gebakken lucht, lucht, lucht, gebakken lucht, lucht, lucht,
1: gebakken lucht, haven van Deurne. Frisse lucht willen wij ophoesten en private jets laat ze roesten. Smijt ze allemaal op een hoop. Geef ons adem, geef ons hoop. In the air, on the air, right to air. We're going to stay or right to air. Zeg het luid en met veel flair. Een haven van lucht zijn necessair.
0: Lucht, lucht, lucht, lucht, gebakken lucht. Lucht, lucht, lucht,
1: lucht,
0: lucht, lucht,
1: gebakken lucht.
0: Haven van Deurne.
1: Wat denkt je, Inge, zou ik dat kunnen doen zondag met de mensen in de Keulemansstraat en de Zonstraat? Of is dat wat er gedurfd misschien? Of, want misschien zijn er dan mensen dan er wel
2: ik denk
1: voor,
2: dat wel gaat lukken, ja. Ja.
0: Als ik mensen dat niet te academisch vinden, dan zou dat misschien wel lukken, ja.
2: Je kan dat ook doen morgen vroeg, hè. Op zaterdagochtend is het ook altijd protest aan de luchthoven.
1: Ik weet het, ik denk er altijd aan, maar ik ben dan met mijn zoon naar de voetbal... Maar het is een wens om dat gedicht of dat ding daar ook eens te gaan brengen, natuurlijk.
0: Ja.
1: Er is nog veel werk aan de winkel, hè?
2: Wij komen ook op voor lucht, hè? Maar lucht in de straat, lucht boven de luchthaven.
0: Recht op lucht.
2: Ja. Dus ik denk
0: vertel
2: dat
0: daar eens iets meer over.
2: Op open straten. Hè.
0: Recht op lucht, daar hebben we het eigenlijk nog niet veel over gehad. Hè.
2: Ja.
0: Wat is de geschiedenis van recht op lucht?
2: Nog maar een korte geschiedenis. Hè. Wij bestaan sinds 2021 en proberen inderdaad terug luchtkwaliteit op de agenda te zetten. Wij zijn begonnen met een klacht die we hebben ingediend bij het Justitiepaleis gewoon. Dat was onze allereerste actie. We hebben gewoon zoveel mogelijk mensen opgeroepen om een klacht in te dienen. Tegen de slechte luchtkwaliteit. Er staat aan te klagen dat de luchtkwaliteit slecht is en dat ze daar niks aan doen.
0: Was er ook geen link met Amai de Borsbeekstraat?
2: De Borsbeekstraat is een van de street canyons van waaruit Recht op Lucht ontstaan is. Ook de Lange Beeldekenstraat is een van de...
0: De Borsbeekstraat, dat is zo'n heel smalle straat in Borgerhout. En dan, volgens mij rijdt er nog altijd een bus door.
2: Ja.
0: Ja, ja,
2: maar vooral heel veel auto's.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar is ook een punt om groente af te halen, niet? Of is er geen bio-ding? De Borsbeekstraat, we konden daar gaan eten of zo in een tijd.
2: Er is ook een leuk, hoe heet ze nu weer?
0: Ja, je kon daar gaan eten bij Fast Moving Picnic in een tijd. In Sabeschool, dat is zo'n klein centrumke daar. Zeg maar één kamer.
2: Nee, maar er is ook echt zo'n een beetje een restaurantje, maar dan op aanvraag. Hè? Ik ben de naam eventjes nog kwijt.
1: Ja. Ja, maar ook biologisch, geloof ik, hè?
2: Ja, dat zal wel.
0: Dat ken ik niet. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Maar we zijn op veel plekken geweest vandaag in de stad. Maar het is allemaal een beetje aan de rand van de stad? Of is er ook echt... ik bedoel in de rand. Ik wil zeggen, niet in het centrum?
2: Nee, maar dat is wat ik daar straks al zei. Dat is geen toeval. Hè? Het centrum is het enige stukje dat wel min of meer autovrij gaat zijn.
1: Ja.
2: Vanuit de stad uit deze zondag. En wat ook al alle andere dagen al wel redelijk autoluw is...
0: Mm-hmm.
2: Op een paar pijnpunten, zoals de Meirbrug na natuurlijk. En ook nog steeds met te veel parkings. Maar bijvoorbeeld in het centrum mag je al niet meer parkeren op straat. Dat is een groot verschil met alle wijken daar rond. Hè.
1: Ja.
0: Zeg, en wat na zondag? Ga je opnieuw een jaar je smijten voor open straat?
1: Even pauze, zegt.
2: Even pauze, ja. We gaan sowieso een dag organiseren in de week na de herfstvakantie, maar ik weet nog niet precies welke dag, dat we een soort evaluatie gaan doen, dat we ook politiek gaan uitnodigen.
1: Joke Luikens?
2: Dat weet ik nog niet.
1: Nee? Zij er niet...
2: Allee. We proberen natuurlijk vooral te overtuigen wie nog niet mee is.
1: Oké, zij zit al mee in de wagen. Ja.
2: Dat is...
1: Moeilijk, denk ik. Want die andere partij... Ja, die zijn pro-auto. Hè. Dat is, de auto staat hoog in een vaandel nog altijd. Hè.
2: Zeker wel. En op een lastige manier, hè, want ze communiceren daar rond alsof dat niet zo is, maar natuurlijk...
1: Ze zijn sluw.
2: Zo'n beetje van in en alles moet kunnen, maar dat gaat natuurlijk niet. De ruimte is beperkt. Die auto moet eruit, anders komen we er niet. Dan hebben we er niet genoeg plaats om de klimaatopwarming op te vangen of om de luchtkwaliteit beter te krijgen.
0: Okay, bedankt.
2: Of gewoon al om onze kinderen veilig te laten rondlopen.
0: Bedankt, Inge.
1: Veel succes nog met die laatste loodjes. En dan een fijne ontlading als dan na zondag zo. Oef.
0: Ja.
1: Ik ben er toch maar weer in geslaagd om deze rond te krijgen.
2: Allemaal nog eventjes meebieden voor de goede weer zondag.
0: Ja, dat is een grote factor. In de falafelwijk kunnen ze meebieden. On that day. En dat is ook... De titel van een lied van Leonard Cohen. Daar gaan we hiermee afronden. Hè. Dat was dan Antwerpis.
1: Inge Salden, dankjewel voor je komst.
0: Binnen
1: Inge
0: twee
1: van
0: weken,
1: Salden van Recht op Lucht en
2: Openstratendag.
1: En Openstratendag. Tot zondag ergens te velden.
0: Ja, en binnen twee weken is Antwerpis.
1: Keulemansstraat, Zonstraat.
0: Ja, ja.
1: Halleluja.

0: zaterdag op Radio Centraal tussen 8 en 10. Luke Skywalker in studio Glitch.
1: Glitch.

Luther en Barrett. Voor vanavond Flitser en Barrett en Hintjes. Dit alles op Radio Centraal 101,6 MHz. Postbus 554, 2000 Antwerpen. Hebt u enige reacties, klachten, lovingen? Stuur ze dan maar op.

U had hem natuurlijk al herkend, onze tune, de Temple Kazoo Orchestra met Monsieur.

Nu komt nu music. Nu music. Van de Neo Beatniks.

Nog steeds nu music van de Neo Beatniks. Een opname van een performance optreden met geluid en beelden.

super cool.

Bij het optimisme van de musicalfilm hoort de illusie van moeiteloosheid. Zingen en dansen wordt als een natuurlijke bezigheid voorgesteld. Lopen en praten zijn lompe en onhandige omwegen. Te veel beweging en te weinig stijl. De structuur van de musicalfilm wordt niet zozeer bepaald door het verhaal, als wel door de beweging van acteurs in camera. Het verhaal is niet meer dan een draad waaraan de verschillende nummers zijn opgehangen. 1, 2, 3. Als het ontbrak, zou niemand het missen. Integendeel. Het verhaal in de dansfilm is niet meer dan een schema. Eindeloos herhaald en nauwelijks gevarieerd. Het verhaal was uitsluitend een alibi om frequent in dansen en zingen te kunnen uitbarsten.

Kleur is een eigenschap van de musical. Passend bij het ideale leven en de complete werkelijkheid zoals we die alleen daar kunnen bewonderen. Een leven zonder mislukkingen waarin de eerlijke arme het verdient om rijk te worden en alle talent bijtijds ontdekt wordt. De boodschap is duidelijk en ondubbelzinnig. Houd moed en alles komt goed.

back in the day, that I said, electronic tools.

0: réaction.
1: Le socialisme van de 21ste eeuw. Het is een opbouwende.
0: Organisation syndicale de l'eau de journée.
1: Naar zijn veroverde gebieden.
2: Geen vannacht.
0: Soir, ce soir même peut-être très vite.
3: Een telefonie en
2: morgen, het is een wisselvallig weer. Het kan zich project
3: bouwen.
2: Door alle streken vlogen tot maar voor zijn kracht. Dit is 4 uit 13. Maar het is goed. Slecht segment van zich. Raak het ook echt van. Wisselvallig is goed.
4: Brood in spelen. Air cut met Mr. X.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Cvisová a zprávy. Policie čuje bombovou výhrušku v hořovické nemocně jako terorismus. Ruský soud vydal zatykač novinářku Žanu Němcovovou. V nominaci fotbalu...
1: Já ve světě nejvím, že to...
0: Kolona popojí, že je to myšle. A vážně polujasno až oblačno nejvyšší teploty do 20 stupňů.
2: Zatkrinkt vrem.
3: Radiožurnál Sávy. Víme, co se děje.
4: Sprawi zegt hij, dus het nieuws, weten wat er gebeurt. Stel je voor dat het tegen dat geval was.
0: Aby Radiožurnálu to potvrdila policajní Michaela Rýtrová. Nemocnici museli v kvůli pacientů i zaměstnanců. Policisté si pak celý areál pohledali, žádnou višninu nenašli.
4: En hoe klink ik? Hetzelfde signaal.
1: Ja, dus wacht, is ook zo'n beetje, wacht, ga even zien of ik het hier misschien wat stiller kan zetten.
5: Vážnému zločinu, vyhrožování, terorismem, trestným
1: činem. Ga even de verbinding verbreken, terug op zetten.
5: Zjištění pachatelá hrozí trest odnětí svobody 3 roky až 12 let.
0: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policie kvůli bombové
4: hrůzky... Mějte to závěr vyhlo?
1: Jo, je zjít ten enorm storing op, precies.
6: Soort robot voice.
1: Ja, een soort effect lijkt er wel op te
4: zitten. Ja, maar dat ik daar straks in omgekeerde richting vanuit de studio ook.
1: Ah, dan is het de Lucy Rooms die gek doet.
6: In Lucy Rooms, beste luisteraar, is het verbindend. Het bindingsprotocol, het appje wat we gebruiken om in theorie en bijna altijd foutloos met elkaar te communiceren over heel de wereld.
1: Dit is dus Radio Centraal.
6: Ja, onmiskenbaar.
1: Met Radio Perifeer, het programma waarin dus gekeken wordt naar elkaar. Dus
4: Daniel, je klinkt heel hol.
1: Oeh.
4: Hier klinkt.
1: Ik zou zeggen dat
7: Tagonski rooftop.
1: En zo, is dit beter?
4: Nee, dat klinkt dan in de kelder. Heb je wel de juiste microfoon staan?
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb de juiste microfoon. Wacht even zien. Dit staat

0: Ja, ik weet niet. Het moet iets met de app zijn die we hier gebruiken. Maar dus we kunnen starten met Radio Perifeer. Dus in plaats van naar de centrale navel te kijken, kijken we nu de andere richting uit. Naar de randen van over de horizon. Naar de randen van onze planeet.
1: We houden het voorlopig op onze planeet.
0: Ja.
2: Ik heb dus ook een klik in een retoursignaal van jullie.
0: En zo, probeer nog eens.
2: Nee, in het signaal dat van jullie komt, heb ik een klik in mijn koptelefoon.
0: Ja, dan, is er, dan staat er iemand onderweg op de draad of zo.
2: Ja, alles kan. Hè. Ja, of die, iemand die mijn drone die door het binding vliegt, alles kan. Hè.
1: Ja.
2: We bellen. Trouwens, dat hebben we nog niet.
1: We bellen even met het ministerie van Defensie van België, die ons de drone wil uit de lucht halen.
2: Met Theo.
1: Met Theo, ja.
2: ja, oké. Hallo, Theo. Ja, die geeft maar geld uit. Dus F-35 kopen. Ja, zo'n miljoenen vliegen de deur uit. Weet je wat een vlieguur is? Ja. 35, je kunt dat ook googlen. Weet je wat dat kost? Een vlieguur. Ja, 35.000 euro.
1: Ja, en het is het duurste project ooit, militaire project ooit in de geschiedenis. En het is eigenlijk overbodig.
2: Maar ik heb dat...
1: De oorlog in Oekraïne, Rusland wijst erop dat een gevechtsvliegtuig eigenlijk totaal onnuttig is. Alleen drootjes van $1000 zijn effectief, blijkbaar, in een moderne oorlog.
2: Ja, ja. De Amerikanen hebben wel meer... Trump, hè, met zijn oorlog tegen Iran, wel meer problemen, omdat zij gebruiken dan bijvoorbeeld de peperduur Patriot afweergeschut. Maar dat wordt op een grote vrachtwagen. Dat zijn zo van die schachten waar je dus raketten uit kunt afschieten. Maar zo'n Patriot, zo'n lanceringsstatie, kost $1 miljard. Hè? En zo'n raket is misschien 3 miljoen.
1: Ja. Ja.
2: En dan schieten ze dan een granaat van €1000, meneer, hè, die uit Iran komt. Niet echt kostenefficiënt.
0: Nee.
1: Ja, je kan het natuurlijk ook bekijken. Het dient natuurlijk om geld op te brengen. Hè. De aandelen stijgen en het rolt. Hè. Er wordt gekocht. Het is consumptie van raketten. Het is niet echt een kostprijs. Hè. Het is een omzetting van belastinggeld naar privéhanden, naar fabrikanten natuurlijk. Hè. Dat is het verhaal dat we al heel lang
2: kennen.
1: Ik ga jullie even vragen. Is het een idee dat we eventjes een muziek spelen en dat we ondertussen proberen die robotstem toch wat op te lossen van Fred?
2: En dat geklik, ik krijg altijd een klik vanuit de studio. Mm-hmm. Ja, nee, doe maar. Maar.
0: Ja, dus oké.
1: Een oude plaatje opzetten.
0: Even. Oh, toch wel heel vreemd wat hier allemaal weer aan de hand is. Ik moet hierop drukken. Of niet? Oh nee, ik zie het al.
2: Er zit zo telkens in het signaal dat ik aankrijg een onderbreking in.
0: We gaan even kijken of we iets aan kunnen doen.
2: Het signaal is wel zuiver.
0: Dat is het belangrijkste.

0: Hallo?
1: Ja, Daniel?
0: Is dit beter nu?
1: Ik krijg mezelf nog altijd terug. Dat was daar straks niet zo.
0: Ja, maar dat was een andere instelling.
1: Het kan ook niet vanuit de VoIP-module komen, want die geeft een clean feed. Daar zit ik niet in. Hmm. Ah, nee, want dan zou ik dat er straks ook gehad hebben.
0: Ja, we zijn in de uitzending ondertussen terug, dus we zullen maar beginnen.
1: Ja, maar dit is ondoenlijk. Nee, maar je moet in de Lucy-instellingen zien of ik niet teruggestuurd word.
0: Uitvoer.

0: Ja, ondertussen zitten we natuurlijk in de uitzending, hè, dus dat is wel lastig.
1: Ja, en wij horen Fred zeer helder, dus die robot, de robotkant is van onze kant is opgelost. Dus in de uitzending gaat het eigenlijk prima. Het is enkel blijkbaar de terugkoppeling van België naar Praag.
0: Dus dit is de normale instelling, is horen. Is dit beter?
2: Fred, wacht hè. Hallo.
0: Ja. Ja.
2: Nu hoor ik mezelf niet terug.
1: Oké. Okay.
0: Eindelijk.
1: Fantastisch.
2: Ja, Nee, kijk, de VoIP-module is echt zo dat dus de hele mix wordt teruggestuurd, behalve het signaal, je weet het, hè, dat binnenkomt. Dat is met een telefoonmodule ook zo. Hè.
0: Ja.
1: En nu, over naar...
2: Nee, nu is het in orde.
1: Dus Radio Perifeer, welkom luisteraar, welkom iedereen.
0: Dus de blik gaat nu naar buiten, naar de ver weg van onze navel, naar dus de periferie, waar ver over de horizon Fred zit te wachten om zijn verhaal te doen over... Want er zijn allerlei verkiezingen die in zijn buurt plaatsvinden.
2: Ja, in de buurt ook. Hier zijn er gemeenteraadsverkiezingen op 9 oktober. Dat is interessant. In verkiezingen in Tsjechië worden altijd over 2 dagen uitgesmeerd. Van vrijdag 12 uur 's middags tot zaterdag 12 uur 's middags. Waarom is dat zo? Wel, dat is heel simpel, omdat de meeste Tsjechen die hebben een gatta op de boeren buiten. Ja, meestal in de bergen ergens bij een riviertje. En om te vermijden dat ze bijvoorbeeld op vrijdag de hele dag verkiezingen zouden houden, dan kunnen de mensen s'avonds al niet of in de namiddag vertrekken naar dat buitenhuisje, naar die gatta, zie je? Dus daarom laten ze dus lopen van 12 uur vrijdagmiddag tot zaterdagochtend 12 uur. Ja, en dan is er ruimte. Hè? Dat is de enige echte reden waarom dat zo is. Het is ook het enige land, denk ik, waar verkiezingen over 2 dagen worden uitgesmeerd. Dus op 9 oktober, een vrijdag dus, en 10 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Tsjechië. En het is hier dus, daar mag ik meestemmen als Europees burger. Maar je moet je dan wel laten registreren als kiezer. Nu weet ik niet zeker of dat voor Tsjechië ook geldt, maar ik denk het wel. In elk geval, je krijgt niet automatisch een stembrief. Mm-hmm. Dus die krijg je alleen als je je laat registreren.
1: Als Tsjech ook, dus niet voor... enkel als buitenlander, als Tsjech.
2: Ja, dat moet ik checken, maar ik vermoed van wel. Maar er gaan zeer veel, vooral jongere Tsjechen, niet stemmen. Ja, omdat ze dat niet interessant of zo vinden. Maar ik heb dat dus 4 jaar geleden dus wel gedaan, ook al in Praag. Maar ik ken ook geen enkele Belg hier. Dus zoveel ken ik er niet. Maar ik ken geen enkele Belg, zelfs niet als hier al 20 jaar wonen, die hier ooit is gaan stemmen. Ik ben vorige week hier naar een van de kantoren van de gemeente in mijn district, dus Praag 3 geweest, om te checken of ik nog als kiezer geregistreerd stond. En dat was inderdaad het geval. Want ik had intussen in die 4 jaar een andere verblijfsvergunning. Ik heb er nu een permanente. En daarvoor had ik een voorlopige, maar dat was allemaal netjes aangepast. En hoe kies je dan? Wel, dat is interessant. Je krijgt in je bus een grote A4-formaat, blauwe envelop. En daar zitten alle kieslijsten in. En dat kunnen toch gauw voor Praag zo'n 30 partijen zijn. Die heten tegenwoordig bijna allemaal hier Gnutji. Dat betekent beweging. En je krijgt dus zo'n pak papier, hè? 30 A4'tjes met die stemlijsten.
0: En het is alleen de gemeenteraad dan...
2: Ja, het is de gemeenteraadsverkiezing.
0: Ja, bij ons zijn er soms wel eens samenvallende verkiezingen, dan zou dat pak nog veel groter zijn dan nu.
2: Ja, maar de gemeenteraadsverkiezingen vallen toch in België ook nooit samen met federale verkiezingen?
0: Nee, maar zo het Vlaams parlement en provincie en federaal valt meestal wel samen. Met de Europese dan ook?
2: Ja, voor de Europese verkiezingen mag ik ook hier stemmen. Dus als er dus Europese en gemeenteraadsverkiezingen sowieso stem je dan in Tsjechië. Maar voor de Europese verkiezingen kun je als Belg kiezen om op de ambassade, dus of Belgische kandidaten te stemmen. Of je kunt ook kiezen om voor Tsjechische kandidaat. Omdat ik hier woon, stem ik dus ook voor de Europese verkiezingen, dus denk ik vorig jaar of zo gedaan, voor Tsjechië. Het is alleen dat je als buitenlander in Europa niet mag deelnemen aan nationale verkiezingen. Ja. Vind je dat een beetje vreemd? Hè? Want stel, er zijn Belgen die hier al 20 jaar wonen, die hebben hier een winkel en zo. Die vallen dus onder alle regels en regelingen voor winkels enzovoorts. En daar hebben ze dan niks over te zeggen. Dus voor mijn part mag dus stemrecht binnen de EU, hè, mag dat er voor alle EU-burgers in alle lidstaten voor alle verkiezingen zijn. Mm-hmm. Nu, dat ligt heel gevoelig. Een Belgische vriend van me, die heeft hier al 20 jaar een bloemenwinkel. En die zijn moeder, die woont ergens in het Leuvens, haar vriend, ik zag die hier en ik zei, ja, ik ga hier stemmen, hè, voor gemeenteraadsverkiezingen of Europa. Die werd heel kwaad. Die zegt, ja, ik ben daar tegen. Ik zeg, waarom ben je daar tegen? Ik zeg, Benjamin, die in de winkel, dus alles, die moet zich allerlei regels en weet ik houden, waarom zou die hier niet mogen stemmen? Nee, dat kan niet, dat buitenlanders gewoon komen vertellen welke partijen en dat die mee kunnen stemmen en zo. Ik wist dus echt niet dat zo gevoelig ligt. En dat is heel interessant, want die mensen stemmen dus in België niet Vlaams Belang of zo, maar Groen. Maar ik was niet op de hoogte dat zo gevoelig ligt, dat buitenlanders ook, die dus ingezetenen zijn, hè, die een verblijfsvergunning hebben, dat die dus ook mogen kiezen in het land waar ze wonen. Mm-hmm. Ik vond dat heel vreemd.
1: Ik had nog een klein opmerking over die vrijdag-zaterdag, die verkiezingen die over 2 dagen gespreid worden. Zijn er dan al uitslagen, Frits? Dus vrijdagavond is er al bekend?
2: Nee.
1: Dus dat moet geheim blijven?
2: Natuurlijk niet. Ja. Ze wachten gewoon. Ja. Die verkiezingen lopen over 2 dagen en dan wordt dat afgesloten op zaterdag om 12 uur.
0: Maar
2: dan
0: mogen
2: de prognoses.
0: Er mogen geen exit polls bekendgemaakt worden in de...
2: Jawel, de zaterdag om 12 uur.
0: Ja, ik bedoel, in de loop van het proces mag het niet.
2: Nee, dat mag in geen enkele verkiezing natuurlijk. Hè. Dus, nee. Maar hier loopt het dus van 12 uur, vrijdagmiddag, tot dan, 9 uur 's avonds of zo. En dan van 's ochtends, 7 uur, zaterdagochtend, tot 12 uur. Dus gespreid over 2 dagen. Dan kunnen de mensen met eventueel al op vrijdag ook naar hun gata rijden, hè, nadat ze gaan stemmen.
1: En op wat ga jij stemmen? Op wat ga jij stemmen, Fred?
2: Ja, dat kan ik u vertellen. Dus de vorige keer heb ik dus... ik heb dus voor Groot-Praag, want in Praag wonen 1,4 miljoen mensen. En Praag heeft ongeveer, denk ik, een dikke 50-tal stadsdelen. Heet dat officieel Chaast, hè? Stadsdeel. Zoals in Amsterdam noemen ze dat ook stadsdeel. Dus districten eigenlijk. Dus ik heb toen voor Groot-Praag heb ik op de Piraten gestemd. Die partij bestaat ook in Zweden, hè? Ja, dat zijn zo. Hier zijn dat veertigers, goed opgeleid. En laat ons zeggen, links light. Maar nu heb je sinds enkele jaren heb je een partij die heet STAN. En vertaald betekent dat is een partij voor burgemeesters en onafhankelijken. Maar die nemen ook aan nationale verkiezingen deel. Alleen is die partij, dus dat heet ook Gnutji, een beweging, ontstaan op het lokale vlak. De leider van die partij, dat is Viet Rakushan. En dat is de burgemeester van de tweede autostad. Na Mladá Boleslav, waar de Škoda gemaakt wordt van Tsjechië. Ben ik de naam even kwijt, maar aan de Elbe. Die heeft die partij ooit opgericht. En dat is eigenlijk een partij die je perfect kunt vergelijken met Les Engagés in Wallonië. Alleen moet je het christelijke of katholieke element eruit weglaten. Maar dat komt eigenlijk perfect overeen met wat Les Engagés is. Dus ja, eigenlijk ook een beetje links light. maar toch iets socialer. En die is de laatste jaren is die partij heel erg gegroeid.
0: Maar waar dus komt die naam? Van waar die naam Piraten? Is dat zo'n romantische idee van de vrijbaar?
2: Ja, ja, nee. Ik heb dat nu even Stan. Over Stan.
1: Hij heeft het over Stan. Dat zijn Stan. Dan die burgemeesters.
2: Dus burgemeester is starosta. Hè. Ah. Starost betekent zorg.
0: Ah, ja.
2: Dus starosta, een burgemeester, dat is eigenlijk een zorgdrager. Hè. Dus,
0: ja.
2: En nezavislosti. Dat is onafhankelijk. Die dus op het lokale vlak is die partij ontstaan. Maar dat is nu echt een goede nationale partij geworden. Nu, die piraten, die hebben hier altijd bestaan.
0: Ja.
2: En ja, die, ook in Zweden heb je een piratenpartij.
0: Ja, maar daarom...
2: En dat is, maar daar ga ik nu niet meer op stemmen. Ik ga dus voor en het district en voor Groot-Praag op Stand stemmen.
0: Maar waar komt die idee van piraten vandaan? Is dat zo'n romantisch idee?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Want eigenlijk, piraten, die heb je toch liever die in de buurt als je met je aan het verhuizen bent of zo? Of,
2: ja, nee, maar je weet, er zijn nog wel landen... Er zijn nog landen in Europa geweest,
0: ja, ja.
2: Hè, die piratenpartij.
0: We hebben hier ook een piratenpartij.
2: Maar ik denk dat dat... Ja, ja. Maar in Zweden bestaan die ook nog steeds. Maar hier zijn dat... Dat is toch echt grootstedelijk. Vooral Praag. Meestal hoogopgeleide dertigers, veertigers. De belangrijkste... Die zitten ook nog... die zitten ook nu in het stadsbestuur, hè, in Praag. Bijvoorbeeld dat heet hier... dat is eigenlijk de tweede schepen van het stadsbestuur die verantwoordelijk is voor transport. Dat is heel, heel breed. Dat is dus niet alleen alle transport, auto's en zo, maar ook het hele openbaar vervoer en zo, wat hier perfect is, zit daar dus onder, hè? Metro, tram, bus enzovoort. Mm-hmm.
1: Zeg Fred, wat de grote trend is van deze verkiezingen? Wat is het item wat het meest opvalt, wat het meest lokt voor de stemmer?
2: Ja, nee, dat is heel lokaal. Dus in Praag gaat dat dan echt wel over Praag. Kijk, nu in Praag wie aan de macht is, dat is dus die ODS. Die is ooit, als je je dat herinnert, die partij ooit door Václav Klaus opgericht. Die is nog eens president ook geweest van Tsjechië. Maar die was destijds heel, heel anti-Europees en zo. Hij noemde zichzelf een Thatcherite, maar dat klopt allemaal niet. Maar dat is een... Hij is nu op pensioen, nog altijd een tennisser, alive and kicking. En hij heeft die ODS-partij ooit opgericht. Ja, dat is dus echt een conservatieve partij. Maar ik vind dat, als ik het dan met België moet vergelijken... Ja, je kunt niet vergelijken met... het best nog met MR, maar conservatiever. Oh. maar Praag is in zijn geschiedenis altijd heel conservatief geweest.
1: Ja.
2: In tegenstelling tot andere Centraal-Europese steden.
1: Ja, en in principe zijn steden eerder links en progressief. Hè? Dat kunnen over het platteland.
2: Precies. Ja. Hè, bijvoorbeeld Warschau is vrij links. Budapest, je ziet het, dat is ook veranderd. Want eigenlijk toen met Orbán... Orbán kwam... Eigenlijk was niet zo sterk in Budapest.
1: Nee,
2: helemaal
1: nee,
2: niet.
1: Platteland, hè?
2: Maar hier, Praag in zijn geschiedenis, is altijd vrij conservatief geweest. Maar bijvoorbeeld ook op cultureel vlak. Bijvoorbeeld als je... Koen, je weet het, bijvoorbeeld Jan Hacek, modernist, hè? Ja. Tijdgenoot. Laat ons zeggen, eind 19e eeuw, tijdgenoot van Bartók in Hongarije. Wel, die heeft nooit een voet aan de grond gekregen in Praag. Dus die zat altijd, was hoofd van de orgelschool in Brno. Dat is toch op 250 kilometer ten oosten van Praag. Maar die is nooit is geen enkele opera van hem in Praag opgevoerd.
1: Ja, ja.
2: Er is overigens één opera van hem in première in Antwerpen in de opera gegaan.
1: Ja.
2: In première. Ja, maar dus om maar even aan te tonen dat eigenlijk Praag in zijn hele geschiedenis altijd vrij conservatief geweest is. En dat reflecteert zich natuurlijk dan ook in de politiek. En ik weet niet wat het thema nu is.
1: Ja, heel is nog historisch. Historisch zijn ze natuurlijk ook afkomstig van het Habsburgse Rijk.
2: Ja.
1: En daar is natuurlijk wel een behoorlijk conservatisme mee gemoeid. Hè?
2: Ja, misschien je hebt dat daar denk ik ook in, ligt, ja. Je hebt dat ook in Oostenrijk misschien nog. Hoewel, ja, goh. Het is ook heel raar in Tsjechië dat er dan buiten Duitsland heel weinig aandacht voor de buurlanden is. Hè. Polen soms, ja. Oostenrijk hoor je in Tsjechië, het is een buurland. Gewoon helemaal niets van. Nee. En Hongarije ook met mondjes. Maar het is natuurlijk zo dat nu Duitsland wel de aandacht trekt. En het is wel zo dat we hebben toen met die staking bij de radio hier is aandacht aan besteed met iemand van de radio. Het is natuurlijk wel zo dat Tsjechië heeft hele goede publieke media, vooral de radio. Je hebt dat radiojournaal, die nieuwszender, waar we straks een stukje hebben van laten luisteren. Zo. En die zijn natuurlijk min of meer wel progressief. In elk geval tegen elke vorm van autoritair en weet ik en dit soort. En er is dus natuurlijk nu met die AfD in Duitsland enorm veel aandacht voor.
1: Is er een extreemrechtse partij in Praag?
2: Ja, zit zelfs in de regering. Dus de regeringscoalitie is Babiš, Andrej Babiš en zijn ANO-partij. Dat is eigenlijk ook een populistische partij, maar die heeft in de jaren 2012, 13, bijna alle sociaal-democratische en communistische kiezers, want de communistische socialistische partij bestonden toen nog, die haalden toch rond de 10%, allemaal opgeslorpt. Dus die ANO-partij van Babiš, ANO betekent eigenlijk actie van ontevreden burgers. Ja, dat is een hele populistische naam. Maar dat is een hele heterogene partij. Er kunnen ook progressievere mensen in zitten en zo. Maar hij heeft een coalitie op dit moment in Tsjechië samen met SPD. En dat is extreem rechts. Maar dat is dan ook weer raar. Dat is echt een anti-buitenlanderspartij geleid door een Japanner. Gewoon een Japanse Tsjech. En dan heb je natuurlijk, maar de vorige keer al eens over, heb je die motoristen, Sobje. Dus letterlijk vertaald. Chauffeurs, automobilisten voor hun eigen. Maar
1: die rijden aan de rechterkant van het spectrum.
2: Ja, alle spectra, denk ik. Dus die twee partijen, daar heeft Babiš een coalitie mee, maar in Praag zijn die niet zo sterk. Alleen dat ANO, dus die partij van Babiš, nu voor de eerste keer ook doorbreekt in de grotere, wat wij centrumsteden zouden noemen, maar ook in Praag. Ik denk dat ze, als je naar de kiezerspotentiëlen kijkt, dan staat op nummer 1 dus die Stan, dat is dus een goede ontwikkeling. Op 2 heb je nog altijd Spolu samen, dat is dus die ODS. En dan krijg je dus Babiš nu ook met zijn ANO. En dat is wel een verschuiving. Want bijvoorbeeld ANO van Babiš heeft in Praag eigenlijk nooit veel stemmen gehad. En nu voor de eerste keer wel. Dus welke coalitie daar dan in Praag voor hoofdstad Praag gaat uitkomen, dat weet ik niet. Als Stan dat wint, dan kunnen zij dus het burgemeesterschap verkrijgen. Met wie ze dan in coalitie gaan, misschien wel met ANO. En dan wordt dat wel, denk ik, een interessante combinatie. Dus vorige keer heb ik dus voor de Piraten, voor Groot-Praag gestemd. Dat ga ik niet meer doen, omdat ik vind dat toch altijd dezelfde types. En ik vind toch wel in aanpak en ideologie te smalle partij. Dus ik ga het voor mezelf simpel houden. Ik ga dus twee keer voor Stan kiezen. Mm-hmm. In mijn district, dus Praag 3, ziet er heel mooi uit. Ze gaan bijvoorbeeld ook, die districten hier gaan ook over de volledige ruimtelijke ordening. Je ziet een enorm plein, heel mooi eraangelegd, met heel veel groen. En wild groen, hè? Daniel weet wel wat ik...
0: de rewilding-beweging.
2: Ja. En dat is een vrij jonge burgemeester hier. Dus ik vind dat op dit moment... Ja, je moet in het land waar je dan woont, moet je een beetje gaan kijken. Wat stellen die partijen eigenlijk nu voor? En dat is dan wel een uitdaging om dan...
1: Maar je hebt dus niet de indruk dat er een heel duidelijke trend is. Bijvoorbeeld, ja, het ex-Oost-Duitsland.
0: De warme zomer.
2: Nee.
1: Klimaat inderdaad.
2: Nee. Ja, klimaat, dat is hier... Nee, maar nu voor het eerst, omdat het zo extreem... Hè, want we hebben het daar vorige keer over gehad, Koen. Ik denk dat... Je zei, ja, we hadden eigenlijk daar een specialist ook nog bij moeten hebben. Dat klopt. Maar eigenlijk hebben wij daar echt wel neergezet dat dit jaar nu wel een omslag, hè, betekent. Want het is weer mooi weer en nog altijd relatief warm. En intussen blijkt dus dat er twee stuwmeren op de Moldau, dat die ontspringt bij de Oostenrijks-Duitse grens, bij Passau, in Boheemse Woud en zo. Er zijn allemaal kleine beekjes, riviertjes. Er zitten twee stuwmeren op. Eentje op 150 kilometer van Praag, maar ook één vlak voor Praag. In dat eerste stuwmeer staat 15 meter lager dan normaal. Ja. 15 meter. Nu moeten ze water doorpompen naar het tweede stuwmeer vlakbij Praag. De watervoorziening komt wel niet in het gedrang, maar er zitten dus bijvoorbeeld ook hydro-elektriciteitscentrales op, die liggen stil. Ja? En er is weinig scheepvaart op de Moldau, maar wel meer op de Elbe en de Oder. Ja, dat is dan meer in het noorden van het land. Maar er zijn ook watertekorten. Dus die scheep, en daar zit wel scheepvaart op. Want de Moldau die komt uiteindelijk in de Elbe terecht en zo boven Dresden. Maar ik dacht dat ik vorige keer die foto's gestuurd had. Mm-hmm. Dus die Elbe die stond bijna droog voor de Duitse grens. Dus zeg maar stroomopwaarts Dresden. En ik kom af en toe in Dresden en dat is normaal is er een heel brede rivier. Maar daar zit daar heel veel scheepvaart, hè, vervoer op. Ik denk dat dit jaar wel een kantojaar geweest is. En nu zie je toch ook in Tsjechië dat ze zoiets hebben. Oei, er is iets aan de hand.
1: Ja, en dat zal zich... Is er een sterke groene partijbeweging in Tsjechië?
2: Nee, die is... Goh, het is zelfs geen procent. Nee, die zijn er wel. Maar dat is zelfs geen... Maar het is wel zo, dus dat... Zoals dit soort thema's wordt wel door zo'n stan opgepikt. En ook de piraten natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is dan meer grootstedelijk. Maar die stan is echt wel, ook in de centrumsteden, over het hele land wel vrij sterk. Colin, dat is die Vít Rakušan. Colin betekent in het Tsjechisch keulen. Ja. en er is dus ook een keulen, Colin, in Tsjechië, met die naam. En daar wordt niet de Skoda gemaakt, maar andere auto's. Bijvoorbeeld een kleine Peugeot, Hyundai wordt één type van Hyundai wordt daar ook gemaakt. Maar Tsjechië is natuurlijk het autoland, het grootste autoland momenteel in Europa is Slowakije. Dat is de hele crisis in Duitsland, hè, met die auto-industrie daar. Hè, heeft dus een shift plaatsgevonden. Voor de grap zeg ik wel eens dat misschien alleen Skoda, de enige auto, zal overblijven, het enige merk van Volkswagen. Ik denk dat ik niet ver van de waarheid afzit. Komt ook door het hele grote aantal modellen dat Skoda heeft. Er werkt ongeveer, in het totaal bij Skoda, denk ik, maar naar Boleslav, 40.000 mensen.
1: En 40.000. Zijn zij klaar met die omschakeling naar elektrische voertuigen ook?
2: Daar zijn ze met Skoda ook mee bezig. Mm-hmm. Er zijn al elektrische Skoda's, maar niet populair hier. Ja, ik ben daar, ik ben daar ook niet helemaal uit. Ten eerste is die technologie is nog in volle ontwikkeling. De Japanners zijn bijvoorbeeld bezig met die elektromotor, want je weet, er zit een magneet in, hè, in een elektromotor. Dus als je weet, Edison en Tesla... Een uitgeweken Serviër hebben dat ooit uitgevonden, de wisselstroom. Dus als je een magneet laat draaien in een spoel, dan maakt dat een wisselspanning in de stroom, in het spoel dat daar rond die magneet zit. Dus in zo'n motor is dat ook zo. En de Japanners zijn met dat magnetisch materiaal van die motor bezig. En die proberen dat te verbeteren, waardoor je een rendementstijging van 30% of zo krijgt. En dus dat is al een vooruitgang. Maar ze zijn ook bezig met andere zaken. Is nog steeds in ontwikkeling, bijvoorbeeld de solid state batterij. Dus nu zit daar nog altijd vloeistof in. Hè, in die, dat is het hele chassis van een elektrische auto, is dus die batterij. Maar bijvoorbeeld in je telefoon zit een batterij in zonder vloeistof. En ze zijn dus ook bezig met die batterijen zonder vloeistof. En ik denk dat Stellantis, die onder meer Peugeot ook maakt, die leveren nu al modellen aan de VS met zo'n solid state. Als je die twee samenneemt, dus elektromotor met een verbeterde magneet erin, plus die solid state batterij, dan heb je een autonomie ongeveer 800 kilometer. Denk ik.
1: Maar het is natuurlijk, het is niet Tsjechië of Japan, zelfs niet China leidt natuurlijk de markt globaal.
2: Ja.
1: Die hebben over 70, ja, maar... boven de 70% produceren die van de wereld de elektrische auto's. Dus zij bepalen waarschijnlijk wat de markt is. Hè?
2: Dat weet ik niet. Niemand is verplicht om een Chinese auto te kopen. Hè. Bijvoorbeeld de Fransen produceren het nog altijd. Peugeot zit bij Stellantis. Ik denk toch niet dat er in Frankrijk... Ja, die Franse modellen, die worden toch nog altijd veel verkocht. Die zijn ook wel wat hyper altijd, hè, die Franse auto's, in uitzicht aan zo'n Chinees ding. Maar ook, ja, Duitsland heeft het natuurlijk... Dat land ligt echt waar. Ik kom daar vaak, ik rijd daar ook altijd... helemaal door, dat ligt helemaal op zijn gat. Ja, dat heeft, ik denk dat het ermee te maken heeft dat de Duitsers economie verwarren met boekhouden.
1: Oké.
2: Ja, en altijd ook met die begroting, dat begrotingstekorten, dat moest altijd, zij noemen dat de schwarze nul, dat moest altijd in evenwicht zijn. Het resultaat is dat daar niks meer geïnvesteerd is. Je acht het echt niet voor mogelijk. Je krijgt ongeveer, hoeveel kilometer? 600-700 kilometer door Duitsland. Er zijn snelwegen dat de ene richting is afgesloten, dat ze volledig onbereidbaar is.
1: Ja.
2: Dat is echt ongelooflijk. Er zijn stukken tussen de Nederlandse Venlo-grens en Dortmund. Normaaliter mag je zo hard rijden als je wilt, waar overal borden van 80 per uur staan. Maar anders ligt je auto, valt je auto op elkaar. Dus dat is echt hoe dat land... Het is gedesinvesteerd, hè, de hele tijd. Hè, door die obsessie met begrotingen in evenwicht. Nu, die Merz die heeft nu 700 miljard gepompt, hè, in de economie om alleen reparaties uit te voeren. Maar ja, het is, er zijn dus ook verkiezingen in Duitsland, hè, dit weekend. In Berlijn. Niet onbelangrijk, hè? Er woont 4,5 miljoen mensen.
1: Ja, ja. Ik heb ondertussen even van de gelegenheid... Ik heb even opgezocht. Frankrijk rijden er nu 38% elektrische voertuigen rond. Duitsland toch ook...
2: 38?
1: 38%, ja. Allee, of de, sorry. Nee, die zijn verkocht. Dus in het jaar 26 zijn er zoveel verkocht, sorry. In Duitsland is dat bedrag 32%. Dus eigenlijk vroeger. Maar in Tsjechië maar 6%. België 8,8%.
2: Ja, hier bijna niet. Nee. Maar het gewoon te duur. Hè. Dus je moet toch rekening houden. De lonen liggen lager. Hè. Dus het gemiddelde salaris, gemiddeld loon in Tsjechië, is vergelijkbaar met het Poolse. Hè. Dat is nu ongeveer, als je dat omrekent, 1900 euro bruto per maand. Nu, belastingen zijn heel laag, hè, dus de loonheffing, belastingen op je loon, is in Tsjechië maar 15%. Dat wil niet zeggen dat de overheid geen geld in kas heeft. Hè, want bijvoorbeeld, heel de gezondheidszorg is gratis. En heel het onderwijs, ook het hoger onderwijs, de universiteit, is volledig gratis. Ja. Kan België niet zeggen. Nee, maar je ziet, dat wordt wel gecompenseerd. Het is natuurlijk een autoland, Tsjechië. Ook in begrijp dat soms niet. Hè. Zo'n perfect openbaar vervoer in Praag. En zie ik dus overal die Pragenaars de hele tijd met die auto's rondrijden. Dat zijn meestal aan wat oudere modellen. Maar ook mensen van buiten de stad. Het is echt wel een autoland. En moet dan een auto hebben. Ze gaan naar die Gata in het weekend met die auto. Maar ze hebben niet genoeg financiële ruimte om op dit moment om zo'n elektrische auto natuurlijk te kopen. Ik snap dat natuurlijk wel. Mm-hmm. Zo'n elektrische auto, je moet daar toch ja, minimaal 30.000 euro voor rekenen, denk ik. Ja, dat is een enorme
1: investering. Ja.
2: Ja, en dat is voor Tsjechië. Ook bijvoorbeeld, je kunt dan... De Tsjechen zijn altijd, sinds het communisme, nog altijd heel goed in statistieken. Dus ik zie altijd grafiekjes in kranten staan die in België nooit lezen. En dan kun je dan bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van een auto in alle Europese landen zien. Wel, in België is dat 9 jaar. In Tsjechië 17 jaar. Ze rijden gemiddeld met oudere auto's rond. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, tweedehands is eigenlijk het beste wat je kan doen voor het milieu. Zo weinig mogelijk nieuw kopen.
2: Ja, nee, maar ik zit daar dus ook over. Hè, man. Ik heb nu, ik rijd een hand met de Peugeot. Hij staat nu in de garage, omdat ik dacht dat de alternator kapot was. Met de batterij laadde niet meer op. Maar ik had hem gisteren dan binnen gedaan en zei dat de accumulator was die kapot.
1: En hoe oud is jouw Peugeot, Fred?
2: Van 2012. 308. Maar ik rijd alleen nog maar lange afstanden. Hè, dus naar België over en weer. Of afstanden in Tsjechië die niet makkelijk met de trein bereikbaar zijn. Ja. Want Tsjechië, uit onderzoek blijkt dat dus de Tsjechische en Zwitserse spoorwegen de stipste en de beste in kwaliteit, kwaliteits-prijsverhouding, de beste van Europa. Dus ik doe hier ook veel dingen met de trein. Dus het enige wat ik met die auto doe, is naar soms plekken in Tsjechië rijden, waar ik iemand ken en zo, die dat niet met de trein bereikbaar is, of om naar België over en weer in 2 dagen te rijden. Omdat ik dan ook soms materiaal... Ja, want met de trein naar België, dat is een nachttrein over Berlijn en dan Amsterdam en dan Antwerpen. Nee, dat is ook vermoeiend. Dus zoveel gebruik ik die auto niet. Maar ja, het is een overweging. Want als ik nu denk, ja, moet ik nu een elektrische kopen? Dan weet ik dat eigenlijk niet. Omdat ik alleen maar voor die lange afstanden... En ja, als ik dan nog 3 of 4 keer moet opladen... Ja, ik snap dat mensen daarover nadenken. Hè. Maar zo gauw die technologie helemaal ontwikkeld is, bijvoorbeeld over 1 jaar of 10 en zo, denk ik dat het geen issue meer is. Ja.
0: En snelladers valt dat nogal mee, hoor. Met
2: het
0: opladen.
2: Ja, ja.
1: Goed. Ik heb mezelf een beetje ingelezen in jouw kennisomgeving in Tsjechië. Het aantal niet-Tsjechen die in Tsjechië wonen is ongeveer een 5%, dat klopt. Denk je? Dat is relatief hoog. Maar als je dan ziet naar wie dat het zijn, dan zijn dat voor de helft bestaat dat uit Oekraïners en Slovaken, las ik.
2: Ja, nou, ik heb nog de recente cijfers gezien. Zijn dus aantal buitenlandse ingezetenen, hè, met een verblijfsvergunning. Dat zijn recente, ik heb nog 2 weken geleden. Dus er wonen ongeveer 10,5 miljoen mensen... Er zijn 10,5 miljoen inwoners in Tsjechië, waarvan nu 1,5 miljoen buitenlanders. Zoals ik, bijvoorbeeld, is daar ook bij. Dat is toch vrij veel. Dat is toch 10%.
1: Ah, ja. Dat is oké.
2: Okay. Ja, dat zijn de laatste cijfers. Wat zijn dan de nationaliteiten? Wel, Oekraïners op de eerste plaats, omdat dat zijn vluchtelingen. Dat zijn ongeveer meer dan 400.000. Bijvoorbeeld, ter vergelijking, ik denk dat België ongeveer 70.000 Oekraïners heeft. Op de tweede plaats Slovaken, die hier wonen en werken. Op de derde plaats Vietnamezen. Maar op de vierde plaats ook Russen. Ja, maar bijvoorbeeld al die Oekraïners, dat zijn wat wij dus noemen asielzoekers, dat zijn oorlogsvluchtelingen, die werken hier bijna ook allemaal. Omdat, en dat is denk ik het verschil met België, waar je weet dat asielrecht, dat is eigenlijk bestemd, alleen maar bestemd voor mensen die in hun land van afkomst gevaar lopen. bijvoorbeeld, of gediscrimineerd worden, hè, bijvoorbeeld op politiek, gender, huidskleur, al dit soort dingen. En het is meestal tijdelijk. En dus hier zit het dus zo, dus hier komen dus veel van die Oekraïense vluchtelingen, dat als die naar binnen komen, dat er was toch weer een influx in de afgelopen herfst, september tot januari, van heel veel jonge Oekraïners opnieuw. Maar hoe gaat dat hier? Dus dat zijn dus asielzoekers en Tsjechië heeft, gerelateerd aan de bevolking, het meest aantal vluchtelingen van alle Europese landen. En dus door die Oekraïners. En wat is dan de procedure hier? Wel, die passeren eerst hier asiel en migratie. Dat ben ik ook 2 keer gepasseerd. Hè. Je hebt ook als Europees burger, na 90 dagen moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Die passeren dus eerst asiel en migratie, dan huisvesting. Er wordt gezocht waar die mensen kunnen wonen. En dan het arbeidsbureau, dus de Urzat Praatse, dat is de VDAB, die krijgen die een job aangeboden, of als die er dus is. Dus de meeste van die asielzoekers werken hier. En ik heb er wel eens met een stel Oekraïners bij toeval gesproken op een avond in een café. Dat waren allemaal jongeren. Ja, ik denk zo ergens tussen de 20 en de 25. En ik vroeg dan, ja, hebben jullie die intentie om ooit nog terug te keren als oorlog bijvoorbeeld voorbij is enzovoorts? En die zei allemaal, nee, wij blijven hier. En dat blijkt dus toch in de meerderheid van de gevallen zo te zijn. En wat ik heel raar vind, want dat is dus sinds een maand al, maar dat is bijna nergens in de media in België verschenen. Europa heeft zijn beleid ten overstaan van de opvang van Oekraïense burgers, de vluchtelingen veranderd. Dat wil dus zeggen dat Oekraïners tussen de 23 en de 60 jaar krijgen geen bescherming meer. Omdat die dus geschikt zijn voor de oorlog, voor de strijd en daarna de wederopbouw. En dat is iets dat in de EU beslist is en dat is nu al een maand van kracht. Dus er komt in principe niemand meer binnen in de leeftijdsgroep 23-60 jaar. Nu, ik heb dus toen ook met jonge Oekraïners gesproken. Het is wel heel confronterend. Hè? Ik heb zo, ja, jonge gasten en meisjes. Je kunt je niet voorstellen dat die dus naar het front gestuurd worden. Wat dus reëel echt het geval is.
1: Ja, absoluut.
2: En die bescherming en dat, is nu...
1: Ik heb daar een paar vragen rond. Geeft dat dan in Tsjechië zelf, met die verkiezing bijvoorbeeld, heeft dat niet een grote impact? Want je zou denken van, al die vreemdelingen hier, die pakken ons werk af en dergelijke clichés. Maar dat is blijkbaar niet...
2: Nee. Het is niet zo dat die Oekraïners nu echt met open armen ontvangen enzovoort. Maar kijk, het is zo, er is... Laat ons zeggen, de misvatting in het Westen is dat hier geen vluchtelingen of asielzoekers zijn. Dat is dus niet zo. Alleen zijn het andere mensen. Hè? Dus bijvoorbeeld, je hebt van buiten de EU, je hebt dus Oekraïners, maar je hebt hier Vietnamezen, maar bijvoorbeeld ook Filipijnen enzovoort. Ook relatief veel mensen uit die voormalige Centraal-Aziatische landen.
1: Mongolië,
2: van de Sovjet-Unie. Ja. Bij Mongolen werken bijvoorbeeld ook bij Skoda. Ja. Dus de samenstelling van die groep is gewoon anders. Ja, het is wel... Bijvoorbeeld als ik met Tsjechische jongeren spreek... Ja, ik heb zo'n possie twintigers. Daniel weet dat. De kleinkinderen van Rom, hè, destijds bij de radio. Dat zijn Tsjechen, twee meisjes. De ene is transgender en de andere een meisje. Als ik aan hen nu vraag, ja, die Oekraïners en zo. Ja, zij vinden die conservatief. Ja, ik weet niet of dat dan klopt en zo. Zo van die dingen, opmerkingen krijg je dus wel. Of een voorbeeld, dan zeg ik, je hebt hier heel brede trams. Je kunt daar dus, er zijn dus uitsparingen. Dat dus bijvoorbeeld, dan kun je met een kinderwagen in. En dan kun je nog passeren en zo. En dan zei ik zo, ja, soms valt mij dan op. Dan zeg ik tegen bijvoorbeeld Jaden, dan zeg ik, ik zie je toch veel meer vrouwen met kinderwagens dan dat ik dat in België zie. En dan zeg ik, ja, dat zijn allemaal Oekraïners. Ja. Zo van die dingen heb je wel. Maar het is niet echt zo. Ze hebben gewoon geen historische band met Afrika en het Midden-Oosten. Ze hebben dus bijvoorbeeld veel minder Afghanen. En ja, de mensen waar België meer mee te maken krijgt. Of uit Noord-Afrika of Afrika, omdat zij geen historische band. Die mensen vragen ook nooit in Tsjechië of zo asiel. Ik weet dat 2 jaar geleden, denk ik, intussen, ze hebben toen ongeveer in een jaar ongeveer 25.000 Syriërs het land uitgewezen, omdat die kwamen allemaal binnen via Servië. Zo van met bootjes en dan vanuit Griekenland en dan zo Servië. En dan via Servië proberen die dan door Hongarije, maar dat lukte niet altijd. Uiteindelijk kwamen die dan toch in Slowakije en Tsjechië terecht. En die gingen dan asiel aanvragen in Oostenrijk of in Duitsland. Maar die werden dan hier tegengehouden. Die krijgen dan een papiertje mee dat ze dus binnen de 24 uur het grondgebied moeten verlaten. Waarom? Omdat die hier in Tsjechië geen asiel aanvroegen. Want ze wilden dat dus doen in Oostenrijk of in Duitsland. Dus de Tsjechen konden ze uitwijzen. Dus als iemand je land binnenkomt en die vraagt asiel aan, zit je vast. Je bent verplicht om de procedure op te starten. Je mag zo iemand niet de grens overzetten. Maar de Tsjechen konden dat wel, omdat zij dus hier geen asiel aanvroegen. En natuurlijk de Oostenrijkers en de Duitsers, die vonden dat wel interessant, hè? Die Tsjechen dus die buiten hielden.
1: Ja, je hebt hier een lijstje voor mij van het aantal eerste asielaanvragen per 1000 inwoners. En dat is van vorig jaar, de cijfers ervan. In Griekenland springt daar totaal in. Dat zijn de Europese landen totaal bovenuit. Die hebben 5,3 per 1000 inwoners. Dan komt Cyprus met een kleine 3 per 1000. Ja. Dan Spanje, uiteraard. Dan Luxemburg, Zwitserland gaan we naar beneden. Ierland, België met 2,33. Italië zit daaronder, Liechtenstein, Slovenië. Europa zelf zit op 1,5. Duitsland zit daar net onder. Dus eigenlijk is Duitsland het Europese gemiddelde land, Nederland dan. En helemaal onderaan dat lijstje met 0,09 is Tsjechië. En 0,02 is Slowakije. En 0,01 is Hongarije. Dus dat is helemaal zegt. Dat er dan heel... niet populair om asiel aan te vragen, die landen daar.
2: Ja, nee, maar het is ook zo bijvoorbeeld... Dus die migratie die vanuit het Midden-Oosten komt, hè, zeg maar Syrië, Irak en al dit soort... Die vragen in Tsjechië gewoon geen asiel.
1: Nee, voilà.
2: De grootste groep asiel zijn Oekraïners. En dat gaat echt over 400.000. Mm-hmm. Maar dus dat ligt niet op die mensen hun pad. Je weet toch dat Geert Mak, hè, ken je in Nederland, hè? Mm-hmm. Het ook schrijver en ook voor de VPRO-TV dingen gedaan. En ik meen, het was een jaar of 3-4 geleden, heeft hij toch ook eens een serie over die eilanden gemaakt, hè? Dus die Griekse eilanden. En op Lesbos zijn er dus meer asielzoekers dan inwoners. En dat is dan typisch Geert Mak. Hij interviewde dan mensen, Grieken, en dan sommige Grieken, die hadden daar geen probleem mee. En andere Grieken die zeiden, ja, ik heb het hier wel gehad. Hè. Dat is hier van ons en niet van hun. En zo. Ja, die kamperen hier maar en zo. En Geert Mak is dan, ja, dat doet hij dan wel goed. Dan zei hij dus tegen de kijker, ja, dan moet u nu maar oordelen wat u daarvan vindt. Nee, maar... Op bepaalde plekken, zoals in Griekenland, is dat natuurlijk behoorlijk uit de hand gelopen. Portugal heeft maar 1200 asielaanvragen per jaar. België 35.000. Ja, Jan Baljouw, ik ken wel een van de medeoprichters van Centraal. Die zei tegen mij, ja, het is een jurist. Die zei, ja, je zou dus uit dat asielrecht... daar zit een element in, een soort, hoe noem jij dat weer... een soort win-element. Dus ja, iemand die erkend wordt, die krijgt natuurlijk steun en inkomen en zo. En ja, ik kan wel begrijpen dat mensen uit onveilige gebieden ook, maar arme gebieden, als je bijvoorbeeld een asielzoeker uit Afghanistan, ja, ik weet niet of dat we die nog hebben, of dat die nog binnenkomt, maar zo'n minderjarige asielzoeker, hè, dus... Die krijgt dan ook dat groeipakket in België. Dat is toch ongeveer 3000 euro. Het is eigenlijk om naar school mee te gaan en zo. Mm-hmm. Maar iedereen weet, mensen zijn gewoon mensen overal in de wereld. Ja, dat bedrag wordt natuurlijk naar Afghanistan gestuurd. Ja, dat is heel menselijk. Misschien zou dat wij zelf ook doen. Hè?
3: Ja.
2: Dus het is onevenwichtig. Ja,
1: ik stel voor dat we even wat muziek draaien.
2: Ja, doe maar. Hè.
1: En dan komen we zeker nog terug op dit onderwerp.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ja.

0: Goed, we zijn terug met Fred vanuit Praag. Jij bent nog...
1: Ja, Sprahi. Uit Praag. Ja.
0: En we zijn in
1: ja,
0: de radio perifere.
1: Ja, er zijn dus ook verkiezingen dit weekend in Berlijn en in dat Mecklenburg. Dat ziet er weer heel erg AfD uit. En dat vangt hier, nou, ja, buurland. Hè. Wij zitten heel diep bij het oosten hè, van Duitsland. Ja, Berlijn is ongeveer, als je dat met de auto van hieruit, is ongeveer 3 uurtjes. Hè, dus eigenlijk vrij nabij. En ik zie een interessante kop vandaag in de Tsjechische krant. Dus in Mecklenburg, Voorpommeren, dat is zo eigenlijk een beetje Noordwest-Berlijn. Dat is een titel en die gaat over sociaaldemocraten daar. En in die titel staat Kratse pred volbami diga AFD na zada. Dat betekent dus, de sociaaldemocraten worden in de rug geademd door AFD. Dus daar is het kantje boordje. Maar ik vrees dat in Berlijn zelf dus AFD de grootste zal worden. Omdat, je mag niet vergeten, Berlijn voor 1989 was voor 2/3 lag in Oost-Duitsland. Ook het volledige centrum. Hè. Bijvoorbeeld Alexanderplatz was Oost-Berlijn. En je gaat toch hetzelfde effect daar zoals in Sachsen-Anhalt en zo krijgen.
0: Ja, dat is dan het probleem van, dus, van het voormalige Oostblok of Oost-Duitsland. Die hebben lang niet een democratische cultuur gehad. Er zijn een aantal vanzelfsprekende voordelen die zijn weggevallen natuurlijk bij hen, zoals dat het voordeel was van het communistische systeem. Ze hebben lang geen, wat dat heet, vreemdelingen gehad over de vloer. Dus dat is wel een kruidvat, ja. Een mix.
1: Het enige... Ik kwam daar destijds, misschien bij Daniel, dan, maar in de tijd, dan toen ik bij de VPRO nog zat. Maar dus ook, ik kwam, dat was dan voor 1989, hè. Ik heb dat, maar ook Jan Baljamme, die was toen al meer met Rusland bezig. Hoewel, ik ben in 89, was in december met Jan, hebben wij dus de hele omwenteling in Roemenië meegemaakt. En dat was eigenlijk onze eerste oorlogservaring. Maar dan alle andere dingen waren al achter de rug. Hè. De Berlijnse muur was al gevallen en zo. Maar ik ging daarvoor al wel naar dat Oost-Duitsland in die DDR. En ik had op een bepaald moment zover gekregen dat ik dus een permanent visum voor de DDR had. En ik mocht dus met mijn Belgische auto in die DDR rondrijden. En niet in Oost-Berlijn minder, maar als ik dan in de provincie in Oost-Duitsland kwam, die mensen schrokken zich een bult, die zagen ineens een Belgisch nummer, die wisten niet hoe dit mogelijk was. Maar ik had een permanent visum kunnen bemachtigen.
0: Als persman dan?
1: Ja, je moest je dan laten registreren bij die persdienst. Hè. Dat was in... Dat was dus in het centrum van Berlijn, in Friedrichstraße. Maar Friedrichstraße was in Oost-Berlijn, achter de muur. Er was maar één treingrensovergang. Hè. De Friedrichstraße was de overgang van oost naar west en zo. Ja, dat ging toen met hokjes. Je moest dan in een hokje en met zo'n blauw licht. En dan kreeg je een visum. Maar ik had dus zo'n lange termijn visum kunnen krijgen. Dat was wel interessant. Ja, en ik rijd daar nu nog altijd dwars doorheen. Hè. Dus, ik rijd hier altijd via Dresden, dan zo. Een beetje omhoog richting Leipzig, onder Leipzig. Is het dan meer dan 200 kilometer naar Kassel. En heel dat Oost-Duitsland is gewoon leeg. Maar niet vergeten, dat is... er zijn met 2 of 3 miljoen Oost-Duitsers zijn gewoon geëmigreerd naar West-Duitsland. Nou, dus de Wende. En ik ken dat Leipzig heel goed. Want daar waren dus... Dat was na de Wende al... daar waren dan grote betogingen zo van wir sind das Volk enzovoort, omdat die

0: Ja, dat die mensen wilden dan onmiddellijk ook de welstand van West-Duitsland. Dan hebben eigenlijk Duitsland, ja, dus die hele DDR hebben zij er dan bijgenomen. Maar dan hadden ze een probleem met die Oost-Duitse markt. Want die economie was 10 of 20 keer minder waard. Hoe kun je dan dezelfde munt? Dat was een enorm probleem. Ze hebben dan toch wel gedaan. En na al die jaren zijn die dingen toch echt misgelopen. Hè. Dus je hebt dus die emigratie gehad. Sommige steden zijn, ik weet niet hoe het in Leipzig, ik weet alleen dat het een mooie stad met een enorm groot treinstation, het grootste van Europa. En daar heeft dus een leegloop plaatsgevonden. En de Duitse industrie heeft in de jaren 90, dus na de Wende, eigenlijk niet in dat Oost-Duitsland geïnvesteerd. Zij dachten, ja, die Duitsers adopteren we gewoon. De Duitse industrie kan dat wel aan. En die zijn massaal in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije gaan investeren. En nu zie je dus dat een rampzalige beslissing was. Want er is daar dus heel... Je hebt daar een leegloop gehad. Daar is niks. Ik zie zo hele oude mensen in benzinestation in Oost-Duitsland. En dan heb ik daar zo'n compassie mee dat ik die gewoon... Dat doe ik nooit, die een fooi geven in een benzinestation. Mm-hmm. Of ze zitten daar als een wc-madam of zo. Dus ik begrijp die Oost-Duitsers, die hebben een soort ontgoocheling. Omdat het is allemaal niet zo gelopen zoals ze wilden. De enige stad die daar wat aan ontspringt is dat Dresden. Omdat daar zijn nieuwe investeringen. Daar is bijvoorbeeld ook gebeurt heel veel rond IT. Daar is ook een heel groot IT-bedrijf enzovoort. Maar je hebt zo echt treurnis. Je hebt een grensstadje tussen Tsjechië, ook in dat noorden, en Oost-Duitsland, het vroegere Karl-Marx-stad. En dat is ook helemaal, dat is helemaal hernieuwd. Maar daar is ook niks om handen, niks te doen. Daar is zo'n ringweg rond het centrum dat dan vol auto's zit. Dat is eigenlijk te smal. Maar zie ik ook wel allemaal wat oudere auto's. Dus die steden zijn gerenoveerd. Die zien er allemaal goed uit. Maar de bevolking heeft niets om handen, niks te doen, krijgt een uitkering. Die Jan Leijers heeft toch die prachtige serie over Duitsland gemaakt. 2 jaar geleden of zo. En die heeft toch met die Oost-Duitsers gesproken. En ja, die was daar ook van onder de indruk, want die neemt dat daar een beetje voor op. En dus die mensen, hun droom is naar de kloten. En ik heb daar echt ook mee van doen. En dat is eigenlijk, ja, onoplosbaar. Het is ook wat oudere bevolking. En misschien dat ook delen van de jongere bevolking gewoon naar West-Duitsland gegaan is. Dus, en dat is een voorbeeld van een totaal mismanagement. En het ergste is dus nu, we hebben dus in Duitsland die Friedrich Merz. Die er dus helemaal niks van bakt. Je weet, ben je al eens in Berlijn geweest, Koen?
1: Ja. Zeker.
0: Ja, je kent Unter den Linden, hè? Die zo'n lange laan. Er staan inderdaad allemaal lindes. Hè? En daar staat toch een standbeeld van Friedrich der Große, Frederik de Grote. Mm-hmm. En ik heb toen naar iemand in Nederland een berichtje met een fotootje van deze Friedrich gaat nooit een ruiterstandbeeld krijgen. Ja, die man, kijk, dat is dus een vermogensbeheerder. Zo iemand als Geert Noels, en die ken je wel, hè?
1: Ja, ja.
0: En die is dus kanselier nu van Duitsland. Maar ook, ja, maar misschien is er ook die Geert Noels, dat is ook zo'n vermogensbeheerder. En als je die op tv ziet, die weet ook altijd alles beter. Mm-hmm. Wel, hetzelfde met Merz in Duitsland, hè? En dat is de catastrofale fout geweest. Hè? Die heeft het ooit moeten afleggen tegen Merkel. Zij was ook heel selectief, hè, in mensen en zo. Die is volledig van het politieke spectrum verdwenen. En ja, die is dan met vermogensbeheerder. Ik weet ook niet wat dat dan precies is. Je kent wel die Geert Noels.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is... Maar stel nu, ja, maar dat zeg ik soms... Die Geert Noels ook, als hij zo'n programma, die weet altijd alles beter. Zeg, ja, doe het dan eens zelf. Hè. Ja, dat heeft dus Meerts gedaan. Hè.
1: Ja, ja.
0: En ja, en we zien de gevolgen. Maar ik heb echt met die Oost-Duitsers van doen. Maar, ja, ik rijd daar altijd... Ja.
1: Het blijft natuurlijk de grote lokroep van extreem rechts. Hè? Want waarom stemt men dan op extreem rechts? Waarom zijn er geen andere alternatieven of partijen mogelijk? En dat blijft natuurlijk
0: bijvoorbeeld,
1: zo.
0: Ja. Ja, maar ik denk ook niet dat zij dat zien als extreem rechts. Hè. Dus, maar, ja, dus bijvoorbeeld, dus hier in Tsjechië, want ik kijk ook natuurlijk met argus ogen, hè, Duitsland en slechte ervaringen in de geschiedenis en zo. Maar dus in dat Mecklenburg is er nog een kans, dus dat die mevrouw van de SPD, hè, dus kijk, die vrouw tegen blauw. De blauw is dus AfD, dus de vrouw. Het is nog een schijn van een kans dat toch de SPD de Mecklenburg daar toch de grootste wordt. Maar de hete dus de adem in de rug, zeggen de Tsjechen, van de AfD. Ja, ja. Maar ik denk dat Berlijn voor de bijl gaat. En of dat Merz overleeft, dat... Nee, Rick Delhaas, die van ook VPRO geweest en die wellicht binnen enkele maanden ook aan dit programma gaat meewerken, die zei tegen mij, zal Merz daar maandag nog zitten?
1: Ja, het kan niet zo snel.
0: Ja, ik weet het ook. Ik weet het. Ja, maar wat dan? Wie
1: ja,
0: dan? Dat hele Duitsland ligt op zijn gat. Mm-hmm. Ik ben er in november nog in Berlijn geweest. Ik zat met de trein. En ik nam van hier de trein en dan Dresden up en zo weiter. En dan kwam ik met de trein terug. Maar ik was al op mijn kievief. Want dus de treinen rijden, ja, je mag van geluk spreken dat ze dus rijden in Duitsland. Dus ik had dus een ticket terug al betaald van Berlijn naar Praag. Maar ik ben speciaal een hauptbahnhof, is echt spliksplinternieuw station in Berlijn, maar dat ligt echt in het centrum van de stad, maar in the middle of nowhere. Je moet ongeveer 300, 400 meter lopen, ben je bij, dus door de middle of nowhere ben je bij Brandenburger Tor of zo. Dus dat is al heel raar ingepland. Hè. En ik dacht zo, ja Fred, je moet toch checken van of dat die trein wel op dat uur gaat vertrekken. Ik ga daar naartoe en die geven mij dus, die printen mij een reisschema. Inderdaad, die trein op dat moment en zo, was maar 2 minuten later of zo. Dus ik wist dat die trein ging vertrekken, dat het ongeveer in orde was. Maar ik zag al alle andere treinen met vertraging. Ik heb dan het zekere voor het onzekere en een uur voor vertrek was ik daar. En heel reisschema lag weer door elkaar. En je kunt mij geloven of niet, ik heb van Berlijn tot Dresden, ik denk, goh, een kleine, misschien 200 kilometer. We zijn 2 of 3 keer van trein moeten wisselen. Ik heb dus van het traject Berlijn-Praag, nogmaals, nog geen 300 kilometer, 7 uur was ik onderweg. Oh. Ik heb dan op die trein met andere Duitsers, die mensen zijn razend. Mm-hmm.
1: En
0: ik zei tegen de mevrouw, ik zeg, ja, mijn ouders, ja, zo'n dingen zeg ik dan. Ik zeg tegen die mevrouw, ja, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt in België. En die zei tegen, ja, maar Fred, maar bij de Duitsers rijden de treinen altijd op tijd. En die mevrouw zei tegen mij, in Duitsland hebben de treinen nooit op tijd gereden.
1: In Italië wel, ja, maar... daar gaan ze fantastisch. Zou het kunnen liggen dat, want wij hebben toch inderdaad het beeld van Duitsland, en dat is Grundlich en dat is Ordnungspolitik,
0: ja,
1: enzovoort. Maar er is een privatisering natuurlijk. Hè? Dus de 30-45% van het marktaandeel van personenvervoer is in privéhanden daar. In Engeland loopt dat helemaal de soep. Is dat helemaal de soep ingedraaid? De privatisering,
0: ja, dat moet je
1: van
0: dus
1: het
0: zeker. Dat moet je dus zeker niet doen. Hè. Wat wel mogelijk, kijk, in Tsjechië heb je echt hele goede treinen. Wat je dus wel kunt doen, hè, dus je mag dan, Ja, weet je, dat, er zijn Europese regels over. Hè. Dus ze hebben bijvoorbeeld de infrastructuur, dus het spoorwegennet van Europa moeten lostrekken van de treinen die erop rijden. Ja? Dus je hebt dan het spoorwegennet, mm-hmm. en dan rijden op dat spoor treinen. En dat beheer moet, dat is EU-beleid, dat moet gescheiden zijn. En dan komt het erop aan, goed, ik denk in de meeste landen is de infrastructuur nog van de overheid, hè, van de NMBS bijvoorbeeld. Of, ja, hier van Český Drahy, hè, de Tsjechische spoorwegen.
1: Infrabelbans.
0: Ja. En dan krijg je natuurlijk welke treinen rijden. Wel, in Tsjechië rijdt dus Čedé, dus Český Drahy, dus de nationale treinen, hè, dus de publieke treinen. En je hebt een commerciële player, dus een dus je hebt dus de twee spoorwegmaatschappijen. Ben de naam even kwijt. Maar die werken alle twee perfect. Hè? Dus op je Tsjechische spoorwegennet, nogmaals uit internationaal onderzoek, prijs, kwaliteit en op tijd en dergelijke, vergelijkbaar met de Zwitserse. Zwitsers zijn altijd privé geweest. Overigens is de Belgische spoorwegen bij het ontstaan was ook privé. Dus in Tsjechië is het zo, de infrastructuur is van de staat en de spoorwegmaatschappij van de staat, Čedé, en dan ben ik even de naam kwijt, en er rijdt dus ook een commerciële trein op. Je hebt er dus twee, maar die zijn alle twee perfect in orde. Dus ik denk dat het wel beheerbaar is. Ja.
1: Ja, in ieder geval in Engeland is men er helemaal van aan terugkomen. Hè. De puinhoop die daar gebeurd is door de privatisering. En dat is sinds ongeveer een jaar of...
0: Ja, maar er zijn ook de uitvinders hè, van
1: vorig jaar
0: van
1: is het helemaal aan terugkomen. En het Thatcherisme. En er zijn nu terug 80% staat terug in... dus gehernationaliseerd, kan je het je voorstellen, in het Thatcherland.
0: Natuurlijk, omdat een... Ik denk spoorwegen. Kijk, wat is openbaar vervoer? Dat is gedefinieerd. Hè? Dus openbaar vervoer, eigenlijk is dat is korte afstand en zo. En dat beheer je het liefst door... dat is, wat kan nu best door de staat en zo? Dat beheer je toch het best door de staat. En bijvoorbeeld, of toch een maatschappij die van de overheid is. Bijvoorbeeld het hele openbaar vervoer in Praag, PID... Kijk, die app hier, PID. Dat vervoersnet dat gaat tot 30, 40 kilometer buiten de stad. Hè, want die PID heeft twee poten. Hè, je hebt dus een poot die dus het grondgebied van Praag omvat. En dan heb je daar een kring rond, ongeveer 20, 30 kilometer buiten de stad, die daar ook bij hoort. En die PID, dat is de afkorting van Praške in Integrovane Dopravi. Dus Praags geïntegreerd vervoer. En dat is dus een overheidsbedrijf. Ja? En dat werkt perfect. In Zwitserland is dat een privébedrijf. En dat werkt ook. Maar Engeland is, dat is, ja, die hebben dus die hele privatisering. Ja, het kind met badwater weggegooid. Maar het is meer badwater dan kind. En als je... Nogmaals, de spoorwegen in Tsjechië werken perfect. En vooral het openbaar vervoer in Praag, dat kan echt niet beter. Mm-hmm. Dus ik gebruik hier de auto nooit. Maar ja, mensen zijn ook mensen. Ik begrijp, ik kan het aan de kentekens, de nummerborden van de auto's zien. Hè. Als daar een A op staat, is dat Praag. En de godganse dag zie ik allemaal A-auto's in dat Praag rondrijden. En ik weet echt niet wat die mensen daar met die auto in godsnaam doen. Ja? Maar ook de trams, dan moet ik zeggen, die zitten ook vol en zo. Het enige wat in Praag vind ik, en dat zou dus nu een item kunnen zijn, dat is tenminste dat Praag 1, dus de oude binnenstad en alles wat daar rond zit, dat je dat bijvoorbeeld autoluw of autovrij maakt. Maar dat is een heel interessant aspect. Dus die ODS waar ik het daar straks over had, hè, dus die conservatieve partij enzovoort, ach, waar heel veel, zeker de ouderen vroeger ook in het communistisch systeem zaten en zo. Je zou dat eigenlijk, hè, dus dat hele centrum, want dat is wat de piraten al lang voorstellen, omdat die hele oude binnenstad, om verkeersvrij te maken. En wat is de uitvlucht als je met zoiets komt, als je zegt, we gaan nu dit plan, en dus het moet nu afgelopen, in het centrum van Praag, die stinkende auto's de stad uit. Wat is de reactie van zo'n ODS? Dat is communisme. Maar sommige jongeren checken maken daar dus ook alle grappen over. Dus alles wat je voorstelt, bijvoorbeeld om de levensomgeving zo beter te maken, gezamenlijk, dat is communisme. Ja, en dat is een heel, dat is eigenlijk bijna, en meestal geroepen door mensen die eigenlijk ook destijds wat ouder een positie in die communistische partij hadden. Mm-hmm. Dus, maar ik zie dat dus ook, is ook allemaal veel te goedkoop. Je hebt hier de Modra Zona, de blauwe zone, hè, voor bewoners parkeren. Ik betaal daar, je hebt altijd, dus voor gepensioneerden betaal ik voor een heel jaar, ik denk, €50 of zo. Maar ik zie daar dan ook allemaal auto's staan van buiten Praag en dat wordt allemaal niet gecontroleerd. Dan die ene piraat, die Rjip, die dus eerste schepen voor transport is.
1: Heeft hij een ooglapje en een houten been ook?
0: Nee. Ja, dat is ook zo'n 40er. Dat is een gewone arts. Een huisarts of zo. Ik denk dat hij dat nooit gedaan heeft. Maar die zegt dan in een interview, hij zegt, ja, ik heb dat helemaal laten checken. Hij zegt, 50% van de Pragenaars, hij zei 50% van de Pragenaars parkeert verkeerd en 50% betaalt de boetes niet en daarna zijn die niet meer inbaar, want dat is geen Praagse bevoegdheid, maar een nationale bevoegdheid. Lijkt heel erg op België. Hij zei ook, hij heeft ook laten onderzoeken, bijvoorbeeld een stad als Praag laten vergelijken met Barcelona of Madrid en weet ik en zo. En hij zei, nergens in Europa zitten mensen zo vaak in de auto als in Praag. Ik zie dat ook de hele tijd, die hele stad vol met kentekens met een A daarin, dus Praag.
1: Nu, Antwerpen, dat is niet federaal, hè. Als je hier boetes krijgt, het is de stad Antwerpen die jou die boete aanrekent.
0: Die komt zelfs tot hier in Praag bij mij.
1: Okay.
0: Dan voor de radio of zo. Voor de radio, ja.
1: Toch eventjes terug naar Berlijn, want het is heel spannend. Hè. Over 2 dagen is het zover, de 20e september zijn die verkiezingen. Ik heb het even opgezocht bij DuitslandVandaag.com op een site. En het is inderdaad nek aan nek, hè, de peilingen.
0: Het is nek aan nek, ja.
1: De CDU die staat met 20% niet bovenaan, de linker volgt met 19%, AFD met 18% en SPD en Groenen komen beide uit op 15%. Nu, CDU lijkt de grote verliezer te zijn, terwijl de linker toch wel 6,8% wint. En de grootste stijging is dan voor AFD die 8,9% hoger staat. Ja, dus het is een beetje een extreme keuze alweer, hè, daarin Berlijn.
0: Maar ik zeg het ook, het is dus een Oost-Duitse probleem. En vergeet niet, voor 1989 lag 2/3 van Berlijn in het oosten. En dan aan die oostrand van Berlijn heb je gigantische buitenwijken met allemaal van die woonwijken.
1: Die blokken.
0: Met blokken. Ja, dat wordt communistische blokken, maar dat is allemaal flauwekul. Want hier is dat nu, die zijn allemaal gerenoveerd. Dat is in Duitsland ook zo gebeurd. Mensen hier in Tsjechië wonen daar graag. Dat is aan de rand van de stad. Dat zijn allemaal meestal het eindpunt van een tram of een bus en zo. Dat is veel groen. Mensen hebben een mooi uitzicht. Er is een goede tramverbinding. Nu, in het oosten van Berlijn heb je dus die van de vroegere DDR, die gigantische woonwijken. Daar is de één woonwijk, die heet Marzahn. En daar wonen, ik heb vandaag gecheckt, 100, er staat ook een artikeltje van hier in de krant. Daar wonen 110.000 mensen. En dat zijn allemaal ontevreden Oost-Duitsers. Die gaan allemaal stemmen en iedereen weet waarop zondag. Hè.
1: Ja. Nog heel even uit interesse. Stemplicht Duitsland of stemplicht?
0: Nee, dat bestaat. Nee, stemplicht in Europa alleen in België en in Griekenland.
1: Ja.
0: Nergens anders. Ja, en dat is interessant wat je zegt, want mijn jonge posse van twintigers hier in Tsjechië, die vinden dat een heel interessant idee. Ja, wellicht ook omdat zij zelf ook niet gaan stemmen. En dan hebben ze zo, ja, als het dan verplicht is, kan ik niet. Of zoiets. Hè?
1: Ja.
0: Nee, maar ik blijf daar. Ja, je kunt daar allerlei vragen over stellen. Maar bij het scheiden van de markt vind ik dat toch niet slecht.
1: Nee.
0: Omdat, kijk, je leeft in een democratie. Nu het minste, vind ik. Als je dus in democratie leeft. Het minste... Wat je kunt terugdoen, is aan die verkiezingen deelnemen. Ja. En ik merk ook bij jonge Tsjechen, die zeggen, misschien is dat wel interessant, die hebben daar helemaal niks op tegen. En je weet wat er gebeurd is, hè. Je ziet onmiddellijk, toen de gemeenteraadsverkiezingen is de stemplicht afgeschaft in België.
1: Ja.
0: En je ziet het ineens in elkaar klappen tot...
1: Ja.
0: 70%. Hè?
1: Ja, merkwaardig. Ja.
0: En dan zeggen ze, ja, maar de 16-jarigen mochten dan ineens gaan stemmen. Ja, maar dat zijn ook zo, dat vind ik dus vals liberalisme. Hè? Dus ik weet niet hoe, ze eten nu weer anders, hè? Die hele VLD of zo.
1: Ja, anders.
0: Ja, het is wel anders, maar
1: anders.
0: In Antwerpen is zo'n uitdrukking, ander maar beter. Maar beter is het. Ja, dat is toch een Antwerpse uitdrukking.
1: In ieder geval met verve de stomste politieke naam die je kan bedenken.
2: Ja, dat is de meest holle verkiezingsslogan, verandering. Ja. Ja, verandering kan zowel verbetering als verslechtering zijn.
0: Nee, de partij heet nu anders, ja, maar ik weet niet wat...
2: Anders kan inderdaad ook slechter zijn, hè. Dat kan ook slechter zijn.
1: Ja, jullie dan? Nee, anders.
0: Het is dan weer een van de zonen van de Gucht.
2: Ja.
0: Ja. Maar die de Gucht was wel, want ik heb daar, want ik deed dus altijd die Europapolitiek voor de VPO. Ik heb dat 10 jaar gedaan. Hè? Ook live vanuit Straatsburg, elke maand. En ik heb dat af en toe, want de Gucht was toen Europees commissaris. En Verhofstadt zat in dat Europees parlement. Het is nu voor de eerste keer dat hij op pensioen daar niet meer in zit. Maar die twee behoorden tot verschillende clans in de VLD. Mm-hmm. Maar ik had altijd liever de Gucht, want ik hou wel van zijn no-nonsense stijl en zo. Maar ja, met die zoontjes is dat toch helemaal niks geworden. Hè? ja, dat mogen we toch wel zeggen. Ja, het is ook weer die Frederik nu, mijn naamgenoot. Ja. Zoals die op zijn paard zit daar in dingen. Zoals die van... Die meer zien. Nee, het is het niet. Hè?
1: Ik stel voor dat we nog even naar wat muziek luisteren. Dat geeft de luisteraar en jou, Fred, tijd om even een drankje te pakken. En dan beginnen we ons...
0: Een drankje?
1: Een plaspauze ook. Ja. Een massage ook. Ja, en dan hebben we nog een half
0: massage.
1: Uur. Een half uurtje.
0: Ja, je hebt die in Praag heel Thaise massage.
2: Oké, ga even langs en vraag de happy ending.
0: Nee, niet bij de Thaise massage. Ja.
3: Ladies and gents digital, ladies and gents digital, ladies and gents digital, ladies and gents digital.

0: Ja.
1: Dus, zijn we zover, ja.
0: Ja, dus de verkiezingen, maar ja, dus die AfD, die,
1: ja, ik heb...
0: die komt wel in de buurt van echt dat hij niet meer onder beleid zou kunnen uitkomen, dat hij de verantwoordelijkheid zou moeten nemen. En heeft die partij dan ook beleid klaarzitten eigenlijk? Dat is ook de vraag.
1: Want... Ja, ik denk, dat zou wel, maar misschien, het is natuurlijk die deelstaten en zo.
0: Gaat er verbetering in zitten voor die kiezers die er dan voor kiezen?
1: Ja.
0: Want je kunt inderdaad
1: ik denk ook niet, de AfD kan die problemen ook niet oplossen van die mensen. Dat is een wat oudere bevolking. Duitsland zit in die ook met zijn economie, met die auto-industrie. Rien ne va plus. Maar je weet de discussies in België altijd over die begrotingstekorten. Hè? Dat is natuurlijk in België vrij hoog. Ik kan daar ook wel wat iets over zeggen, want ik ken hier een bedrijfsconsultant die ook ongeveer weet waar dat onder meer allemaal aan ligt. Maar kijk, die problemen in Duitsland, die zijn dus zeer zeker veroorzaakt door die zwarte nul, hè, dus gedurende decennia dus vasthouden aan dat de begrotingsevenwicht. Daarom dat ik zeg, zij verwarren economie met boekhouden. Hè. En uiteindelijk is dat Oost-Duitsland. Ja, dus die mensen, vooral wat oudere bevolking, denk jongere bevolking, geëmigreerd naar het Westen, is dat helemaal in duigen gevallen. Maar ook heel die Duitse industrie, die sleept zich voort. Hè. Dus zij kunnen niet concurreren met China. Ik denk dat Frankrijk daar toch beter in slaagt. Hè. Die autogroep Stellantis bijvoorbeeld, nou ja... Daar zitten niet alleen Franse auto's in, Peugeot zit daar ook bij. Ik kan mij ook niet voorstellen dat ik een Duitse auto koop. Soms zeg ik, bij wijze van grap, als er nog iets over zal schieten van Volkswagen, zal het Skoda zijn. En ik denk dat ik dicht bij de waarheid zit. Ook omdat Skoda verschillende modellen heeft, heel veel modellen heeft. Je ziet ook, het is een grote sponsor, hè, bijvoorbeeld van de Ronde van Frankrijk en zo. En ik zie mij geen... Wat is naar Duitse auto's gekeken? Het zijn onwaarschijnlijk saaie modellen.
2: De cultus van in Amerika, van de Mercedes enzovoort. Dat is natuurlijk ook een klapje waarschijnlijk voor de Duitse auto-industrie.
1: Ik ben ooit in de jaren 90, hè, ben ik nog in de VS geweest, 1993. Was toen in Washington, maar ik heb toen... Ja, dat was een Amerikaan die had leren kennen in Budapest. Die studeerde eentje studeerde in Washington. Ik ben een week in D.C. Wel een interessante stad, de enige Amerikaanse stad zonder wolkenkrabbers. Echt. Ziet er een beetje uit als Brussel. Heel gezellige stad met allemaal eettentjes, meestal allemaal Latino eetgelegenheden en zo. Maar dat L.A. ben ik dus ook geweest, maar dat is geen stad. Dat is gewoon wij zouden dat provincie noemen. En alles is nep. Dus ook alle palmbomen die daar staan, zijn allemaal in Palm Springs, worden die gekweekt en dan worden die verplant langs de boulevards en zo. En ik heb daar, ik had dan dus die vriend, die had nog een oude Chevrolet, de Chevy uit de jaren 70. Zo'n hele brede bakwagen, dus voor en achteraan met vier naast elkaar of zo. Daar heb ik dus 2 weken, twee weken gewoon L.A. rondgereden. Ja, dat betekent van de kust omhoog en terug naar beneden. En dus al die boulevards, Santa Monica boulevard enzovoort, dat zijn allemaal boulevards die van de kust omhoog tot in Hollywood en dan een andere boulevard naar beneden. Dat is het enige wat je kunt doen. En je hebt een hele lange weg langs de kust. Dus dat begint dan in L.A., daar is een pier en dan ga je, denk ik, 15 kilometer verder, eindigt dat in Malibu. En al die filmsterren hebben daar... En toen, dus die auto's van die Amerikaanse auto's van de jaren 70, die brede modellen, die Chevys, dat waren nog fantastische, mooie, ook design en zo. En kijk nu naar een Amerikaanse auto, dat lijkt echt nergens op. Dat is zo dinky toy. En hetzelfde is met, vrees ik, met Duitse auto's, hè, het geval. kunt bijna het verschil niet zien. Volkswagen heeft verschillende types, maar je kunt dus het verschil eigenlijk niet zien. Een van de kenmerken van Skoda is dat roostertje vooraan. Dus in Skoda-auto's is van vooraan zo'n roostertje. Dat is ooit door een Belg ontworpen. Dus daar ook schatrijk mee. dat is natuurlijk een metafoor van mij. Van alleen Skoda blijft over, maar het werkt 40.000 man. Maar ik denk dat een van de... Waarom is dat de meest verkochte auto momenteel in Europa? Omdat ze zoveel verschillende modellen hebben. Dus ergens weten die Duitsers wel hoe het moet. Maar waarom slagen ze dan in hun eigen land niet in? Dus de CEO van Skoda in Mladá Boleslav, waar dus die fabriek is relatief nieuw. Dus als dat is de snelweg naar Liberec, naar de bergen, dan aan de linkerkant van de weg de Skoda autofabriek. En aan de andere kant, aan de rechterkant, heb je de Skoda Dili onderdelen. Dus die maken daar de eigen onderdelen en zo. En dan al die toeleveranciers van Skoda, die hangen aan die autofabriek vast. Dus het is niet meer vrachtwagens, just in time. Dus eigenlijk is dat heel goed gedaan. En dan dus die CEO daarvan, dat moet altijd een Duitser zijn. En de enige voorwaarde is dat hij Tsjechisch spreekt. Dan zeg ik, ja, dan wil ik dat ook wel doen. Als dat de enige voorwaarde is. Nee, maar er is duidelijk... ik weet niet of je die serie van die Jan Leijers gezien hebt.
2: Nee.
1: Over Duitsland, dat is 2 jaar geleden. Dat was een prachtige serie. Dat is eigenlijk de beste documentaire maker die we dus hebben. Hè. Hij was gewoon bassist bij, hoe heette die groep weer?
2: Geen idee. Soul Sister, vrees ik.
1: Soul Sister, ja. Ja, maar er is nog altijd één hitje van Soul Sister. Eén hitje van Soul Sister dat in Tsjechië nog altijd ook gedraaid wordt. Hè. Maar dat is echt een hele goede documentaire. Maar ja, er zijn kinderen ook op tv, die Ella en zo. Hij is een goede, ik kan dat beoordelen, een zeer goede documentaire maker, omdat hij die mensen, hij laat die voor zichzelf spreken. Want hij loopt dan met die Oost-Duitsers... In Randwijk van Berlijn ook. Je gaat daarmee op stap en praat daar gewoon. Je moet zo met mensen gewoon een gesprekje voeren. Hè.
2: Dat is misschien iets voor jou, Fred. Zou je over 4 weken
1: maar ik heb dat ook
2: eens...
1: Ik heb dat voor...
2: Ja, maar over nee, maar 4 weken dat vroeger... in perifeer. Wat denk je? Gesprekjes met Tsjechen op straat. Doen.
1: Dat kunnen we... Ja, nee, dat kunnen we doen. Maar ik heb dat vroeger ook voor de VPRO. Omdat de VPRO maakte ook zo'n... Bijvoorbeeld die Geert Mak en zo. En dus je spreekt gewoon met die... Dus en dan zie je hem daar zo lopen in dat Oost-Duitsland met wat oudere Oost-Duitsers. En hij zegt dan, maar waarom bent u, hij vraagt dan, waarom zijn ze zo ontevreden? En dan roept hij zo, zien ze dat niet, wat ze van deze land gemaakt hebben? En zo krijg je. zo van die dingen doet hij. Hè. Maar hij laat die mensen voor zich spreken. Hè. Hij zegt, maar waarom bent u dan toch zo ontevreden? Ja, en dan leggen die dat is, ja, een soort, zij voelen zich bedrogen. Terwijl ze zelf natuurlijk, ik was toen in Leipzig, dat was begin 1990, wie zijn dat volk? Ze wilden ook allemaal die D-mark, maar zij dachten zo dat dus de Vereniging van Duitsland en bij West-Duitsland hoorde dat zoiets was als de lot van de loterij winnen of zo. Ja, het is tragisch. Ik heb daar altijd met die mensen echt waar, ik heb daar echt mee van doen. Ja, je moet misschien eens... Je moet eens naar Berlijn of rij met mij eens mee. Of, nee, maar het is echt... Ik vind het zo droevig. Het is echt vreselijk.
2: Ja, het is natuurlijk een economische toestand. Europa zou veel antwoorden kunnen bieden. Helaas is nu ongeveer 23% van de Europese kiezers zijn eigenlijk extreem rechts. En een beetje anders dan in de fantasie van sommige rechtse mensen is uiterst links, staat slechts voor 1%. Dus dat is eigenlijk is dat een soort beschavingsziekte, hè? Extreem rechts. Ja. We hebben het misschien veel te goed. Ik heb het ook eens voor de grap, is het, het is,
1: maar zwarte, het is ook niet ideoloog.
2: Zwarte humor. De kankers zijn in het Westen-Europa, zijn het meeste van de wereld natuurlijk. Wij hebben ongeveer 3-24% van de wereldkankers zijn in Europa. Dat zijn beschavingsziekten eigenlijk. En dat loopt exact gelijk met de extreemrechts eigenlijk, in, die ook met 23% zitten.
1: Nee, dat kan maar geen toeval meer zijn. Nee, maar het is zo. Het heeft iets met verwachtingspatronen, maar ook met ja, de. Ik weet, de
2: antistemmen.
1: De mensen worden ook geleerd. Het is een. Ja, maar de vraag is. Dat was de juiste vraag van die Jan Leijers. Waarom zijn ze zo ontevreden? Terwijl je eigenlijk alles hebt, maar misschien. Ze hebben wel alles, maar misschien hebben ze helemaal niks. Gebrek aan verbeelding, maar je ziet dat ook in. Maar kijk naar Nederland. Hè, dus die, maar mensen worden ook die boerenprotesten. Ja, maar ik heb elke dag contact met Nederland. Ik heb echt twee interessante mensen die aan perifeer kunnen meedoen. De ene had nu, ja, die heeft die podcast, die kon niet. En Rick gaat ook wel meedoen en zo. Maar wij hadden het dus over die dingen, over die, dat boerenprotest. Hè, die, je hebt nu die Pipo die daar. Ah ja, dus die leider van de ja, hij heeft de Farmers Defense Force. De Defense Force.
2: Ja.
1: Farmers. Ja, dus de soort guerrilla-organisatie. Die hebben dus. Hij heeft dus. Rick zegt tegen mij dat zijn wel die boeren die in de buurt van spoorwegen. Heeft die allemaal bij elkaar gekregen om dus de spoorlijnen te saboteren. Dat is dus ook heel gevaarlijk, hè, wat er dus gebeurd is. Dan hebben ze allemaal balen stro in de fik gestoken langs de snelweg en zo. Dan heeft hij gisteren, ik zag zo'n fotootje. Heeft hij dus via WhatsApp en zo een bericht verstuurd om alle bewijsmateriaal te vernietigen. Ja? Dus eigenlijk. Dit is een publieke schuld. Het is zo dom, hè? Dus een publieke schuldbekentenis. Iedereen moet alle bewijsmateriaal vernietigen. Wat eigenlijk. Hij kan vervolgd worden door het blokkeren van de rechtsgang, hè, of zo. Ja, maar eigenlijk heeft dit dus toe dat ze het gedaan hebben. Hè? Ja. Dus.
2: En als nu één bevolkingsgroep volstrekt overgesubsidieerd is, is het wel de Nederlandse boerenstand natuurlijk. Die krijgen gigantisch.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, en nu, dus, nu zijn we dus bij die subsidies. Je hebt dus overal. Het gaat. Ja, ik begrijp die. Maar die mensen zijn ook bedrogen. Want ik weet niet of jullie dat nog weten, maar ik herinner me dat misschien 10, 15 of 20 jaar geleden. Dat men dus in België en in Nederland alle boeren eigenlijk verplicht heeft tot schaalvergroting. Ja?
0: Mm-hmm.
1: En dan. Toen moesten. Als ik hier in een supermarkt in Tsjechië rondloop. Maar ik doe dat dus echt opzettelijk. Hè? Dus als ik gewoon blindelings zou kopen wat er ligt. Heb ik dus als ik tomaten koop, 60-70% kans dat ze uit België en Nederland komen, ja? Dus ik kijk altijd, want alle producten die je in de supermarkt in Tsjechië koopt, zijn verplicht gelabeld en overal staat verplicht op waar het vandaan komt. Ik koop dus alleen, wat groenten en zo betreft, alleen Tsjechisch. Ook als er dat maar één bak of zo is en al de rest is, maar echt waar, als in een hypermarket, alle tomaten zijn ofwel Hollands of Belgisch. Alle prei is sowieso altijd Belgisch. Dus dat is 1000 kilometer diesel voorgereden. Bij de Albert Heijn hier op de hoek, Albert heet dat hier, daar kun je dus koteletten uit bio-koteletten uit Nederland kopen, ja. Bio-koteletten waar 1000 kilometer diesel voor verleden.
0: Ja, biodiesel, Fred.
1: Ja. Nee, maar dus, dit is dus die. Ik begrijp wel, dus heel veel boeren zijn gedwongen 20 jaar geleden tot schaalvergroting. Als je bij dat Venlo, hè, aan de Duits-Nederlandse grens. Hè, het is een hele drukke snelweg, dat is overal. Venlo komt Wilders vandaan. Wel, dat staat daar, ik kan dat niet anders noemen, dat staat daar vol tomatenfabrieken. Dat is kilometers. Dat zijn dus kasten, dus kassen, dus glas voor tomaten. Ik weet niet hoe groot dat ze zijn, maar dus zover het oog reikt. Dus massaproductie, dus de vrachtwagens uit Lidl zie je daar af en aan rijden. Want die halen daar de tomaten om de Duitse Lidl's mee te bevoorraden. Het is de hele, dat hele spektakel, dat is dus al twee decennia bezig. Ja, dus, en die mensen worden nu eigenlijk het slachtoffer van hun, van, ja, van hun eigen... waar ze toen voor gedwongen, toe gedwongen zijn.
2: Ja, ja, ik heb wat cijfers. Ongeveer 25-33% van het gehele Europese budget is bestemd voor de landbouw. En dan spreken we hier over een kleine 400 miljard. 400 miljard.
1: Bijna 40, ja.
2: Ja. En dan 40. Is er grote versus kleine boeren, dat je het erover hebt. Ongeveer 80% van de subsidies komt terecht bij de grootste 20% van de landbouwbedrijven. En de top 1% ontvangt zelfs tot 40% van het geld. Omdat de steun natuurlijk vaak per hectare wordt berekend.
1: Ja, je hebt in de, want ik heb voor de VPRO dus ook 10 jaar de EU gevolgd. Ik heb daar dus 10 jaar rondgelopen. Dus er zijn twee exclusieve EU-bevoegdheden. Dat is landbouw, dus gemeenschappelijk landbouwbeleid en handel. Uh-huh. Dus ook de importtarieven worden door Europa bepaald. Daarom dat Trump nu, met Canada en zo.
2: Tariffs.
1: En, er komt niks meer, tariffs. Of, en hij heeft nu zelfs geroepen, er komt niks niet meer binnen. En zo. Nee, maar dat is dat 40% van het Europese budget gaat dus naar landbouw. Dat is overgesubsidieerd en eigenlijk ook alleen maar, er zijn eigenlijk alleen maar die grote bedrijven van overgebleven. En nogmaals, die mensen zijn 20 jaar geleden daartoe verplicht geweest. En die voelen zich, en dat zie je dus nu in Nederland, bedrogen. Hè? Dat zijn dan. En over die subsidies, dus ik had het straks even over Bert. Dat is een Belg en dat is die heeft een eenmansbedrijfje. Dat is een bedrijfsconsultant. Die heeft lang heel veel voor KMO's in België gewerkt. Maar die zit hier al 20 jaar en die werkt hier nu voor het grootste chemische bedrijf van Tsjechië. Dat is wel interessant, omdat chemie, zeker met de stijgende inflatie, problemen in het Midden-Oosten, met Iran en weet ik. Maar hij is een heel integere persoon. En hij zei tegen mij ook, hij zegt dat die begrotingstekorten, zoals in België, hij zegt, je zou eens moeten weten hoeveel subsidies bedrijven in België krijgen. Hij zegt, bedrijven hebben helemaal geen subsidie nodig. Hij zegt, dat gaan dus miljarden gaan. Dus gewoon, dus iedereen, een heleboel, en zeker grote bedrijven ook, hangen aan het subsidie-infuus. Je hoort daar niks over. Af en toe wel. Hè. Je hebt dus nu met Volvo gezien in Gent. Hè. Dat is een spiksplinternieuwe Volvo-fabriek gebouwd hier in Slowakije. Ja. En de druk op de ketel en zo. En wat is de enige oplossing? Zelfs de N-VA. N-VA. Hè. Gewoon pak geld. Hè. Mm-hmm. Van de belastingbetaler. Mm-hmm. Dus Bert zei, het is ongelooflijk hoeveel bedrijven gewoon uit die belastingpot krijgen.
2: Fernand Huts, die leeft op subsidie. Hij doet alle afvalverwerking. Dat is natuurlijk allemaal vanuit de staatswegen wordt dat betaald. Hij is de grootste zonnepanelenontvanger. Dat wordt volledig betaald. Alles wat hij doet, dat wordt eigenlijk allemaal door de belastingbetaler betaald, maar toch gaat hij ervan uit van, de vrije handel is het belangrijkste. Dus inderdaad, heel vreemde gespletenheid hebben we op dit vlak.
1: Ja, gespletenheid. Als je dus de begrotingstekorten in België. Er komt. Ten eerste is de inkomsten zitten scheef. Hè, maar,
2: de verdeling dus ervan.
1: De inkomsten. Dus, ik heb ook een tijdje in Nederland. Ik heb eigenlijk met belastingen met 3 landen te maken. Ik betaal in Tsjechië geen belasting, omdat ik hier geen inkomsten heb. Hè. Ook al omdat pensioenen worden niet belast. Ik betaal nog altijd belastingen op mijn pensioen in België, omdat dat een overheidspensioen is. Want anders zou ik dat in Tsjechië moeten betalen, maar Tsjechië belast geen pensioen. Dus al die belastingstelsels in Europa zijn allemaal verschillend. En in Nederland is er dan weer een ander systeem. Ja, ik probeer nu geld van de Nederlandse Belastingdienst, want die innen belastingen op een van mijn pensioenen, terwijl dat eigenlijk niet kan, want ik woon daar. Maar dat is dus het probleem van het eengemaakt Europa ook. Als je dus die belastingssystemen niet harmoniseert, dan is dat die hele interne markt, dat is dus dat is gewoon een farse.
2: Want dus Europa is op de meeste vlakken ook heel belangrijk. Fred, ik denk dat we ongeveer aan het einde van het programma zijn gekomen. Het is nog 5 minuutjes.
1: Ik heb het volgende programma is ook al klaar. Er zit zo'n blik Kozel, geit, dat heet geit. Ik heb een foto van dat blik. Dat is nee alcohol. Het is dus onalcohol, dus zonder... Nee. En dat is een bekend bier in Tsjechië, die heet Kozel Geit. Ja? Zie je dat fotootje, Daniel? WhatsApp gestuurd. Er staat echt een geit op. Ja, dat drukt hier ook op. Het alcoholvrij bier in Tsjechië. Want dan kunnen ze met de auto rijden, want het is hier nul tolerantie.
2: Ja, ja.
1: Okay. In de auto. Heb je het gezien, Kozel?
2: Hij is zijn telefoon aan het overdoen, Fred. Een beetje geduld.
1: Ja. Laat even aan Koen zien.
2: De geit, ja. Fantastisch.
0: Een bok.
1: Kozel, een geit. Een bok. Ja, Daniel, jij bent een bioloog. Hè?
2: Dus dat is bokpils dan eigenlijk.
1: Hoe kun jij zien? Omdat hij horentjes heeft.
0: Ja, en een flinke sik.
2: Een flinke sik.
1: Jij bent dus een geitendeskundige.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Maar
0: het ziet er mannelijk uit.
1: Je bent een botanicus.
0: Ja, ik kan me vergissen. Dus.
2: Ongesubsidieerd boerenverstand is dat enkel. Goed, Fred, het was alweer heel interessant. Het ging heel veel over Tsjechië. Volgende keer waarschijnlijk hopelijk met wat gassen erbij.
1: Ja, ik ben met Holland bezig. Dus, maar ik misschien ook met Zwitserland.
2: Oké, fantastisch.
1: Oké. Okay. Ja, en dan Engeland moeten we nog. Hè.
2: 4 weken.
1: Ja.
0: Binnen 4 weken. Okay.
1: Ciao, ciao.
0: 16 oktober. 16 oktober is de volgende uitzending.
2: Ja. Ja.
1: Ah, dan ga ik dat dan Holland laten weten.
2: Ja. Oké, goed. Tot dan. Mijn dag, luisteraar. Tot over 4 weken.

0: are youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go. Never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: Voilà, voilà. En zo bent u natuurlijk weer bij de Tissala aanbeland. Niet waar, Jasper?
2: In alle rust en vrede.
1: Voilà, blij u te zien weer. Het is alweer 2 weken
2: is gelijk.
1: Ja, voilà. Nee, fantastisch. We gaan iets minder doen dan vorige keer, want vorige keer was het echt druk.
2: Het zal vandaag toch nog redelijk druk zijn.
1: Ja.
2: Met een mooie...
1: We gaan eerst met Fei Lau praten over anti-Aziatisch racisme. Want we hadden natuurlijk heel de Ching Chong Chang huis moeten doorgaan van Fabio. Daar gaan we toch even op doorgaan.
2: We gaan daar een Ying De zwarte thee bij drinken.
1: Geweldig. Dat brengt ons inderdaad bij de belangrijkste vraag van de dag. Dat klinkt al heel goed. Wat moet ik daarover weten, over die thee?
2: Ik was me net aan het afvragen, hoe kan ik dat voor de luisteraar, de Vlaamse luisteraar, iets behapbaarder of voorstelbaarder maken? Ying thee is dan een soort, een variëteit, zwarte thee. En dan zou je dat denk ik kunnen vergelijken met de

0: echt een zekere cash hebt uitzending.
1: Oké, okay, hallo. En welke draaf dan meer specifiek?
0: Ja, het is Ying Day.
1: Ying Day. Right.
0: En voor straks heb ik nog een hele foute thee. Ik heb de indruk dat het pinkt.
1: Voilà, en dan zullen we de studio de door, even tot onze bied. Aha, het is een klein rood doosje. U kan het niet zien, maar ik kan het wel zien met gouden bedrukking.
0: Snowy Mitcha. Cha is thee. Snowy, want hij komt van de hoogvlakte van... Zeg het maar.
1: China.
0: Inderdaad, goed gezegd, Anthony. Voilà. Heel correct. Uit Tibet.
1: Voilà.
0: China.
1: Voilà.
0: En dat is
1: ik wist
0: van
1: het
0: de
1: wel.
0: Eerste plantage die daar is aangelegd door de Chinezen. Dus dat is zeer...
1: Maar daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik heel blij mee.
0: Het is samen met... over, het is zeer goede thee wel, maar het is een geopolitiek kantje aan.
1: Ik vind het geweldig, ik ben er super blij mee. Ja, we staan er heel goed
0: dat
1: voor.
0: Dat is
1: ja, dat is voor straks. We hebben dan ook meneer Rivian, dat terugkomt over de Rif natuurlijk. Hij was heel blij dat hij mocht terugkomen. Hij zei dat Rabat er heel slecht gezien over ging zijn. Ik kan alleen maar blij voor zijn. En dan komt natuurlijk Ahmed Aldera komt terug. Heel de Mons komen ook terug, want ze zijn allemaal nog altijd aan het wachten op Revo. En natuurlijk komen ook de vogeltjes terug, maar dat is voor ze weten het niet allemaal nogal snel. We zijn er zo meteen.

0: Voilà, en als alles goed gaat, dan hebben we onze eerste gasten aan de lijn. Maar Jasper wil eerst nog iets zeggen. Zeg maar, Jasper.
1: Jasper heeft zich vergist. Maar de neus heeft hem terecht gewezen. Dus het is een dansong. D-A-N-C-O-N-G.
0: Voilà, T. Dat is de eerste T van vandaag.
1: Dus geen zwarte, gewoon dansong. Dat is een soort oolong. En dan binnen die oolong een aparte categorie. Dansong.
0: Voilà, dus de eerste T voor vandaag. Voilà, bij deze. En dan komen we, als alles goed gaat, is onze gasten nu aan de lijn. Dag Fee.
2: Hallo.
0: Voilà. Ja, sorry voor deze kleine onderbreking, maar het programma is net begonnen. Dan wordt de eerste thee uitgeschonken en er was er een fout gemaakt. Die moest natuurlijk rechtgezet worden. Hè. Bon, er zijn ergere dingen. Namelijk, zo moesten wij de laatste weken door de huizen. Ik werd persoonlijk teruggecatapulteerd naar de jaren 80 of 90. Waarbij we gewoon een racistisch liedje dat je eerder van de Strangers had verwacht, dat dat terug totaal genormaliseerd is. En zo kwamen we eigenlijk toch bij u terecht. We wouden er toch even over op ingaan. Maar misschien eerst, stel jezelf even voor, misschien.
2: Ja. Mijn naam is Fee Lau. Ik ben Chinees, Indonesische, Belgische. Ik ben geboren in België. Mijn vader is afkomstig uit Indonesië, maar heeft Chinese roots. De hele familie is eigenlijk Chinees, maar al begin de jaren 1900 eigenlijk naar Indonesië gemigreerd. Ik werk in de NGO-sector. Ik ben redacteur en daarnaast ben ik ook bezig met dingen die ik belangrijk vind, waaronder ja, het bestrijden van discriminatie en racisme, als ik het zo groot mag zeggen, maar in het bijzonder dus anti-Aziatisch racisme. Dus ja, daar leen ik dan mijn pen aan en eventueel doe ik ook mee aan panelgesprekken en zo in die zaak. Omdat ik daar meer bewustmaking wil rond helpen creëren.
0: Ja, inderdaad. En dat is belangrijk werk, zo is nog maar eens gebleken. Want we hebben natuurlijk dat incident met Fabio gezien, we gaan er niet meer op ingaan. Ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. Maar het is vooral deel van een veel groter probleem en daar willen we het met u wel over hebben.
2: Ja, heel graag. Het is inderdaad, ja, we hebben heel veel gezien de afgelopen 2 weken. Is er gigantisch veel in de media gekomen. Telkens hetzelfde zinnetje dat teruggekeerd is. En helaas, ja, ook een beetje door de aard van de media, denk ik, is de discussie tot nu toe vrij oppervlakkig gebleven. Ik ben gekwetst versus, maar je moet niet gekwetst zijn, wel het niet het verhaal. En ik vind het toch wel belangrijk dat daar een aantal dingen worden uitgeklaard. Namelijk, ja, uiteraard gaat het over kwetsen. En uiteraard gaat het over, in heel veel gevallen, heel veel mensen, een jeugdtrauma of zelfs een familietrauma dat terug geraakt wordt. En daarin vind ik dat het belangrijk is om alvast hier te onderstrepen dat het trauma er al is. Hè? Dus iedereen van de Aziatische gemeenschap of van andere etnische minderheden in dit land zitten eigenlijk al met een transgenerationeel of een huidig trauma gelieerd aan hun afkomst, aan de migratie, aan hoe dat ze behandeld geweest zijn doorheen de geschiedenis en de recente geschiedenis dan ook. En zo'n zaken, dat is meer dan enkel zo een onnozel zinnetje zeggen of een onnozel gebaar doen naar iemand. Dat triggert heel veel andere dingen. En dat is moeilijk om dat uit te leggen, genuanceerd, als je in een talkshow zit. En bijzonder als je in die talkshow zit en er zitten 3 andere witte mannen. Ze zeggen daar als je dat eigenlijk een beetje een kwestie van gevoeligheden is. Dus daarmee dat ik wel belangrijk vind om daar dieper op in te gaan.
0: Ja, want zoals gezegd, alsof dat racisme aan zich nog niet erg genoeg is, dan misschien moeten we daar toch eens even over ingaan. Ja. Hè? Het houdt eigenlijk in dat je eigenlijk een beetje gedehumaniseerd wordt, geïndividualiseerd en afgeschermd als een soort van ander type mens, waarbij dat je dan in groep wordt veroordeeld. Maar buiten dat komt dan nog eens natuurlijk heel die historische achtergrond bovenop. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen, toch?
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk dubbel. Hè. Het racisme is enerzijds heel individueel, want het is meestal ervaar je het als persoon alleen. Hè. In mijn geval ook. De racistische ervaringen die ik meegemaakt heb, zijn zelden als ik in gezelschap ben. Het is eerder als je alleen bent. Dus dat voelt het heel individueel. Als je er dan over vertelt, lijkt het ook anekdotisch. Maar het kader is inderdaad wel binnen een veel breder geheel. En ook het dehumaniserende is dat iedereen die er in dit geval Chinees of Aziatisch uitziet, wordt op dezelfde manier benaderd. Er zijn dezelfde verwachtingen aangekoppeld, dezelfde stereotypen blijven terugkeren. En dat gaat heel breed. Hè. We zien dat in de representatie op televisie, in boeken, in films. Dat blijft terugkeren en dat maakt dus eigenlijk dat het geen incident is. En we zien het dus wel degelijk dat er een structureel element is, namelijk omdat het net in die herhaling zit van het blijven terugkeren bij zoveel verschillende mensen van dezelfde gemeenschap. En dat echt wel een probleem is die dieper ligt.
0: Ja, een structureel probleem, zoals we zeggen, hè. Dat historisch aspect, hoe hard speelt dat nog mee? Dat is iets ook waar we natuurlijk regelmatig aan bod... Ja, zeg gerust.
2: Ja, zeker. Het historische, en dat lijkt in een ver verleden, hè, als we bijvoorbeeld zeggen tegen mensen van eind jaren 1800, begin de jaren 1900, waren er bijvoorbeeld in de VS wetten en bepalingen, actes, die Chinezen en Japanners maatschappelijk uitsloten. Er was de Chinese Exclusion Act bijvoorbeeld. Dat heeft geduurd tot halverwege de vorige eeuw, ik denk ergens 1960 ongeveer, waarbij dat dus mensen van de Chinese en de Japanse gemeenschap in de VS zich niet konden nationaliseren. Dat was bij wet bepaald, dat was een akte. Hier spreek je dus echt wel van maatschappelijke uitsluiting en het creëren van tweederangsburgers, immigratiestop, zo van die zaken, of geen landbouwgrond mogen hebben. Dat was dan bijvoorbeeld in Californië het geval. Dus dat lijkt van, dat is van de vorige eeuw, zeker als je het zo zegt. Maar dat is iets wat eigenlijk altijd zo net onder de oppervlakte aanwezig is gebleven. En als we dan een klein beetje verder gaan naar de recente geschiedenis, 2020, Wuhan-virus, ik wil het zelf zo niet noemen, maar dus de coronapandemie, werd dat onmiddellijk ook weer genationaliseerd. Dat was het Chinese virus, het Wuhan-virus, dankzij president Trump werd het ook kung flu. En dan zag je dat wat dat daarnet onder de oppervlakte eigenlijk al altijd gezeten heeft, ook hier bij ons, hè, want allee, er zijn ook voorbeelden van in Nederland en Rotterdam, van bepaalde bepalingen tegen de Chinese gemeenschap, met deportaties zelfs tot gevolg, dan zie je dat het niet meer zo onder de oppervlakte zit. En dat je eigenlijk niet zo ver moet krabben om dat sentiment, dat racisme, die discriminatie, terug naar de oppervlakte te brengen. Want vanaf 2020, en dankzij zo dat categoriseren van het is een Chinese virus, het is een... Ja, en die mensen die er zo uitzien, die hebben dat veroorzaakt. En het is door hun levensstijl, en het is door hoe dat ze zijn. En al die stereotypen werden er weer bijgenomen. Dan zie je dat dat weer onmiddellijk een opflakkering van haat, van aanvallen, van agressie, verbaal en fysiek, teweeg heeft gebracht. Met zelfs alleen gewonden en doden tot gevolg. Dus daarmee willen we zeggen van, dat lijkt allemaal niet, dat lijkt allemaal onschuldig, maar dat is het helemaal niet. Want als het momentum er is, in een sociaal, politiek, geopolitiek klimaat, als het momentum er is, worden net al die dingen weer aangegrepen om als wapen te gebruiken tegen een hele grote gemeenschap.
0: Ja, woorden komen voor daden natuurlijk, misschien komen er straks nog op, maar ik wil even iets anders aanhalen. Misschien, ik zie ook nog een andere dynamiek dat ik herken dat we na 9-11 hebben gezien tegen de moslims. Dan krijgen we nu eigenlijk onder druk van mensen als Theo Franke, krijgen we toch een soort van framing tegen China en een polarisering. En zie ik dat herhalen eigenlijk ook.
2: Ja, inderdaad. Het was ook interessant dat tijdens de passage van Evelyn Chen op de afspraak zat Rudy Franks erbij. Iemand die toch ook wel een beetje een breder beeld heeft op de wereld. En hij zei, wat je hier aankaart, dat Aziatisch racisme, we moeten daar echt wel aandacht aan geven. Want gezien de economische en geopolitieke verschuivingen tegenwoordig, China, India... zijn al grote machten met alle gevolgen van dien, gaat die houding waarschijnlijk niet verbeteren. We zien dat de VS en het Westen, Europa, zich momenteel niet echt goed een houding weten te geven. China zit in een race die ze momenteel met voorsprong aan het winnen zijn op vlak van AI en digitalisering en zoveel andere inventieve dingen. De economische verschuiving... je ziet, daar wordt zich tegen geweerd en op een bepaalde manier gebeurt dat dan door dat land en de uitbreiding een hele bevolking weer in een slecht daglicht te proberen plaatsen. Waarbij dat meestal zaken zijn zoals wantrouwen, spionage, ja, noem maar op. Dat is ook hetgene dat wij zien in de media. Als je dat een beetje volgt, als er een artikel verschijnt over China, dan is het negatief. Dan is het iets dat argwaan opwekt. Dan gaat het over slecht gemaakt, made in China, fake, spionage, niet te vertrouwen. Altijd is dat is het frame die altijd gebruikt wordt. Dat is de single story die tot nu toe zo moeilijk te doorbreken is. En als je dan ziet dat mensen bijvoorbeeld van organisaties zoals Untold Asian Stories proberen dat te doorbreken, net door die andere verhalen te vertellen en te zeggen van, maar wij zijn geen monolithmaatschappij, wij zijn geen homogene massa die je allemaal zo kunt wegzetten. Het is belangrijk dat mensen voor mensen gezien worden en niet als een cliché.
0: Ja, wat we ook zien als het gaat over homofobie of zo, is dat we zien dat als de rechtse partijen de verkiezingen winnen en dat die nogal straffe uitspraken doen, dat dat zich vertaalt ook in de straat in meer homofoob geweld. Is dat hetzelfde met racisme?
2: Ja, zeker. Ik denk, ik kan er nu niet de exacte datum op plakken. Ik zal zeggen 2018, maar ik kan mij vergissen. Was er bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland de Sikh-partij bij Christchurch. Dat was een lone shooter, hè, zo leek het. Dat was iemand die dus, die plek binnengestapt was, die daar het vuur geopend heeft. Ik weet niet hoeveel mensen gedood heeft. En er zijn dan ook onderzoeken naar geweest van, ja, maar hoe is die mens daartoe gekomen? En dat blijkt dus ook uit studies al gebleken dat wat er online bestaat, wat dat daar toegelaten wordt, die haat en dat groepsgevoel en die echokamers die daar gecreëerd worden, dat dat effectief ook wel naar het echte leven doordruppelt, omdat mensen zich gesteund voelen, gezien, in hun visie wat dat die ook mogen zijn, en daarop naar handelen met de gedachte van, maar ik word gesteund door zoveel. Dus ik vind dat ook een enorme, enorme rol en verantwoordelijkheid van de media, van nieuwsplatformen, maar op, om daar absoluut veel beter op in te zetten. Zelfs in de comment-secties, dat lijkt allemaal van, iedereen zit zich maar te ventileren. Maar dat sentiment wordt daar wel gevoed en met alle gevolgen van dien. Dus het ene staat absoluut niet los van het andere.
0: Nee,
2: ik kan niet beweren dat dat meteen tot de mass shooting gaat leiden, niet. Maar ik wil maar zeggen, er is wel degelijk een verband.
0: Voilà. Ik wil u misschien toch ook nog iets anders voorleggen. Onze ex-burgemeester en ondertussen premier is ook een beetje bekend om zijn uitspraak. Racisme is toch allemaal relatief, want ik heb nog geen Aziatische migrant horen klagen dat hem gediscrimineerd wordt. Hoe staat u daar tegenover?
2: dat is inderdaad ook, we hebben er al verschillende keren onderling ook over gepraat. Er is iets van aan. Hè. Het racisme is er wel degelijk. Ik denk dat ondertussen ook al gedocumenteerd is dat racisme is er wel degelijk. Dat er misschien minder aandacht aan besteed werd, heeft ook te maken met het feit dat de Aziaten worden heel vaak beschouwd als de stille modelminoriteit. Dat is ook niet helemaal onwaar. Hè. Er is een heel lange periode geweest dat er weinig, ook vanuit de Aziatische gemeenschap, werd gesproken over de manier waarop dat we behandeld werden, de verwachtingen, de stereotypen, al die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het racisme is er wel altijd tegen geweest. Het is misschien iets recenter dat er effectief ook over gesproken wordt vanuit onszelf en ook met de andere mensen sociologische blik hebben dan. Dus ik sta daar tegenover als zijnde van maar net daarom dat er nu wel eens niet geluisterd worden naar de verhalen die vertaald worden en erkennen dat dat effectief ook wel een maatschappelijk probleem is die inherent aanwezig is. Iemand zeggen van, je bent een betere minoriteit dan een andere etnische minoriteit, is ook niet onschuldig. Want dat zorgt voor een heel goede verdeel- en heerstactiek trouwens, dat de ene etnische groep beschouwd wordt als de goede en de ander als de minder goede. Zoals The Best Immigrant of, serie... Voilà,
0: brengt ons natuurlijk bij een ander probleem. Als we dan weten dat het structureel is, een andere vraag die bij ons geregeld stellen is, is het dan niet inherent aan het kapitalisme?
2: Ik zou me daar nog een beetje beter moeten in verdiepen, maar ik heb in de tijd ook nog eens een artikel geschreven over appropriation, culturele toe-eigening. van verschillende dingen. En waar dat vandaan komt. En dan kun je eigenlijk ook al teruggaan naar heel, heel, heel lang geleden. Hè. Je kunt teruggaan naar de kolonisatieperiode. Je kunt teruggaan naar de tussen aanhalingstekens ontdekkingsreizigers. Zoals de VOC die naar Indonesië en andere Aziatische landen is gegaan. En dat heeft zijn wortels daar allemaal. Dat is allemaal inderdaad verschillende dingen. Van kruiden tot gebruiken, zoals yoga of schoonheidsrituelen. Momenteel hotter than ever. Want je ziet, er is een enorme I'm in my Chinese era vibe die er overal is. Korea is heel hot. En je ziet, daarin zit wel alles van het oosten, van Azië, wordt als een soort van commercialiseringsproject gezien. Iets dat ons kan dienen. Wordt heel vaak ook uit de culturele en traditionele contexten gerukt. Van of dat nu gaat over voedsel en theeceremonie tot schoonheidstechnieken. Dat zit allemaal geworteld in zeer oude tradities, maar dat wordt door Europa, door het Westen, genomen. Een beetje zoals cherrypicking van dit kan ons dienen, dit kunnen we commercialiseren, ja. Dit wordt populair. En dat wordt dan meegenomen. Dus momenteel vind ik het een enorme strijdstand tussen enerzijds zien hoe dat alles van Azië zo populair geworden is, van de keuken tot in de badkamer, en tegelijkertijd dat dat racisme daar zo sterk aanwezig is, dat China door de band genomen wekelijks kop van jut is, en daarin zit een hele grote kloof van zeer weinig support van mensen die enerzijds dingen nemen uit de cultuur die niet van hen is, maar anderzijds er ook niet staan als diezelfde cultuur onder vuur genomen wordt. En dat vind ik een zeer koloniaal en kapitalistische houding. Dat is nemen wat dat u dient, zonder eigenlijk te zorgen voor van waar het komt.
0: Ja, en bij dat mijn oog ook een link is met het kapitalisme, hè, de commodificering van alles. Hè. Als het verkoopt, dan is het allemaal welkom, maar er stopt het dan natuurlijk ook wel.
2: Absoluut, absoluut. De hele houding tegenover de Chinese gemeenschap is kapitalistisch. Want ze zijn ofwel de goedkope, hardwerkende migrant, hè, vandaar ook de uitspraak de Chinese vrijwilliger. Dat komt daar vandaan. Dat zijn de mensen die ze vroeger voor weinig tot geen geld konden inzetten. Dat komt ook alleen van de verdere geschiedenis in Azië zelf, hè, waarbij dat mensen dan eigenlijk, zou zeggen, als kanonnenvlees werden gebruikt in het leger. Maar die strijdstand alweer is van, oké, aan de ene kant, dat zijn de Chinezen, de Aziaten, dat zijn harde werkers, die zijn stil, je kunt daarop rekenen, die zijn slim. Zo van die zaken, versus dan, ja, wanneer het er niet meer uitkomt, dan kun je erop bashen. Dus ja, dat is opportunistisch, eigen aan het kapitalisme natuurlijk.
0: Ja, misschien afsluitend, wat hoopt u of wat denkt u dat het snelst zou moeten veranderen, wat het meest dringende is?
2: Verschillende dingen. Ik ben nog altijd een zeer grote voorstander van veel betere correcte representatie. Dat hebben we nu ook bijvoorbeeld gezien tijdens de gesprekken over het Fabio-incident. Is dat we ook wel zeggen van oké, er zit iemand aan tafel van kleur van de gemeenschap, maar voor de rest niemand. Maakt voor een moeilijk gesprek ook wel, want ja, je moet eigenlijk als persoon van kleur of Aziatisch persoon gaan zitten uitleggen wat dat racisme is, zonder dat er iemand bij zit die weet van, ah ja, inderdaad. Ik denk dat dat een probleem is die zich op veel redactievloeren en in media voordoet, is dat ja, oké, de representatie op het scherm, maar ook achter het scherm is nog niet voldoende. Dat blijft, dat zorgt ervoor dat dat moeilijke gesprekken blijven. Als er één iemand is die zegt van, dit kunnen we eigenlijk niet zeggen, niet doen, bewustmaking daar rond. Ik denk dat zo'n dingen wel belangrijk zijn, omdat het dan zal voor zorgen dat zinnetjes, zoals het zinnetje dat Fabio gebruikt in zijn liedjes, dat er meer een reflex zou komen van, oei, maar hier moeten we misschien een keer even over nadenken. Dat zal niet gebeuren, zolang dat de minderheden echt in de minderheid gehouden worden, ook op zulke platformen. Dus dat vind ik alvast een hele belangrijke. En ook blijven aangaan van gesprekken. Dat was ook de bedoeling eigenlijk nu bij dit incident. Was van, wij willen hier toch een keer dat uitleggen van waar dat komt, zodanig dat er wederzijds begrip is. Het belang van het menselijke verhaal is onschatbaar. Want anders blijf je maar denken in zuilen en in thema's en in... Dus,
0: Iets waar, dat we, iets waar we ons 100% bij aansluiten. Een beetje ook waarom we deze programma doen. Ja. We zijn allemaal mensen en we kunnen best zien wat het ons verbindt natuurlijk. Ik wil u heel hard bedanken om tijd voor ons te maken. En ik zou u graag willen uitnodigen om later, als u tijd hebt, toch eens langs te komen bij ons in de studio, als u dat past.
2: Met heel veel plezier.
0: Voilà, dan wens ik u een prettig weekend nog. Fijne dag, hè?
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Dag.
2: Dag.

0: Voilà, voilà. U hoorde Feilau. Ja. Toch wel een hele goede bijdrage, vond ik zelf.
1: En we hebben nog een toevoeging bij de thee.
0: Ja, voilà.
1: En zo rekken we die uitleg maar. Het is dus oolong. Het is dansong. En het is dan nog specifieker de ya shi xiang. Dat zegt natuurlijk niets. En zelfs voor zij die Chinees begrijpen, heb ik dat compleet fout uitgesproken. Maar vertaald is dat de duck shit oolong. Dat behoeft geen vertaling. Het zou... Er zijn veel mythes over de naam duck shit oolong. Het zou een boer zijn, een theeboer, die niet... Die wilde voorkomen dat zijn buren de thee kwamen stelen en er dus een... onwelvoeglijke en welriekende naam aan heeft gegeven, zodat de buren ervan zouden afzien. Het zou de kleur van de grond zijn in de regio alwaar die thee wordt verbouwd. En de uitleg die ik heb gekregen is dat het de kleur van de thee zelf zou zijn die...
0: Dat zie ik hierover.
1: Ik weet niet van buiten hoe één de stroom eruit ziet.
0: Ja. Maar ik ben opgegroeid aan een klein parkje, Bisschoppenhof Park in Deurne-Noord, waar heel veel eenden zaten, echt te veel, dus ik heb wel heel veel eendenkijk gezien en dat zag er niet zo uit.
1: Nee, maar het is naar het schijnt een gigantisch populaire thee en alleen maar omwille van de naam. Hij is ook lekker natuurlijk.
0: Ik vind hem lekker.
1: Hij komt ook goed aan, astringency is dat. De gevoel op je tong zo.
0: Ja, zo aan de zijkanten zo'n beetje.
1: Exact, ja. Heel goed, Anthony.
0: Nee, maar ik vind het goed. Ik word er toch beter in.
1: Ja, en wakkerder word je er ook van.
0: Voilà, vind ik heel blauw hoor.
1: Heb jij iets opgezet of zet ik iets op?
0: Jij beide kan. Je kan gerust iets opzetten.
1: Misschien moeten we...
0: Hoe was het?
1: Dat klinkt goed.

Als ik hier al een hip had gepakt, ik had een iets tragere opbouw voorzien van dat ik had een eentje van moslimkaas op klaar. Een hea-mix, maar dat is misschien voor straks dan. Maar bon, het gaat hier snel vandaag. Ik had in deze nog van de KLF. Ik had toch zo nog even... De KLF is altijd welkom. Ja, dat is een kleine stijlbreuk. Maar ze gaat dat dan.

0: Voilà, voilà. Zoals u weet berichten wij ondertussen bijna 3 jaar elke uitzending over Gaza. De genocide gaat nog steeds door. Dus we gaan er vandaag ook op verder natuurlijk. Onze gasten waren eerder al bij ons. Welkom terug, Ahmed. Welkom terug, Hilde. Misschien toch voor de luisteraars nog ter herinnering. Waar spreken we over? Wat is het probleem? Waar zitten we hier over aan tafel?
1: Er zijn een 100-tal mensen die hier papieren hebben. Dus sommige Palestijnen hebben hier asiel aangevraagd en hebben de Belgische nationaliteit of zijn erkend als vluchteling. In elk geval hebben ze een identiteitskaart. En dan hebben ze visa aangevraagd voor hun gezin dat achtergebleven is in Gaza. Omdat zij zijn hier aangekomen voor oktober 2023 en nu zit hun gezin vast in Gaza. Maar hun gezinsleden hebben dus allemaal een visum om naar België te komen, omdat zij recht hebben op gezinshereniging. Dat is een fundamenteel mensenrecht. Maar met die visa wordt verder niks gedaan. De regering blokkeert de evacuaties, dus eigenlijk blokkeren ze ook dat mensenrecht van gezinshereniging.
0: Laat ons daarmee beginnen, Ahmed, want het gaat heel de tijd nu over de studenten natuurlijk, maar daar hebben we het, dat is maar een kleine fractie van het probleem. Het gaat over mensen gelijk als jij, waarbij de rest van het gezin recht heeft op gezinshereniging. De papieren zijn in orde en dan stopt het. Dat is waar we zijn.
2: Ja, ik wil dit ook een beetje duidelijken. Want ik heb de interview van de minister van Immigratie, Annelien van Besuit, al gezien. En ze heeft gezegd dat we willen niet meer mensen met illegale situatie hier in België. En wat ik wil zeggen zeker, deze familie hebben visa al gekregen en dat betekent ze hebben verblijfplaats hier in België. Dat betekent ze hebben legaal situatie hier in België. En wat we vragen om een manier om deze mensen buiten Gaza te krijgen. En bijvoorbeeld als morgen de grens open, deze 1800 mensen kunnen naar België komen. En ze hebben deze visa al gekregen door Belgische regering. En dat betekent, we vragen niet om alle mensen uit Gaza te krijgen naar hier, naar België. Nee, we vragen onze familie door het recht, we zijn vluchtelingen mensen hier in België.
0: Mm-hmm. Iets wat blijkbaar bij de buurlanden wel kan. Er zijn landen die dat wel gewoon evacueren.
2: Ja, ik heb dit al gezien ook in Holland, in Nederland, want ze stoppen ook met evacueren van 1 jaar, maar 2 maanden geleden zijn ze terug met gezinsherinnering uit Gaza. Elke week ze evacueert ongeveer 40 mensen uit Gaza tot Holland. Ook als wij kijken naar Italië of Frans ook, ze gaan door ook met evacueren. En we proberen altijd om te begrijpen wat is het probleem precies met België, waarom precies België stopt met evacueren. En we hebben geen antwoord gekregen, zeker. En op de laatste vrijdag, we hebben dit al gezien, Brivaud probeerde om in het kabinet om te discussiëren over de 13 studenten en ook over die familie die hebben deze recht. Maar hij heeft slechte beslis precies door NVA en MR-partijen. En ik vind dit echt niet. Ik weet het niet, hoe kan ik dit zeggen in het Nederlands?
0: Het is onmenselijk.
2: Ja, zeker. Want deze familie, ze zijn vrouwen en kinderen onder de oorlog met een hele slechte situatie daar.
0: Ja, ja, dat is het probleem terug nog eens geschetst. De laatste keer dat jullie hier waren, dan liep de campagne Wachten op Prevot, want dan waren we effectief aan het wachten op Prevot. Ik heb zelfs, zoals ik beloofd had, naar de minister, naar de woordvoerder natuurlijk gemaild dat we getuigenis hadden gehad dat ze heel schrijnend waren. Papieren zijn in orde. Dan had de woordvoerder mij gevraagd, ja, zet het even op mail. Dat heb ik dan op mail gezet. Dan heeft hij niet geantwoord, dan heb ik die teruggestuurd of dat hij dan mijn mails had gelezen en dan heeft hij de berichten zelfs niet meer gelezen. Waar staan we dan met de campagne Wachten op Revo? Hoe zit de situatie dan nu? Waar staan we?
1: Ja, inderdaad, het is eigenlijk de bevoegdheid van Prevo om evacuaties te organiseren. Maar hij heeft die bevoegdheid eigenlijk doorgegeven aan de kern van de regering. Dat zou in het regeerakkoord hebben gestaan. Heeft hij dat gevraagd. Het antwoord was niet. Op een bepaald moment is er zelfs een poging gedaan door Anneleen van Boshuit om dat te koppelen aan de deportaties naar Afghanistan. Dan is Prevo wel boos geworden, maar het resultaat is dat, dat het opnieuw geblokkeerd is. En nu... ik hoorde Reginald Moreels, die trouwens die op een brief ondertekend had, onlangs zeggen van als ik nog minister zou zijn, dan zou ik nu opstappen. Ik weet niet of Prevo die moed zal hebben. We hopen daar eigenlijk wel op, want dit is ongezien dat legale migratie ook zo keihard sadistisch wordt tegengehouden.
0: Ja, Moreels heeft daar ook over gezegd dat iedere morele... Maar was het geloofwaardigheid van de Belgische regering nu echt definitief voorbij was natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Nu, dat was dan de beslissing die moest genomen worden door Prevo. Ondertussen is het dan doorgeschoven naar de regering. Wat is dan de volgende stap? Bart Wever liet uitschijnen dat hij betwijfelt of dat het nog terug zou besproken worden.
1: Ja, dat is helemaal schandalig natuurlijk. Intussen, dat kan jij beter zeggen, dat weet jij beter. Hoe kan je dat als ouder aan je kinderen uitleggen? Sommige ouders die achtergebleven zijn met de kinderen in Gaza, die betwijfelen of de ouder in België wel genoeg doet. En de kinderen, daar kan je echt absoluut niet meer aan uitleggen van, ja maar we hebben nu toch papieren, papa, waarom kunnen wij niet komen? En intussen raken zij gewond, ziek, Sommigen riskeren hun leven nu. En deze regering, ja, daar zijn geen woorden voor.
2: Als ik over dit wil praten, eigenlijk, ik ga niet over mijn familie vandaag praten. Ik ga over andere familie praten. Precies over, want ik ken heel veel Palestiniërs hier. Ze kwamen, soms ze zijn papa of mama. Ik ontmoette met een vrouw hier, zij noemt Iman. En ze heeft in Gaza haar familie en zij heeft een vraag voor de regering. Ze heeft een dochter van 3 jaar oud en ze heeft de vraag, wat denken jullie over mijn dochter als ze opgegroeid en ik ben weer van haar? En altijd, wanneer ze heeft deze vraag al gevraagd, ze heeft een tranen in haar gezicht en ik heb dit gezegd, ik weet het is echt moeilijk. Maar je hebt dit al gemaakt om de toekomst van jouw familie. Maar ze heeft antwoorden mee. Wat is de betekenis van toekomst als ik 1 jaar ver van mijn familie en misschien het gaat door na 2 jaar of 3 jaar. Altijd, de kinderen begrijpen niet de spullen van politiek. Ze altijd wachten en altijd de ouders zeggen, oké, we denken volgende maand of na 2 maanden, we gaan een oplossing vinden met de regering of met de overheid. Maar ik weet het niet, maar daar is geen oplossing. En toen ik dit al gehoord aan iemand van Besuit heb gevraagd, oké, maar ik wil ook de illegale Afghanen terugsturen naar Afghanistan. En ik vind dat met de humanitaire situatie, het is niet goed als je vraagt, ik ga accepteren misschien met Palestiniërs mensen te evacueren, maar je moet met ander iets accepteren. Volgens mij is het onduidelijk en onmenselijk ook en onterecht ook.
0: Ja, ik denk ook trouwens, het Hof had al duidelijk gesteld, en nog zelfs lang voor de veroordeling, dat er moest ingegrepen worden en een genocide moest voorkomen worden. Iets waar België toch schromelijk in tekort is geschoten. Mm. Maar als je dan nog mensen, visumhouders, daar bewust laat zitten, dan is er toch niet anders sprake dan medeplichtigheid, lijkt me.
1: Absoluut.
0: Nu, jullie laatste actie was een betoging bij Prevo. Wat zien jullie als volgende stappen? Wat brengt de toekomst?
1: Ja, wel, dat was eigenlijk extra pijnlijk. Die betoging was door en voor de families, de wachtende families georganiseerd. En werd daags nadien geframed alsof het een betoging was voor de studenten.
0: Ja.
1: Opnieuw werden de families onzichtbaar gemaakt. En dan de volgende dag discussieerde de regering er zelfs amper over. Ja, wat is de volgende stap? De mensen zijn nu wanhopig. Er zijn wanhoopstaden, zoals mensen die van plan zijn om hongerstaking te doen. Er is al iemand begonnen aan een hongerstaking. Wat kan je nog doen als er geen menselijkheid meer is? Wat kan je dan nog doen?
0: Goeie vraag.
1: En om nog eens terug te komen op het voorbeeld dat Ahmed net aanhaalde. Dat gaat over een vrouw die hals over kop met haar oudste zoon geëvacueerd werd, omdat die oudste zoon een beenamputatie moest ondergaan. En ze kon haar hele familie niet meenemen. Haar man was gewond en de vier overige kinderen zijn achtergebleven samen met haar gewonde man, die niet voor zijn kinderen kan zorgen. En als je dat verhaal, als je ziet wat mensen, hoe mensen reageren op de vraag van de families, dan is dat van, ja, je moet je kinderen maar niet achterlaten, maar dit is ongelooflijk onmenselijk om zo te reageren. Die vrouw mist haar kinderen verschrikkelijk, heeft daar zelf echt niet voor gekozen om van haar kinderen verwijderd te zijn, uiteraard.
0: Ik neem aan, de niet-beslissing, zal ik dan noemen, van Prevol is nog heel recent, dat er nog wordt nagedacht over wat dat volgende stappen zijn in verband met acties of noem maar op. Dat zullen we dan wel zien. Ik wil jullie heel erg bedanken om naar hier te komen sowieso. Ik zou wel zeggen, Ahmed, het laatste woord is uiteraard aan jou. Hè.
2: De laatste woord, eigenlijk, we hebben hier in België in een menselijke situatie en we proberen met al of ons energie om dit om een oplossing te vinden. En ik zou als Belgen de keuze van de regering op meneer Bardewibar of Maximo Brevo een oplossing gaan vinden. Want ja, waarom? Ik heb deze vraag altijd al gevraagd. Waarom toen de oorlog begon tussen Verenigde Staten en Israël en Iran, jullie hebben een beslis al gemaakt met 2 dagen. Jullie kunnen alle Belgs evacueren na 2 of 3 dagen. Maar met Palestijnse mensen die onder genocide, jullie nodig hebben van 11 maanden. En tot nu, jullie kunnen niet een beslis gemaakt.
0: Zeer duidelijk. Ik wil jullie bedanken om te komen en hou mij op de hoogte van het nieuws. En jullie zijn altijd welkom binnen 2 weken natuurlijk.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel.

Voilà, ik ben natuurlijk nog steeds op Petit Salon hier als chroniqueurs van de aangekondigde ondergang van de mensheid in zo'n biotoop. Zo voelt het soms een beetje. U hoort nu Muslim Guys. Biedt je Jasper nog een plaatje opzetten en dan bellen we monsieur Rivian. Maar dan gaan we verder over de rif. Dus tot voor zometeen. Toch?

0: Voilà, voilà. Als alles goed gaat, hebben we het nu terug onze gast aan de lijn. We gaan het nog eens over de Rief hebben, nietwaar?
1: De echte kent van
2: die Tom. Een hele goede dag.
0: Voilà, welkom in de studio. We wouden u toch spreken vandaag, want u viert vandaag een onafhankelijkheidsdag. Welke relatie heeft deze dag met de Riefrepubliek? Wat betekent dat voor u?
2: Voor mij betekent het heel veel. En ik ben van mening dat het eigenlijk voor ons allemaal heel veel moet betekenen. Het is een vrij historische dag. Op 18 september 1921 werd de Riffrepubliek opgericht. Dit gebeurde na het slaan van Spanje als bezetter. Die toen nogal lang huishouden heeft gedaan. De Rifijnen hebben er vlak daarna niet stilgezeten. Ze hebben zich meteen geïdentificeerd als een onafhankelijke staat. Ondanks dat de Riffrepubliek relatief jong was, had het land een centraal gezag. Ministerraad, volksraad, rechtbanken, militaire organisatie en zelfs een net telefoonnetwerk. Het was een volwaardige functioneel land. Zeker voor die tijd, als je ziet binnen welke tijdspannen het voor elkaar hebben gekregen. En hiermee hadden de Rifijnen niet alleen bewezen welke organisatorische capaciteiten ze hadden, maar ook aan de wereld laten zien dat vrijheid altijd de moeite waard was om voor te strijden. Voor veel andere volken was de oprichting van de RIF een lichtpunt. En ik vind dat iedereen dat zou moeten vieren.
0: Ja, het is opvallend. U bent er echt heel militant over. U bent nog dan zelf in Nederland opgegroeid, geboren en getogen. Van waar die, toch die fascinatie? Is dat iets dat van thuis uit is meegekomen? Of hoe hard leeft dat nog?
2: Ja en nee. Ik ben zelf inderdaad in Nederland geboren en opgegroeid. Met als geboorteplaats Amsterdam. En dat kun je waarschijnlijk wel een beetje aan me horen. Daar ben ik tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor. Want dankzij mijn Amsterdamse achtergrond heb ik veel geleerd. Of in ieder geval geleerd om voor mezelf op te komen, mijn eigen identiteit niet te verwaarlozen en mijn mening niet voor mezelf te houden. Mijn persoonlijke interesse is waarschijnlijk in eerste instantie door de opvoeding thuis met de paplepel ingegoten. Mijn ouders bijvoorbeeld, die vertelden veel verhalen over de RIF. Deze spraken zo tot mijn verbeelding dat ik er altijd meer over wilde weten. De honger naar de kennis over de RIF is altijd gebleven. Sterker nog, hoe dieper ik in de geschiedenis van de RIF graaf, hoe interessanter het wordt. Wat het thuis niet breed, maar de zomervakantie in de RIF was sowieso een vast gegeven. Elke zomer vanuit Amsterdam in de auto naar het dorp van mijn ouders. Waar altijd met veel plezier vakantie doorbracht, de cultuur leren kennen en de Rifijnse taal 6 volle weken kon praktiseren. Ik denk op dit moment, als ik er nu over heb, nog altijd met veel plezier aan terug. En als ik nu op terugkijk, hebben die zomervakanties meer spoor achtergelaten dan ik van tevoren zelf had kunnen voorspellen. En in zekere zin de persoon geschapen die ik nu ben. Het enige wat ik van mijn ouders niet meekreeg, dat was de duistere zijde. De opgedrongen relatie met Marokko, die werd nooit besproken. En dat had ik als kind toen nog niet echt door en moest ik later zelf als volwassene gaan ontdekken.
0: Ja, uw ouders zijn natuurlijk wel moeten vertrekken. Zagen ze dat eigenlijk als een tijdelijke ballingschap of had een vertrek economische redenen? Hoe zat het dan eigenlijk?
2: In eerste instantie zou je denken inderdaad dat het een economische reden was. Dat werd mij vroeger ook op school door meester Koen gezegd. Hè? Want wij waren toen de zogenaamde gastarbeiders, of tenminste mijn ouders. En ik had dus ook de indruk dat het vooral economische reden was. Weinig werk, geen perspectief. En aan de andere kant van de zee had je natuurlijk Europa die destijds veel te bieden had. En dat is een beetje ongeveer het idee wat ik tot mijn 13e heb gehad. Wij waren gastarbeiders en we zijn hiervoor gekomen om te werken. Nou, toevallig ben ik er geboren. Maar toen ik toch wat kritischer werd in het leven, wat ouder, zag ik de dingen om mij heen vanuit een volwassen perspectief. Begon ik de reden te zien. Mijn vader snoerde mij vaak de mond. Als ik vragen stelde over de koning of de Marokkaanse overheid, kan ik me herinneren. Dan stelde hij bijvoorbeeld dat Marokko zowel onbetaalde als betaalde informanten had. En ik de vragen die ik in Nederland aan hem stelde, eenmaal op vakantie in de RIF, voor mezelf moest halen. De consequenties die zijn mij nooit verteld. Maar die bleken later dreigender dan ik zelf had kunnen vermoeden. Zoals die dag bijvoorbeeld. In 1987 kan ik me herinneren dat ik van school thuis kwam. En er was overdag bij ons ingebroken. Het hele huis was overhoop gehaald. Wat bleek, dat kwam later door de geheime dienst die het had gedaan, omdat mijn vader destijds kritiek had geleverd op de lokale moskee. Dat is mij toen nooit zo verteld, maar ik ben zelf in archief gaan graven van oude Nederlandse kranten uit de jaren 70, jaren 80. En toevallig vond ik een krantenartikel uit 1978 waarin een ex-informant aan de Nederlandse journalist toegaf dat een van de tactieken die ze hadden om kritische mensen angst aan te jagen was door bij hun in te breken en het huis overhoop te halen.
0: Ja.
2: En één keer ook in de rift zelf, dat we bijvoorbeeld in Nador waren en dat er opeens een onbekende man naast mijn vader ging zitten om vals kritiek te leveren op de koning. Achteraf kreeg ik te horen dat het een valstrik was. Want zodra je meegaat in de kritiek, dan werd je opgepakt. En dat heb ik niet. En dan heb ik nog het eerst over de ontelbare keer dat mijn ouders opeens dat mijn ouders opeens stil werden in de auto als ze bijvoorbeeld een checkpoint tegenkwamen. Dat zelfs de radio uitging. Dus je merkt er gaandeweg, als je ouder wordt en oude krantenartikels of dingen terughaalt die je als kind mee hebt gemaakt, dat het was helemaal geen economische vlucht. De mensen waren echt op de vlucht van toenmalige koning Hassan II. Die heeft in 1958 en 59 huis gehouden in de Rif en heel veel mensen gedood. Massamoorden, bombardementen, verkrachtingen, verminkingen.
0: Ja, met als argumentatie dan meestal separatisme als beschuldiging dat dan voor gevaarlijke instabiliteit zou zorgen, zo gezegd. In Vietnam wordt dan ook gezegd, hoe zie je dat?
2: Ja, ik moet daar vaak om lachen als ik dat hoor of ergens lees. Want dat klinkt in mijn oren alsof een pyromaan de brandweer ervan beschuldigt de boel in de fik te hebben gestoken. Ten eerste kun je niet afscheiden van iets waar je formeel nooit deel van uit hebt gemaakt. De Rif is namelijk nooit deel geweest van het Marokkaans grondgebied. Dat kun je ook zien in het verdrag van 30 maart 1912, waarin de sultan vrijwillig het land overdraagt aan de Fransen. Dat staat ook in het verdrag van Vers. Daar is de Westelijke Sahara gebied en de Rif nooit van deel uitgemaakt. Dus daaraan kun je zien dat de Rif en in dit geval ook de Westelijke Sahara gebied nooit deel uitmaakt van Marokko. Maar de Rif heeft ook nooit verantwoording aan de sultan hoeven af te leggen in het verleden of belasting af te dragen. En andersom heeft de sultan nooit zeggenschap over de Rif gehad. Die fijnen kon zich prima zelf redden en hebben dat bij de oprichting van de Republiek ook prima bewezen. En de Rifijnen zagen in de sultan enkel een religieuze leider. Zoals de katholieken dat bijvoorbeeld ook in de paus zien. Niks meer, niks minder. En dan heeft hij het ook over het woord fitna, hoor ik net. Marokko die zegt dat Rifijnen voor instabiliteit kunnen zorgen. En dat ze zaken door voor een republiek te pleiten. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Integendeel. De Rifrepubliek was een blauwdruk voor veel onderdrukte volken destijds. Die van vrijheid droomden. Maar Marokko daarentegen, en dat heeft hij afgelopen juli nog laten zien, is eigenlijk het hoofdingrediënt voor elke vorm van instabiliteit in Noord-Afrika en verder buiten. En dat woord fitna, waarom is dat zo populair bij de critici in het Marokkaanse regime? Dat is een term die vanuit religieuze context wordt gebruikt om de Rifijnen middels religie monddood te maken. Want Marokko probeert op die manier elke vorm van discussie op basis van feiten uit de weg te gaan.
0: Een hele boterham al. Ik zal zorgen dat u even een glaasje water kan drinken. U had een plaatje ook aan ons gesuggereerd. Acme, wij gaan dat nu draaien en dan spreken we elkaar zo meteen verder.
2: Tot zo.

0: Nu, misschien een meer existentiële vraag. Als we spreken over de Rifrepubliek, dan moeten we natuurlijk al 100 jaar teruggaan. En dan heeft het ook maar 5 jaar geduurd. Waarom denkt u dat het nu levensvatbaarder zou zijn?
1: Formeel, op papier, heeft de Rifrepubliek inderdaad 5 jaar geduurd. Van 1921 tot 1926. Daarvoor heeft de Rif ook bestaan. Maar dan eigenlijk als een auto zonder kenteken, zou je bijna kunnen zeggen. Maar waarom hij wel levensvatbaar zou zijn, is voor mij heel simpel. De ontmanteling van de Rifrepubliek was niet aan de Rifijnen zelf te wijten destijds. Die gebeurde buiten hun macht om, van buitenaf opgelegd, onder druk van een aanval door meerdere landen en het massale gebruik van mosterdgas, heeft de president toen besloten de strijd te staken. Die deed hij onder andere om zijn volk te redden en een toekomstige generatie de kans te geven de Rifrepubliek alsnog te stichten. Ik zie mezelf als de toekomst die hij zag. Hij toen namelijk al snel door dat de oprichting van de Republiek prematuur was. En in de geest van die tijd de wereld er nog niet klaar voor was een voormalige kolonie een onafhankelijke staat te zien worden. In deze tijd denken wij natuurlijk anders over het koloniseren van een land. En dan kunnen wij ons haast niet voorstellen dat dat nog gebeurt. Ik ben van mening dat wij nu wel de ruimte hebben om die discussie aan te gaan met de gemeenschap. Het papierwerk trouwens van de Rifrepubliek is in 1923 al gedaan. De onafhankelijkheidsverklaring en staatsproclamatie liggen in het archief van de Verenigde Naties in Genève. Inclusief ontvangstbevestiging van de toenmalige Volkerenbond. Dat was de voorganger van de VN.
0: Misschien toch nog eens, wat viert u exact? Welke historische dag is het?
1: Het is zoals ik al zei, ik heb net 2 data genoemd, 1921 en 1923. 1923 is het formeel geregistreerd, maar met terugwerkende kracht naar 18 september 1921. Omdat Abkim Gatabi toen van mening was dat hij toen al als een volwaardige staat functioneerde. Ook bijvoorbeeld met Spanje. Ze deden op basis van internationale wetgeving gevangenen tegenover elkaar uitwisselen. Dus de Rifijnen hadden bijvoorbeeld Spaanse gevangenen en andersom hadden zij de Rifijnse gevangenen. En die werden op basis van internationale wetgeving tegen elkaar uitgewisseld. Dat was een van de voorbeelden voor hem om aan te geven dat hij toen al functioneerde als een staat.
0: Ja, we hadden net ook in onze show hadden we een Palestijnse gast die daar ook in de hartverscheurende situatie zit, dat hij hier veilig is, maar ondertussen zijn geliefde en vele anderen met dezelfde mening daar in de problemen zitten. Dat moet bij u ook een beetje spelen, dat gevoel ongetwijfeld.
1: Uiteraard. Je weet dat jouw mensen die in de Rif zitten en de kans niet hebben om in Europa de vrijheid en de privilege te genieten die je wel hebt. Maar ik voel mij niet schuldig. Want ik vind dat de enige schuldige hieraan is het Marokkaanse regime zelf. Deze heeft de Rifijnen voor basale rechten de straat. De Rifijnen die voor basale rechten de straat opgingen. Tot wel 20 jaar gevangenisstraf gegeven. Ik voel me daar ook niet schuldig. Maar de emotie die ik wel ervaar. Is dat een verantwoordelijkheid hoe om te gaan met de privilege die ik geniet om alles te kunnen zeggen. En hoe ik deze zo in kan zetten dat hun verhaal gehoord wordt. Marokko heeft destijds de activisten niet voor niets hard gestraft met die 20 jaar gevangenisstraf. Dat was niet om hen te laten zwijgen, maar een signaal naar iedereen die overweegt om kritiek te leveren. Ja. Ik heb al verteld, mijn vader in de jaren 80 die hield zijn mond ook niet. Ik ben een nazaat van hem en ik weiger dan ook dat te laten gebeuren, dat zwijgen. En dat is een van de redenen waarom ik ook op uw uitnodiging ben ingegaan.
0: Ja, zou het dan ook zijn, denkt u dat ook, dat gelijk bij de Palestijnen ook, dat het een beetje een voorbeeldfunctie kan zijn, de strijd voor de Rifrepubliek, of een moment van bezinning, of toch een voorbeeld ook?
1: 100%. Om terug te gaan in de tijd, meerdere verzetstrijden zagen in de Rifrepubliek een voorbeeld van hoe het moest. Che Guevara, Ho Chi Minh, Chiao Meng-dong, dit zijn allemaal mensen die zagen in de Rif een blauwdruk van hoe te handelen en hoe te durven dromen om vrij te zijn. De Palestijnen destijds, die zijn ook naar Azië gegaan en die vroegen daar ook aan deze leiders. Kunnen jullie ons vertellen hoe jullie voor elkaar hebben gekregen om jullie volk te bevrijden? Waarop de Aziaten lachend zeiden, degene van wie wij het geleerd hebben, die komt uit Noord-Afrika. om maar aan te geven welke inspiratie of welke bron van inspiratie de RIF voor alle onderdrukte volkeren was.
0: Ja, er is morgen ook een bijeenkomst gepland met diverse partijen uit het buitenland. Wat verwacht u daarvan?
1: Ik bedoel, die wij vanmorgen hebben?
0: Ja.
1: Wat verwacht ik daarvan? Ten eerste vind ik al een hart onder de driem steken. Want we pleiten al heel lang voor de RIF-republiek. En genieten onder ons eigen achterban of veel aandacht en steun. Maar als een buitenstaander op die deur klopt en oprecht vraagt hoe hij bij kan dragen, dan doet dat veel, weet je wel. Want je voelt je gezien, gehoord, begrepen. En je hebt ook eindelijk het gevoel dat het verleden tastbare contouren begint te krijgen. Het zijn mensen met een juridische en geopolitieke achtergrond die ervan overtuigd zijn dat wij juridisch sterk staan. En het enige wat nu nog ontbreekt is de wil van de internationale gemeenschap. Maar daar werken we aan.
0: Ja, de klok tikt voor natuurlijk. Maar misschien toch een voorlaatste vraag. Hoe ziet u de toekomst van de Republiek eigenlijk over 10 jaar?
1: Nou, 10 is volgens mij gelijk aan 2 keer 5. Als ik zie wat mijn voorouders in 5 jaar tijd voor elkaar hebben gekregen, heb ik er alle vertrouwen dat wij in 10 jaar tijd de Republiek weer volledig op de kaart hebben gezet. Zeker gezien de middelen die we nu hebben, internet, social media, dat is alles wat wij voor ons voorouders niet hadden. En toch kregen ze op elkaar om binnen 5 jaar de staat uit de grond te stappen. En ik denk met de RIF terug op de kaart, dat daarmee de wereld wederom een stukje mooier wordt. Ik zie sowieso een land dat volop in ontwikkeling is, waar verschillende volken een bron van inspiratie zullen vinden. Een land dat een bijdrage zal leveren aan vrijheid, veiligheid en de toekomst voor ons allemaal.
0: Voilà, dat is duidelijk. Misschien nog een laatste puntje. Mensen die sympathie hebben, hoe blijven ze in contact? Hoe kunnen ze jullie volgen? Wat kunnen ze doen?
1: Mensen die met de juiste intentie een steentje bij willen dragen, zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Dat was toen in 1921 zo. En diezelfde uitnodiging is nu nog steeds van toepassing. Als mensen denken dat ze vanuit hun beroep of achtergrond iets kunnen betekenen, mogen ze een mailtje sturen. Dat mag naar vrienden van Bliek, aapstaartje, proton.me. Dus vrienden van Bliek, aapstaartje, proton.me. En ze mogen uiteraard ook contact opnemen met Radio Centraal, want jullie hebben immers mijn contactgegevens. En wat de Belgen betreft, u zegt net de bijdrage leveren. Wat de Belgen betreft, ja, jullie dragen momenteel onbewust misschien al een steentje bij. Door jullie aandacht te krijgen. Voor mij is elke persoon die mijn verhaal aanhoort een stap in de eerlijke richting.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Misschien nog praktisch, waar moeten mensen morgen zijn?
1: Morgen verzamelen wij in Brussel, bij het Schumannplein. Het eindigen bij Troonplein. Dat is dan de mars zelf. En de bijeenkomst waar ook de buitenlandse gasten bij zullen zijn, is Hotel Le Plaza.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u bedanken voor uw tijd en ik wil u nog een prettig weekend wensen aan.
1: En ik wil u bedanken voor de genoten aandacht. Dank u wel.
0: Ciao, ciao.

0: Voilà. Zeg maar.
1: 18 september, en dat betekent een gloednieuwe uitzending van Pink Wave, de Acoustic Safe Space for the Queers, hier te beluisteren op Radio Centraal. We zijn er terug.
0: Ja, en we spreken zo met Charlotte van Vissem. Die heeft een onderzoek gedaan over hoe de queers zich op straat voelen in verband met veiligheidsgevoelens. Dat is heel interessant. Dan blijkt dat verlichting toch niet zo zalig maken. Het is maar wel bijvoorbeeld een divers publiek dat heel veel helpt. Een skatepark erbij, bij andere mensen. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan misschien nog een stukje. We hebben een tweede opname met Benish Dakal gevonden in de archieven uit Kathmandu. Dat gaan we nog misschien spelen. En dan straks hebben we nog een live interventie over de toestand in Turkije. Natuurlijk, toch wel heel dramatisch. Met een uit Brussel, een antifascistisch queer en trans collectief. Dat is allemaal voor bij ons in Pink Wave, die acoustic safe space of the queers.

0: Voilà, voilà. Pink Wave, die Acoustic Safe Space voor de queers. En wij hadden een onderwerp gezien. We hebben namelijk een gast aan de lijn en dat is Charlotte van Vissen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Voilà, je hebt namelijk een onderzoek gedaan. Het gaat over mobiliteit in de stad, het gaat over veiligheidsgevoel, het gaat over dat soort dingen. Maar ik kan u vooral geen woorden in de mond leggen. Legt u het zelf even uit voor ons?
1: Ja, graag. Ja, we hebben inderdaad een onderzoek gedaan, specifiek gericht op Brussel en op de gevoelens vooral van queer personen in Brussel, hoe zij zich verplaatsen en hoe zij zich voelen bij die verplaatsing en in de openbare ruimte specifiek.
0: Ja, wat is er uitgekomen? Wat bleek dan? Was dat verrassend of zijn dat klassieke dingen als er moet genoeg verlichting zijn en het moet niet naar urine raken ofzo?
1: Och ja, deels zijn dat inderdaad zo de klassieke antwoorden die altijd terugkomen, die stad denk ik aangenaam of onaangenaam maken voor iedereen. Inderdaad, zo meer verlichting, betere fietsinfrastructuur, inderdaad aangename ruimte met groen. Maar er zitten ook wel wat verrassende dingen in. Zoals dat bijvoorbeeld voor veel mensen toch vanuit de queergemeenschap het tijdstip van de dag maakt heel veel uit. Maar ook het seizoen bijvoorbeeld. Waarin misschien ook wel iets interessants plaatsvond. Dat meestal horen we juist van mensen dat ze blij zijn als het weer zomer is en dat ze weer minder kleding kunnen dragen. Maar we horen in ons onderzoek ook wel terugkomen dat het bijvoorbeeld de winter soms als fijner wordt ervaren, omdat je dan meer kleding draagt, wat meer bedekt bent, wat meer anoniem ook bent in de stad. Dus dat was voor mij zelf wel een conclusie waar ik zelf helemaal nog niet over na had gedacht.
0: Nee, en iets wat er misschien toch aan vasthangt, dan zagen we toch ook wel verschillen tussen naar gelang van gender of wat dat erbij,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Ja, exact. We zien dat toch wel traditionele genderpatronen hier en genderverwachtingen toch nog wel een hele grote rol spelen. En dan niet zozeer hoe mensen zichzelf identificeren, maar meer hoe zij worden gezien in de openbare ruimte. Dus mensen die worden gezien als mannen, die ervaren meer problematiek rondom hun queer zijn eigenlijk. En die hebben meer nood aan dat verbergen soms en zeggen van ja, als ik dat verberg, dan heb ik eigenlijk geen problemen in de openbare ruimte, dan is dat eigenlijk allemaal wel oké. Het is wel vervelend dat ik dat moet doen, maar zwart, het is wel veilig. En voor mensen die worden gezien als vrouwen is het heel anders. Die zeggen eigenlijk ja, dat ik met mijn vriendin ben, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik word toch wel lastiggevallen, ik voel mij toch wel onveilig. Ik ben mij toch al bewust van wat ik allemaal naar mijn hoofd kan krijgen. En dan heb je ook nog transpersonen en voor die groep is het eigenlijk gewoon allemaal nog een stuk erger. Die zijn er zich daar nog meer van bewust. Ook een stuk meer bewust denk ik over geweld en ook hun meer bewust ook van hun uiterlijk. En, wat dan helaas bij sommige mensen op kan wekken blijkbaar.
2: Hi, sorry. Sorry om er even tussen te komen. Is het een raar gevoel dat alle queer personen nu extra hard voelen dat er nog meer haat is op straat? Is dat een fout gevoel of klopt dat gevoel?
1: Dat is niet wat wij per se hebben bemeten in ons onderzoek. Wij hebben ook kwalitatief onderzoek gedaan, dus het is ook nooit de bedoeling geweest om van de hele populatie of de hele queer gemeenschap de onveiligheidsgevoelens te peilen. Mm-hmm. Maar ik denk wel, het kwam wel vaker aan bod tijdens de gesprekken ook zo. Ja, elke keer als er dan weer zo opnieuw iets in het nieuws is daarover, het mm-hmm. doet gewoon iets met iedereen. Ja. En iedereen is zich daar ook terdege van bewust dat dit kan gebeuren en dat dit gebeurt.
2: En ik heb onlangs ook gelezen in het nieuws dat het ook vaker voorkwam bij jongeren, dus min 18 die nog op school zitten, dat het daar ook toch op een of andere manier toch ook wel heviger is, toeneemt de haat tegenover queer LGBT personen. Klopt dat?
1: Het is niet iets wat ik zelf uit eigen onderzoek kan beamen, maar het is wel, voor dit onderzoek ook hebben we ook als achtergrond inderdaad de rapporten, de internationale literatuur, maar ook inderdaad de staat van dienst in België gelezen. En het is wel, er zijn binnen ook de sociologie zijn er nog wel discussies van worden jongeren nu effectief conservatiever of niet? Is dat een fout in de statistieken die we zien? Of ligt dat eraan hoe je het interpreteert? Maar ik heb wel het idee van als ik nu inderdaad het nieuws zie, dat er wel in elk geval meer aandacht voor is. Waar jongeren inderdaad wel meer openstaan misschien voor conservatieve ideeën. Maar een groep van de jongeren.
2: Ja.
0: Iets anders dat wel uit uw onderzoek bleek dan, en dit is dan weg van het individuele, maar als we dan gaan kijken naar de invulling van de openbare ruimte, dan kunnen we daar toch ook wel dingen uit leren, denk ik.
1: Ja, ik denk dat veel dingen daarin toch ook wel een open deur zijn, enigszins van dingen die we al lang weten, die we ook als mobiliteitsonderzoekers al, en onderzoekers naar de openbare ruimte al lang zeggen van plekken die aangenaam zijn voor meerdere soorten mensen ook, zijn over het algemeen plekken waar meer mensen zich dus ook veilig voelen en dat een divers publiek aantrekt. Dus dan moet je denken aan meer verlichting. Ook verkeersveiligheid speelt daar een enorme rol in. Meer groen, meer overzicht ook creëren, zo geen nauwe stegen.
0: Nee, en bij het ontwerp van uw publieke ruimte ook eigenlijk inrichten en richten op een divers publiek, want er kwam daar ook een voorbeeld naar boven over het Bicot-park, als ik het goed begrepen heb, in Brussel.
1: Ja, dat was inderdaad, dat werd genoemd door bepaalde respondenten in ons onderzoek als een positieve plek, maar ook wel als een plek waar zij graag zijn, maar zonder dat dat per se een queer plek is, maar gewoon puur omdat daar komt gewoon zo'n divers publiek, jong en oud, families, mensen alleen, queer mensen, en iedereen kan daar gewoon samen bestaan en je krijgt niet het idee van, ik ben hier anders. Daarnaast is er veel groen, er is veel overzicht, dus dat werd wel vaker genoemd inderdaad als wel een ideale, of een goed voorbeeld van een plek, hoe het ook goed ingericht kan worden.
0: Ja, waarbij dat er dan ook een skatepark was aangelegd en dat zo heel die publieke ruimte eigenlijk echt divers en voor een breed publiek werd ingericht. Ik vond toch wel, het is denk dat het belangrijk is dat dat toch op de voorgrond komt, omdat we dikwijls toch blijven hangen bij onvoldoende verlichting en welk uur van de dag en maar op.
1: Ja, en het vervalt toch ook wel vaak in het victim blamen van als je zich onveilig voelt, ga dan 's nachts niet naar buiten. Maar ja, er is inderdaad zoveel te doen naast dit soort toch wel kortzichtige oplossingen die, zoals ik al zei, ook de stad voor iedereen aangenamer maken. Hè? Want het is ook vaak zo bij dit soort onderzoek de aanname die wordt gedaan van maar waarom richten we ons op zo'n kleine groep? Maar het zijn toch wel een beetje ook de kanaries in de kolenmijn voor hoe leefbaar een stad is.
2: Ik heb een vraagje hier rond.
1: Ja?
2: Is het zo dat misschien onze regering bang is om het echt te benoemen, nu vanuit mijn ideeën, vanuit mijn gedachtegang, zie ik het eerder echt als een soort, ik wil niet zeggen mannenprobleem, in de zin van dat ik alle mannen wil veralgemenen, maar ik durf wel te benoemen dat de aanklachten, zeg maar, worden gepleegd door mannen. Is dat iets waar dat de gemeente en de regering mee bezig is? Of dat is dat een gedachtegang waar dat die aan denken ook? Of wordt dat volledig ook buitengesloten?
1: Ik ben geen onderdeel van de regering, dus ik zou het niet durven te zeggen. Maar ik deel wel deels de observatie dat het vaak inderdaad terugkomt bij veel gedrag van een grote groep mannen. Mm-hmm. En ik weet dat daar richtlijnen voor bestaan. Er zijn ook wel actieplannen in Brussel zo voor inclusie in de openbare ruimte. Mm-hmm. Maar vooralsnog heb ik vaak wel het idee dat dat focust op het zichtbaar maken van andere groepen en minder de grote groep bewust maken.
2: Ja,
1: van,
2: het probleem, zeg maar, de oorzaak wordt niet eens aangepakt. Nee.
0: Nu, wat u wel kan natuurlijk, is de belangrijkste lessen die kunnen getrokken worden uit het onderzoek formuleren die daar voor de regering gepast zouden zijn.
1: Ten eerste dus, neem een divers publiek mee als je denkt aan het inrichten van de openbare ruimte. Dus wat ik net al zei, hoe maak je een ruimte voor zoveel mogelijk mensen plezant, toegankelijk en veilig? Dat is zeker al een eerste ding. En ten tweede, ik denk ook op het openbaar vervoer bijvoorbeeld, als we daar specifiek naar kijken. Toch ook meer een bewustwording van wie is de openbare ruimte en hoe delen we die met elkaar, hoe richten we die met elkaar in. Dat is ook wel een groter maatschappelijk vraagstuk waar we denk ik bijvoorbeeld campagnes in van de NMBS of van de MIVB een onderdeel in zouden kunnen zijn.
0: Voilà, ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd. Dat was een duidelijke boodschap. Bedankt om tijd voor ons te maken en ik wens u een prettig weekend nog.
2: Dank je wel.
1: Heel graag gedaan.
0: Dag.
1: Dag.
2: Dag.

Zoals gezegd hebben we in het archief een tweede opname teruggevonden met Benny Jacquel van januari 2025. Die gaan we subiet afspelen, dus voor zometeen. Pak dan heb.

0: Voilà, voilà. Bedankt dat u bij ons was. Dit was natuurlijk weer Pink Wave, die Acoustic Safe Space for the Queers. Je bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. En ik had er nog iets aan toe te voegen.
1: Voilà.
0: Voilà. We zijn er binnen 2 weken weer. Zometeen is hier voor u Boogie Town programma op Radio Centraal 106.7.

Zo. Goede avond, liefste schatjes, liefste luisteraartjes van Radio Centraal, liefste luisteraartjes van Hot Love. En nu zit weer voor een goede 57 minuten nog goed op de 106.7, oftewel via de streaming. Hot Love op Radio Centraal. We luisteren naar een verhaaltje. Samen met Abdullah en Charlie. En we laten meneer Dipo ook nog even de revue passeren. En op slot misschien nog een klein liefdessapje bereiden. Allemaal in hot, hot,

lippen, mijn gezicht en hij zoende me. Vrij met me, Charlie, fluisterde hij. Ik zal je laten zien hoe lekker dat kan zijn. Ik keek hem aan. De uitdrukking van zijn gezicht was heel open, helemaal eerlijk. Hij wilde mij werkelijk. Ik kon het zien in zijn ogen. Ik kon het voelen aan de manier waarop zijn sterke lichaam tegen het mijne aandrong. Onze blote borsten raakten elkaar aan en zijn sterke armen grepen mij bij mijn middel. Ik verstevigde mijn greep en beefde. Ik liet mijn hand in zijn broek glippen en raakte de harde bolling van zijn kont aan. Hij kreunde zachtjes en ik voelde zijn pik tegen mijn dij drukken. Ik liet mijn vingers in Abdullah's hete, zweterige bilspleet glijden. Zijn tong bewoog zich tegen het gehemelte van mijn mond en hij begon me over mijn rug te wrijven. Zijn sterke handen gaven me het gevoel dat er raketten in mijn buik werden gelanceerd. Ik rukte aan de knopen van zijn gulp. Zijn stijve pik sprong naar buiten. De warmte ervan tegen mijn buik deed me naar adem happen. Zijn pik was lang en hard en klopte op het ritme van zijn hart. Ik voelde met mijn vingers langs zijn geaderde schacht die tegen me op leek te springen als een wild diertje. Ik wil je pik in mijn mond, Charlie, fluisterde Abdullah. Hij deed zijn broek en zijn schoenen uit en knielde voor me. Man, wat heb jij een mooie pik, mompelde hij, terwijl hij me uit mijn broek hielp. Zo mooi en dik en sappig. Hij gaf er een grote haal over met zijn tong. Mijn pik sloeg tegen mijn buik en bleef rechtop staan. Hij lachte naar me. Dat is lekker, hè? Ik knikte en hij grijnste. Ja.

Toen drukte hij zijn hoofd tussen mijn dijen, kuste mijn ballen en begon aan ze te zuigen. Hij nam eerst de ene, toen de andere in zijn mond. Zijn tong zette mijn zenuwen in brand. Mijn eikel zwol op als de kop van een boze cobra. Een klodder voorvocht kwam glinsterend tevoorschijn, bolde op en gleed toen langs mijn pik naar beneden. Abdullah liet zijn mond langzaam van beneden naar boven over mijn pik glijden. Hij likte de dikke slijm op en nam mijn eikel zachtjes tussen zijn lippen. Ik huiverde van genot. Ik keek naar hem terwijl hij aan mijn pik zoog. Het maanlicht bescheen hem. De schaduwen deden de spieren van zijn sterke armen en schouders goed uitkomen. Ik kon zien dat zijn stijve naar mij wees. Zijn ballen waren strak tegen zijn pik omhoog getrokken. Hij keek op en knipoogde. Ik glimlachte naar hem. Hij likte mij nog een keer. Langdurig, langzaam, van mijn ballen tot mijn pisgat. Vervolgens leunde hij achterover. Zou je me alsjeblieft willen neuken, Charlie? Zijn stem was verleidelijk. Hij fluisterde bijna. Ik liet me op mijn knieën zakken en omhelsde hem. We zakten achterover in het gras. Zijn armen sloten zich achter mijn nek en hij legde zijn sterke, warme benen om me

al, raakte zijn aarsgat. Ik stootte naar voren en onze lichamen werden één. Mijn kloppende piek gleed binnen in zijn zachte, gewillige hitte. We hielden beide stil. Er was geen andere beweging in onze lichamen dan de heerlijke reflexen van zijn aarsgat die mijn piek masseerde. Ik keek naar Abdullah en zag de weerschijn van

kuste hem, zodat hij niet meer kon praten. Onze lichamen begonnen te schommelen terwijl we neukten in het hoge, koele gras naast de rivier. Ik richtte mij iets op en bekeek hem. Ik raakte zijn biceps en de dikke spieren van zijn schouders aan. Zijn lichaam was zo hard onder zijn huid en toch was hij zacht en teer van binnen. Zijn anus voelde aan als zijde tegen de huid van mijn pik. Ik schoof de zachte haren rond zijn rechtertepel opzij. Ik omvatte het knobbeltje met mijn lippen en zoog eraan. Zijn tepel werd hard onder mijn aanrakingen en ik schoof mijn tong naar buiten om eraan te likken. Intussen begon ik hem steviger en sneller te neuken. Ik steunde op mijn knieën en ellebogen. Abdullah hield me vast en kreunde zachtjes, terwijl mijn ballen tegen zijn aars aansloegen. Zijn pik, die nu helemaal nat en glibberig was, werd afgetrokken door mijn buik. Plotseling sperde Abdullah zijn ogen open. Oh God, kreunde hij. Charlie, ik kom klaar.

raakte in alle staten van de geur van zijn zaad. Ik ramde met mijn heupen en begroef mijn pik zo diep als ik reiken kon in hem en kwam klaar met een bijna ondraaglijk gevoel van genot. Toen we weer normaal konden ademen, wendde Abdullah zich tot me. Charlie, dat was... begon hij, maar zijn woorden verstomden. Was wat? Vroeg ik. Ach, wat, ik weet het niet, zei hij. Het was gewoon... Ja, zei ik zachtjes, lachend. Dat was het zeker. Ik grijnsde naar Abdullah. Er blakte kleine, bezweten haren tegen zijn voorhoofd en er glinsterde zilverkleurig vocht op zijn borst. Charlie? Ja? Ik heb dit nog nooit eerder tegen iemand gezegd. Ik hou van je, Charlie. Oh, antwoordde ik zwakjes. Nog nooit had iemand dat tegen me gezegd. Nog nooit. Ik kuste hem en we lagen daar. Nog altijd verstrengeld, grinnikend als gekke wijssaampjes. Het was er helemaal stil op het geruis van de rivier en het kloppen van onze harten aan.

Ik moet even mijn plannen pakken. Oh ja, we moeten hier een hele nacht zitten doen. Als je zo in een caravan, in mijn mondloom, zit waar ik het zit, ja, dan zit ik hier plannen te maken. Hè. Ik heb mijn potlood geleid, want als ik een plan maak, dan moet ik een potlood hebben. Hè. Ik heb namelijk een nieuw idee. En ik hoop dat ik de wereld er een beetje beter, maar ik ga me gewoon kunnen maken. Maar je hebt u zien, er zit hier al een iPod. En je hebt ook al een iPad. Wat heb je nog niet hebt, dat is een iPad. En dat zijn kiek aan ontwerpen. Ontwerpen. Een iPad. Een intelligente pet. Ik heb hier al verschillende plannen getekend. Echt, hè? Ik heb het zien een keer. Dat is een pet, hè? Pas op, hè? Nee. Geen huisdier, hè? Want je zou kunnen denken dat je een Engelse naam pakt. En dat pet, het is een huisdier, is, maar dan hebben de Japaner al uitgebreid ongewerkt. Want aan die elektronische computer, de huisdieren die je moet voeden, en als ze dan niet genoeg liefde en aandacht krijgen, dan gaan ze dood, en weet ik veel. Nee. Ik heb ook pets, ik heb huisdieren. Ik heb een Fabiola, maar ja, die is weer ergens aan het wandelen. En dan mijn piot, wat is het? Mijn hond. Die lopen hier ergens rond, ik weet niet waar. Dus als ik een huisdier wil, dan kan ik niet zo'n pseudo huisdier pakken. Een ersatz huisdier, maar dan pak ik je echt. Maar een pet is dan maar een pet. Een klak, waarop we ook kop te zitten. Ik heb al zo'n tekeningen gemaakt, hè. Van mijn iPad, hè. iPad. Ja. En het is dat, je kunt het in verschillende vormen en kleuren en maten en gewichten maken. Maar het moet dus een intelligente pet worden. Met op de bovenkant een vlak dat dus de zonnestralen. Met de zonnestralen die op dat bovenste vlak vallen. Dat wordt dus eigenlijk een soort, noemen ze dat zo gelijk ze die zonneschijnen. Maar dat is op de daken liggen voor de energie van het zonlicht te pakken. Zo. Komt er dus op de bovenkant van mijn iPad een zak dat dus de energie van de warmte van de zon opvangt en dan omzet in warmte, zodat de kop nooit niet koud gaat hebben. En aan de onderkant komt er, het is precies zo'n beetje een pit van een oude champeter, dus dat jij dat op je kop stof, de pit. Met dan een laag eigenlijk, waar dat dan eigenlijk het intelligente gedeelte zit, met chips. En er zit een chips in, en er zit een computertoestand en allemaal in. Die dus die warmte van de zon omzet in warmte voor mijn kop. En de zonnestralen, de lichtenergie, zit dat om in warmte. En dan die pet, die moet dus ook geïsoleerd zijn. Dat moet uit speciaal materiaal gepakt worden. En daar rond is er dan ook, dat zo'n beetje een cap is, hè? Een klep, die dan eigenlijk aan de voorkant van het hoofd moet gedragen worden. Niet gelijk van die basketjes, klaksjes, dat ze dat ik vond aan de achterkant dragen. En het moet aan de voorkant zijn, want het moet eigenlijk de ogen beschermen tegen de zonnestralen. Want we leven in een tijd dat er te veel zonnestralen zijn dat gezond is. En deze dient dus om de ogen te beschermen. En het deed eigenlijk zo'n beetje weg zo van een klak van de conducteursvroeger van een trein. Hè? Mijn iPad. iPad. iPad, you pet, we pet. Dan moet ik nog een dood werken, hoe dat er juist moet dood zien. En dan zou ik nog met een stiliste moeten samenwerken voor het juiste model en de kleuren. En dan misschien dat het kappetje zo, dat het een speciale kleur krijgt die de aandacht trekt. En dan daarboven, het bovenste gedeelte, dan, ja, dan worden die zonneschermpaneeltjes in. En misschien een beetje schoonhellend, dat kan meedraaien met de zon, automatisch, hè? Want je verwekt toch energie. Dus er mag ook een beetje energie verbruikt worden. Dat de zonnepaneeltjes die op de iPad staan, meedraaien
naar de kant waar het meeste zonlicht komt, om het meeste energie te kunnen vangen. Zo, dat is mijn iPad. Zo, ik zit nog volop aan het tekenen eigenlijk. En nog volop aan het doortekenen of de plannen onderhouden. En dan moet ik er nog een patent op pakken, want als er iemand mee weg is, dan zie ik gezien, hè. Ik kan hier geld niet verdienen, hè. Ik steun eigenlijk. En het ziet er echt een beetje klassiek uit. Ik lijk een klak van een conducteur van een champeter, je weet. Het zou misschien iets futuristischer moeten zijn. Maar dan moet ik het model misschien een beetje zo. Zo meer. Verstaan? Zo, misschien een beetje een combinatie van een klak van een champeter en de nood van Sint-Niklaas. Hoe heet dat nou weer? De meter. Zo, een kruis.

meneer Dupont, de gast in de Hot Love. Lang geleden, lang geleden. Hij heeft zijn eigen show, twee wekelijks, op zondag namiddag van 4 uur tot 5 uur. Dupont, een voeten uit.

0: You're not handsome, it's true, but when I look at you, oh, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, oh, Johnny, oh, Johnny, oh.
1: Ja, mooi, hè. Je hebt hier een landingsbaan. Ja, zo heet dat. En dan dat kroos, dat kielt het vlak dan in vier delen. En in elk deel kunnen er dan zo van die zonnepaneeltjes geplaatst worden. Hè? En dat is dus mijn iPad. iPad. En dat is een koek nog ontwaardigje. On een iPad. iPad. En dat gewoon koek in Amerika op de markt springen. En dat hier dan een iPad. En een iPad is een Engelse put, hè. En de bedoeling daarvan is dat ik eigenlijk een soort septische put ga maken, waar dat dus onze kaka de energiebron is. En van het moment dat je komt kijken, zie, wordt die stront al gebruikt voor energie te halen. Hey, want dat komt dan uit het lichaam en die kaka is dan nog warm verstaden. Nou, gaat dat via een systeem van rioleringen van de wc-pot, gaat dat naar de septische put en dat koelt daaraf. Er wordt niks gedaan met die warmte, dat mij niet. In mijn iPad, een intelligente put, hè, dus die kaka, de stront, wordt direct van dat hem uitgekakt wordt eigenlijk, om het zo te zeggen, hè, want dat moet het lichaam komt. Wordt hier in een apart reservoir de waard eerst, omdat de warmte direct energie wordt omgezet. De warmte van de stront wordt direct in energie omgezet en dat wordt dan een batterijtje, wordt daarmee gevuld eigenlijk. Een batterij die wordt gevuld door de warmte van de stront. En dan gaat de oude stront naar een tweede, die is een beetje gelijk een maag van een koe. Die, een koe heeft ook meer dan geen maag, hè. En wel, maar een iPad is ook zo weet. Dus van die eerste kleine put, die kleine reservoir, waar dat de stront direct uit hem in de wc, dus de wc-pot, hè, en er zit iemand op te kakken, hè. En die stront die valt direct, god hier, via een sifon natuurlijk, hè, want anders gaat je stank naar boven, hè. Dus dat laat ik ongewaardigd, die sifon moet blijven, hè. Ja. De strontjes, hè, en die worden in het eerste reservoir, en daar wordt de warmte omgezet in energie. Dus hoe meer dat je kakt, hoe meer energie dat je hebt. En dan gaat er nou die stront naar een tweede reservoir. En daar wordt dus die stront bewerkt in harde blokjes. Hé, verstaat het? Die wordt omgezet in harde, droge blokjes. Strontblokjes, zo moet je noemen, hè. Strontblokjes. En dan die strontblokjes, die onder een derde reservoir. En daar worden die bewaard. Het vocht, dat gaat dus ook van het tweede reservoir, want ja, in de kaka ingedoet door pupi in de pot. Die pupi die wordt ook in het eerste reservoir even bewaard voor de warmte nooit te halen. En in het tweede reservoir gaat dus de vloeistof naar een andere reservoir. En dan wordt de vloeistof wordt er omgezet in moet ik het zeggen, water, mistwater om de grond, de bloempotten en zo mee te geven. Ik vind het zelfs ook, dat kan dan wel een beetje ruik met zich meebrengen, maar als je even bedenkt hoe ecologisch dat je bezig bent, hoe goed dat je bezig bent op ecologisch gebied, door het hergebruiken van de vloeibare fecaliën en de vloeibare pis, als voedingbron voor in je moestuintje of voor de bloempotten in de zoos, dan is dat wel de moeite waard, dan neem je die stanker wel met plezier bij, hè? En dus dan de tweede reservoir wordt die stront omgezet, wordt die gescheiden in vloeibaar en niet vloeibaar, vloeibaar door reservoir tralala. En dat wat is vloeistof, die flesjes gedaan, zo, die flesjes. Gewoon afgebodeld, afgebodeld. En dan de zachte, dat komt op een reservoir. Draai, D. En door dus de zachte.

0: El suyo no es un caso aislado. Aparecen cada día más jóvenes persiguiendo ese ideal estúpido de arte discoteca.
1: Een verrukking van de Amazone. Een jungle liefdessapje. Dat gaan we nu bereiden. Een verleidelijke liefdesdrank om het verlangen aan te wakkeren. De Tupi-indianen uit het Braziliaanse regenwoud loven één plant boven alle andere vanwege haar vermogen om het verlangen te herstellen of te ondersteunen. De Catuaba. De Catuaba is zelfs zo doeltreffend in het op peil houden van de seksuele vitaliteit bij mannen dat de indianen zeggen: tot een vader 60 wordt, is het kind van hem. Daarna is het kind van Catuaba. Catuaba is ook een genezer en een krachtige beschermer tegen ziekte. Want ze heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Maar bovenal is Catuaba een liefdestonicum. Een ander beroemd kruid uit de Amazone, Moira, Puama, ook wel een liefdestonicum, werkt heel goed in samenhang met Catuaba. Moira Puama heeft vele opmerkelijke geneeskrachtige eigenschappen, maar wordt vooral gebruikt tegen impotentie, onvruchtbaarheid en menstruatieproblemen. Heel wat klinisch onderzoek dat werd uitgevoerd ondersteunt de reputatie van Moira Puama. Het moet echter voorzichtig verwerkt worden om al zijn wezenlijke eigenschappen vrij te geven. De libido-verhogende eigenschappen van zowel Moira Puama als Catuaba worden nog versterkt als je het inneemt met Guarana, nog zo'n wonderplant uit de Amazone. Guarana verhoogt de geestelijke alertheid en stimuleert het verlangen. Als je het samenbrouwt, leveren deze planten een krachtig liefdestonicum.

de benodigdheden voor deze jungle liefdesdrank te maken. Deze verleidelijke liefdesdrank om het verlangen aan te wakkeren. Wel, dat is een passievruchtensap. 15 gram catuaba. 15 gram mirapuama. En nog 15 gram guarana. En dan een 70 centiliter fles witte rum. Ah, een verrukking van de Amazone. We beginnen met de bereiding. Doe de catuapa, de mirapuama en de guarana in een pan met een goed sluitend deksel. Giet de helft van de witte rum erbij. Dek af en breng langzaam tegen het kookpunt aan. Laat 20 minuten trekken zonder te laten koken. Giet vervolgens het vocht door een zeef terug in de halfvolle fles, de halfvolle

Yeah.

Nochmal.

everybody has a way of interpreting them.

Thank you.

vriendin. Vibramos Constantinople.

Constantinople.

0: Isn't that something?
1: Oh,

Oh.

0: It's alive.
1: Oh.

Vrijdagnacht, 12 uur gepasseerd. It's a family affair. Elke week, from midnight till late. Daarvoor hoorde u waarschijnlijk nog een stukje Nachtmachine met ons van vorige week, toen dat we 2 uur vroeg

jaren 90 UK dub-achtige reggae van The Silly Players, een productie van Zion Train, en het is gereleased op het Universal Egg label. De track noemt Waroni Dub plus version 12 inch. En moesten we nog vermelden dat dit Radio Centraal is, uiteraard 106.7 FM, nu ook te beluisteren via DAB Plus, kanaal 10A. Of gewoon streamen, uiteraard. Dus dadelijk gaan we naar Oezbekistan.

Coladeiras, Coladeiras. Coladeiras van Vos de Capo Verde, van een 7-inch EP Agora y Abol genaamd. In het nummer noemt Agora y So Yeye. En daarvoor nog een cumbia uit Colombia. En zo dadelijk nog een afro-track van Demon Fuss. Een cover. I Put a Spell on You. En daarna is het aan C3K om uw luisteraar te betoveren voor de komende 30 minuten.

U kunt alweer genieten van een ultra-eclectische set van de Stereotropical DJ voor een heerlijke 30 minuten. En er komen er zo dadelijk nog aan. Maar nu hebben we eerst Echo Boy gehad met Fire op het Moonshine Records label. En nu zo net de Creation Steppers en Kill Nebuchadnezzar, de King of Babylon. En die gaan we toch ook nog version-wise droppen, zoals hier.

En dat waren andermaal de Creation Steppers samen met Fred Lox en Voice op de Pour op het Lloyd Coxon label. En dat is zo'n maxi waar dat er naast de vocal en dub ook nog een DJ-versie bestaat op kant B door Levi Roots.

Er was ook nog het Britse Brimstone en Final Judgment. En het is wat mij betreft nog niet eens de Final Judgment, want ik ga hem nog omdraaien voor de B-kant. En daarna is het opnieuw aan de Stereotropical DJ. Tot zo dadelijk.

De Pakistanse Qawwali-zanger Oestad Nusrat Fateh Ali Khan. Hier in een jaren 90 productie, komende van de LP Magic Touch, is dit het nummer Jole Jole Lal, de Tabla Mix. Gemixt trouwens door Bali Sagu. En het genre dat deze zanger beoefent is het is Qawwali, een muziekstroming binnen het soefisme. En een traditie die in zijn familie meer dan 600 jaar teruggaat. Het zingen dus van Qawwali binnen de familie Ali Khan. En daarvoor waren dat uiteraard 30 geweldige minuten van C3K. Om 2:30 gaat hij verder. Boeien.

Tweemaal Portugeestalige afro. Eerst de band Cola uit Guinea-Bissau. En dit is Carlos Lamartin uit Angola met het nummer O Dipanda Wondo Tula Kia. Zo dadelijk een Studio One nummer, maar niet wat je zou verwachten. Het is een Marvin Gaye remake door Devon Russell. Sexual Healing in een Studio One jasje dus.

Dat was nog een 60s beat uit Singapore van Judy Ho in het nummer Shaking All Over. En nu wat Ghanese reggae van de Philophone-stal. Zota Yine noem het. Instrumental. The Band of Lightning, Reason and Love.

En dan zo dadelijk nog een reggae tune van mijn hand voordat C3K nog meer roots en dub zal draaien. Dat wordt een UK roots productie van de bovenste plank, een Aussie Lawrence productie, Errol J en Spaceman.

And Steppers in een Lloyd Coxon productie, late 70s and Stormy Nights. En de DJ nu nog op de achtergrond was Rankin Jaman, uitgebracht op het Tribesman label van Lloyd Coxon. En daarvoor natuurlijk alweer een sublieme selectie van onze eigen Stereotropical DJ. En die heeft nog het een en ander in zijn platentas. Dus

En dat was zo wat achtereenvolgens Mystica Tribe met I Do op het Zamzam Sounds label. Daarna Robert Liner uit Zweden met een track uit zijn Analog Days. En daarachter nog Peverlist met een Punch Drunk, Maxi en nu ook nog The Remake of the Climax. De remake. En dat is een Rhythm and Sound affiliated production. En wat er Family Affair based is, is het komende half uurtje van de Stereotropical DJ.